vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals droneonderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Ozon, een grote Russische webwinkel, gaat verkopers de mogelijkheid bieden hun voorraad op te slaan in Kazachstan. Van daaruit worden bestellingen geleverd aan klanten in Rusland, Kazachstan en Kirgizië. Dit besluit volgt op Oekraïnse aanvallen op Ozon distributiecentra, waardoor logistieke centra in Belgorod, Rostov aan de Don en Ufa sloten. Ozon verkoopt militaire goederen, zoals drone-onderdelen en kogelwerende vesten. Rotterdamse agenten achtervolgden afgelopen weekend een minderjarige jongen die op een opgevoerde fatbike reed met meer dan 80 km per uur op de weg tussen Rotterdam en Barendrecht. De jongen negeerde een stopteken en zwabberde over de weg. Uiteindelijk werd hij klemgereden en aangehouden. De fatbike, waarop een doos met mogelijk een accu was bevestigd, is in beslag genomen. Zelensky heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd dat het Russische luchtruim totaal onveilig is zolang de oorlog duurt. Hij stelde dat er drones op grote schaal zullen vliegen. In 2014 werd vlucht MH17 boven Oekraïne neergeschoten, waarbij 298 mensen omkwamen, onder wie 196 Nederlanders. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. En dan het weer nog. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind ligt de temperatuur tussen 11 en 16 graden. Woensdagochtend is er vrij veel bewolking en plaatselijk komt het tot een bui. Bij matige zuidwestenwind is het rond 9 uur 15 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken, en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het kabinet heeft 5 nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, waar binnen 10 jaar versneld zo'n 30.000 woningen moeten komen. Het gaat om specifieke gebieden in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door ondersteuning van het Rijk en een snellere afgifte van vergunningen moet de schop daar sneller de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. Het schietincident van dinsdagnacht in Overasselt heeft de angst en het gevoel van onveiligheid in het Gelderse dorp vergroot. Inwoners reageren extra geschokt omdat het niet de eerste keer is dat het misgaat bij deze woning. Eind juli 2025 werd het pand ook al onder vuur genomen. Gisteren ontdekte een dorpsbewoner bovendien dat haar paard dat 's nachts in de wei stond tijdens de schietpartij gewond is geraakt en een schotwond in het been heeft opgelopen. En consumentencollectief United Consumers verwacht dat de Nederlandse benzineprijzen vandaag naar een nieuwe recordhoogte stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken, en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

de grond in. 5 dagen na de verwoestende vloedgolf heeft het zwaar getroffen Nepalese bergdorp Betrabati per helikopter de eerste noodhulp ontvangen. Zo'n 90% van het dorp ligt bedekt onder een 10 meter dikke laag modder. Militairen onderzoeken momenteel de aanleg van een noodbrug om een bedolven wegvak van 200 meter te overbruggen. Bij de ramp kwam naar schatting bijna 80% van de plaatselijke bevolking om het leven. En de verwachting is dat de benzineprijzen vandaag opnieuw naar recordhoogte gaan stijgen. Vanwege aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran blijft de belangrijke scheepvaartroute in de Straat van Hormuz waarschijnlijk langer gesloten, wat de brandstofprijzen verder opdrijft. Naar verwachting klimt de landelijke gemiddelde adviesprijs voor een liter euro 95 naar 2,67 euro. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken, en er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.

van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Minister van Justitie van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten.

0: inzending Gwendoline. De naam is vernoemd naar Gwendoline Jansen. Haar moeder zei ooit dat er ooit nog een keer een storm naar haar vernoemd zou worden als ze haar kamer niet opruimde. En die uitspraak is nu dus werkelijkheid geworden. Het weer tot slot vandaag een mix van zon en wolken. En er trekken ook wat buien over het land. Het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De dagen hierna wordt het zwoel met af en toe regen. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is...

0: Dolly Parton met 9 to 5.
1: Dit is de matinée met Lydia Olsthoorn.
0: En deze keer met Stijn, want hij doet de techniek en heeft ook de muziek uitgezocht. En we gaan het over hebben, het eerste uur van deze matinée. Nou, we gaan het hebben over werkleerbedrijf Lucrato, want de vakantie is voorbij, alles is weer opgestart. En wat is daar allemaal gaande bij werkleerbedrijf Lucrato? En we gaan het ook hebben over het Sprengenpark, want de buurtbios die komt daar naartoe. Linda Huibers die komt hier naar de studio om te vertellen wat voor films wij kunnen gaan bekijken daar 4 en 5 september. En deze zaterdag wordt er een triathlon georganiseerd bij het Bosbad. En misschien willen we er nog wel aan meedoen. Misschien kunnen we er nog aan meedoen. Ik weet het niet, dat gaan we natuurlijk vragen. We hebben ook muziek klaarstaan nu met Fleming Amsterdam.

Tot en met 6 september is in Dok Zuid een nieuwe expositie Kunst in Zuid te zien. En deze keer met werken van Auke Terpstra en Jolande Wensink. Kunst in Zuid is tijdens reguliere openingstijden gratis te bezoeken. En je vindt Dok Zuid aan de Eerste Wormseweg 460, natuurlijk in Apeldoorn.

0: Dat was Maroon 5 met Maps. En daarvoor André Bocelli met Vivo Perlei. En in de tussentijd is hier iemand al hijgend naar boven gekomen. Dat is Ellen Kaal van werkleerbedrijf Lucraat. Want normaal kom je met de auto en nu moest je fietsen. En dat valt dan toch wel een beetje tegen natuurlijk met die wind. Maar fijn dat je er bent.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja,
1: leuk om er te zijn.
0: Ja, en er is alweer een hele tijd verstreken natuurlijk. We hebben de vakantieperiode
1: de zomer,
0: nu al achter de rug. En we gaan weer allemaal met goede moed weer beginnen natuurlijk met van alles. Maar er is ook alweer heel veel gebeurd bij jullie. Hè? Want dat heeft ook veel aandacht gekregen. Nieuwkomers die vinden hun plek in de zorg. En kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja, nou ja, wat natuurlijk het meest recent in de Stentor stond... Is een samenwerking tussen verpleeghuis Reobot en Lucrato.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij het verpleeghuis natuurlijk tekort aan personeel heeft.
0: Ja.
1: En wij graag statushouders willen bemiddelen. Of in dit geval is dat dan Oekraïners.
0: Precies.
1: Maar die hebben vaak dan te weinig taalkennis. Maar dat hebben we nu gecombineerd. Dus van onze kant bieden we de taalcoach. En Reobot biedt de kans aan de mensen om met het werk kennis te maken. En als het bevalt, gaan ze met elkaar in zee.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele bijzondere samenwerking.
0: Ja, en het werkt.
1: Ja. Ja, het is in ieder geval over en weer wordt dat gewaardeerd. En het is best bijzonder hoor, want er zijn natuurlijk wel meer zorginstellingen die met mensen tekort zitten.
0: Mm-hmm.
1: En die nemen die stap dan niet.
0: Nee.
1: Omdat dat ook weer niet vanzelfsprekend is. Hè. Je moet een goede begeleiding ook weer hebben.
0: Ja.
1: Je moet het geduld hebben. En als je natuurlijk toch al heel erg druk bent, dan is dat soms moeilijk... Om die stap te zetten, zeg maar. Maar het is fijn om te zien dat het hier gelukt is.
0: Dat het hier gelukt is en dat het dan toch werkt. En dat het dan ook zo effectief is... dat je niet alleen maar bezig bent met diegene te begeleiden... maar dat het ook inderdaad omgezet wordt in
1: de
0: werk.
1: Baan. Ja,
0: in de baan.
1: Precies. En het gaat ook harder, hè. Want je kan mensen wel taalles geven... Mm-hmm. maar het gaat eigenlijk veel harder als je het in je werk moet gebruiken.
0: Zeker.
1: En ze worden natuurlijk nu in hun werk... moeten ze natuurlijk Nederlands praten...
0: Ja.
1: want anders worden ze niet verstaan.
0: Precies.
1: En
0: je leert ook van elkaar, hè?
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Dus dat is... een prachtige kans.
0: Ja. Ja. En die taalcoach, want hoe zit dat dan? Hoe begeleidt hij die mensen dan?
1: Die geeft ook klassikaal les. En die gaat specifiek in op situaties die zij in hun werk meemaken.
0: Oh, ja.
1: Dus niet, ze beginnen niet met boomroos, vis, vuur. Maar gewoon iemand die voelt zich niet lekker. Heeft mm-hmm. geen zin om te eten. Want dat is natuurlijk iets wat je dan in zo'n verpleeghuis hebt.
0: Ja.
1: Ze weten bij wijze van spreken het woord voor overgeven niet. Of
0: mm-hmm.
1: zo, of misselijk. Hè? Dat moet je wel weten om te kunnen verstaan wat er gezegd wordt.
0: Ja.
1: Of je genoeg hebt. Of ik geloof dat ik ergens... staat hier in het artikel, geloof ik... dat je ook simpele dingen als... misschien weet je wel links en rechts... maar als je nou zegt tegen iemand in een rollator... die moet rechtdoor, dan moet je wel het woord voor rechtdoor kennen.
0: Dat is
1: zulke kleine dingen.
0: Ja.
1: En dus dat wordt echt gericht op de zaken die ze nodig hebben in hun werk.
0: Mm-hmm.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Daar krijgen
0: maar ook
1: ze dan
0: sommige uitdrukkingen die kennen mensen natuurlijk... niet, zeg maar, ons, hè, wat voor ons normaal is. Kijken die mensen misschien heel raar van, wat bedoelden ze nu eigenlijk?
1: Dat zei ze volgens mij ook in... ik had net even de uitzending van Hart van Nederland... van afgelopen zondag zitten bekijken. En daar zie je een van die mensen, die wordt dan geïnterviewd. En ik ben even kwijt wat je nou net vroeg.
0: Nou ja, goed, dat je soms uitdrukkingen in het Nederlands hebt... Hè, waar een ander uit een ander land echt raar van op staat te kijken. Van, wat betekent het dan?
1: Ja, ik wou net een voorbeeld aanhalen van een dame die dat... dat was het. Dat zij zei van, de oudere mensen hebben vaak ook een dialect.
0: Ja, ook nog.
1: Dus dan,
0: dat is extra moeilijk.
1: Ja, precies. Dat probeer je Nederlands te leren. Mm-hmm. Dat was wat met ineens te binnen schoot dat een van die dames dat zei. Nou, ik vind het überhaupt al knap dat je dan weet dat je rekening moet houden met een dialect.
0: Ook nog.
1: Dan moet je zien als je mij naar helemaal naar het buitenland stuurt.
0: Ja, precies. Dat hoor je toch
1: dan hoor je dat überhaupt niet. Dan denk je gewoon dat je helemaal een raar woord hoort. Maar zij herkent dan toch zover wel dat ze denkt, dit is dialect.
0: Wel leuk, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel mensen zijn daar nu aan het werk, zeg maar, van Oekraïners ongeveer?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik dacht dat het een stuk of zes waren. Maar het is ook de vraag natuurlijk, niet iedereen slaagt. Het moet ook maar net passen.
0: Zeker.
1: En misschien dat ze doorstromen. Dus in die zin is het...

0: volgens mij ook niet bedoeld met één ronde klaar.
1: Nee.
0: Is het ook wel de bedoeling dat er meer doorstroming in komt? Omdat er dan weer een nieuwe lichting komt. Maar nu is het nu even deze,
1: voor deze komende lichting
0: onder de aandacht.
1: Ja. En zo'n verpleeghuis die heeft nu goede ervaringen. Dus dat is ook wel een mooi om te horen natuurlijk. En ook voor andere verpleeghuizen misschien een optie.
0: Ja, precies. Nou ja, nee, ik zeg, daar moeten we niet te licht over zijn. Dat ze hebben het druk.
1: Ja.
0: En dan moet je wel de uitdaging aan om zoiets spannends dan te beginnen. Maar
1: zeker,
0: het is fijn om te zien dat het bij hun gelukt is.
1: Ja.
0: En ja, laten ze vooral contact zoeken met elkaar. Wij van WC en vinden het natuurlijk geweldig.
1: Mm,
0: maar het is natuurlijk vooral belangrijk dat die verpleeghuizen onderling dan met elkaar afstemmen. Van, goh, wat is het bij jou dan dat het een succes heeft gemaakt?
1: Ja,
0: want dat zit toch ook in hun eigen personeel die daar de ruimte voor moet
1: nemen,
0: voelen.
1: Ja.
0: En niet denken, oh mijn hemel, ik ben al zo druk en ook dat nog.
1: Precies, ja. Want in de kinderopvang speelt natuurlijk ook wel een personeelstekort.
0: Ja, zeker. En wat daar apart is, maar dat wist ik ook niet hoor, maar dat daar de taaleis heel hoog is.
1: Oh.
0: En daar redden de mensen het natuurlijk ook niet mee. Terwijl je ook kan vragen, hoe hoog moet je taaleis zijn om even een luiertje te verschonen?
1: Ja.
0: Waarvan er natuurlijk heel veel mensen ook heel geschikt zijn om dat te doen. En het ook heel graag willen doen.
1: Ja, en die leren dan ook weer van die kinderen.
0: En die leren van die kinderen. En werkenderwijs komt die taal ook wel. Maar dat heb ik begrepen, dat die taaleis heel hoog is voordat ze überhaupt mogen instappen. Dat is kennelijk bij kinderopvang hoger
1: moeilijk
0: dan bij een verpleeghuis.
1: Eigenlijk jammer natuurlijk, hè?
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel iets waar we...
1: Ja.
0: Nou ja, kijk, dat kunnen wij niet beïnvloeden.
1: Het is gewoon wettelijk
0: vastgelegd.
1: Precies.
0: Maar dat is wel iets waar we de aandacht voor vragen. Dus ik vind het fijn dat je het vraagt. Ik kan het niet vaak genoeg gezegd hebben. Dan, kijk daar eens kritisch naar of dat echt nodig is.
1: Inderdaad, je leert ook van elkaar natuurlijk. Als je dan medewerkers hebt, als je het een beetje mengt, die wel goed Nederlands spreken.
0: Ja.
1: Dat kan natuurlijk een hele goede aanvulling zijn.
0: Ja, en als het goed is worden ze, de mensen die wel Nederlands spreken, dus ook ontlast.
1: Ja.
0: Dat ze denken, als jij nou even voor hun zorgt, dan
1: ga
0: ik
1: even het andere.
0: Bijvoorbeeld iemand die wat meer aandacht nodig heeft, dan kunnen ze daar ook even wat tijd aan besteden.
1: Ja,
0: in
1: zeker.
0: Plaats van als een dolle rondloop te rennen, is het toch ook fijn.
1: Dat voor hun. Toch ook.
0: Maar ja, dat moeten we niet te makkelijk overheen stappen.
1: Nee.
0: Ja, want als het zo makkelijk was geweest, dan hadden we natuurlijk wel bij meer verpleeghuizen dit al in kunnen zetten. Maar ja, zij hebben toch de stap gezet en dan is het wel heel fijn dat het lukt.
1: Ja,
0: en al die aandacht is natuurlijk ook heel eervol.
1: Dat is heel mooi. Ja.
0: Ook wel voor de kandidaten dat zo gewaardeerd wordt.
1: Zeker, dat is fijn.
0: Soms ook maar gewoon weggeschoffeerd worden.
1: Ja.
0: Dus dat is dan fijn dat ze daarin gewaardeerd worden.
1: Ja, en je doet er toe, hè?
0: Precies.
1: Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, zeker.
1: Dan hebben we ook nog wat op de agenda staan. Of jullie hebben wat op de agenda staan, hè?
0: Ik zal even de precieze data roepen, dat ik het goed zeg. Deze had ik vorige keer ook al geroepen, maar ik denk nu is het dichter bij die datum. Dat is de inloopmiddag Tint. Dus de Technohub inclusieve technologie.
1: Ja.
0: Dus ook technologie kan er allemaal toegepast worden. Dan mag iedereen binnenkomen lopen. Werkgevers, bewoners, maakt het allemaal niet uit. Kom vooral kijken. Dat is op 15 september om 2:00 van 2 tot 4.
1: Ja.
0: Dat is aan de Egerlaan hier in Apeldoorn.
1: Ja, precies.
0: En ook aan de Egerlaan is op 6 oktober een banenmarkt. Een banenmarkt aan de Egerlaan op 6 oktober om 2:00 is.
1: Ja.
0: Begint die. Die zal dan ook wel tot 4:00 zijn.
1: Oh, oké. Ja. Nou, dat is ook belangrijk.
0: Dat begint ook weer allemaal los te komen.
1: Alles gaat weer gewoon van start. Nou, goed. De inloopmiddag Tint, dat is natuurlijk ook best belangrijk, hè? Want er is zoveel vraag naar ook naar dat soort mensen die dat kunnen.
0: Nou, ja, precies. Het is ook wel leuk om te zien dat het nu aanslaat ook bij werkgevers. Dat er steeds meer vraag naar is. Want ook landelijk komen er steeds meer van dat soort tints.
1: Okay.
0: En dat is natuurlijk niet vanwege de gezelligheid, maar omdat ze zien dat het werkt.
1: Mm-hmm.
0: En dat er een partij is die zich verdiept in de toepassing van technologie.
1: Ja.
0: Om mensen aan het werk te krijgen en te houden.
1: Ja.
0: Dus dat is wel leuk. En daar staan wij natuurlijk hier al een flink aantal stappen vooruit op de rest van het land. Met nog een paar anderen.
1: Dat is mooi.
0: Dus dat laten we graag zien.
1: Tuurlijk.
0: Wat er alle mogelijkheden zijn.
1: Kan me voorstellen.
0: Ook om werkgevers te inspireren. Om het toch ook eens te proberen. Als ze een medewerker hebben die daarmee ondersteund kan worden. Of dat het mogelijkheden biedt om een nieuwe medewerker aan te nemen.
1: Mm-hmm. Ja. Hartstikke goed. Nou, Ellen, we praten volgende maand gewoon weer door.
0: Yes, dan zie ik je weer.
1: Ik wil je bedanken. Fiets rustig terug met de wind
0: met
1: in
0: de wind
1: je rug.
0: Mee.
1: Heel fijn. En wij gaan verder met ons programma. Tot de volgende keer.
0: Veel succes.

0: Dat was Fifth Harmony met Work From Home. Ja, de ene gaat en de andere komt. Het is hier een drukte van belang in de studio. En dat is altijd heel gezellig. Want Ellen die is er net weer vertrokken. Maar daarvoor in de plaats is Linda hier weer de studio ingelopen. En Linda Huibers. En ja, Linda Huibers die was er vorige week ook al. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En dat was heel gezellig. Want toen ging het over de buitenbios, hè?
1: Ja, buurtbios.
0: Buurtbios. Ja, en ja, daar hebben jullie nou twee van gehad. Vorige week was het natuurlijk bij de Matenpark.
1: Ja,
0: ja. Ja. En hoe is dat gegaan?
1: Nou, helaas hebben we die moeten aflassen.
0: Het weer.
1: Want het weer. Ja, het weer zat helaas enorm tegen. Ja, erg jammer.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat is ook dat risico kan. Met buitenprogrammering. Ja.
0: Ja, ga je dat nog inhalen?
1: Ja, we zijn aan het kijken of we een derde dag ergens achter kunnen plakken.
0: Oh,
1: maar
0: ja.
1: Ja, het is altijd even zoeken met de gemeente. En ook weer opnieuw het weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Of dat gaat lukken. Maar echt jammer. Maar ja,
0: ja.
1: Ik zit weer volop in de volgende van aankomend weekend.
0: Oké, volgend. Laten we het daar dan over hebben. Hè? ja, nou ja, goed. Ja, de eerste keer was het in ieder geval een succes. Toen werkte het weer. Het was heel erg warm.
1: Ja.
0: Ja, maar nu was het dus stormachtig, denk ik, of niet?
1: Ja, we hebben echt zo de uiterste. We hadden... De eerste keer hadden we 35 graden. En
0: ja.
1: Afgelopen weekend was het gewoon onweer. Dus echt rode wolken. Ja.

0: maken we boven niet. Apeldoorn trekken. Mm-hmm. Nee, dat...
1: En wanneer heb je dat beslist dan, dat het niet doorging?
0: Ja, we besluiten het dan om 12 uur, 1 uur in de middag.
1: Oh ja.
0: Ja, want we moeten dus ook opbouwen. Dat kan ook niet in de regen.
1: Nee, en, nee dat kan niet. Nou, oké. Okay. We gaan gewoon naar het volgende weekend. Want het is 4 en 5 september.
0: Ja.
1: En waar zijn jullie dan?
0: Dan zijn we in Sprengerpark, ter hoogte van de speeltuin. En daar gaan we Joe Speedboat draaien op vrijdag. En Wild, Bonte Families op de Veluwe op zaterdag.
1: Ja, kan je wat vertellen over die films?
0: Jazeker. Ook weer twee films die voor mij nieuw zijn. Mm-hmm. Joe Speedboat, heel veel mensen kennen het boek van Tommy Wieringa. Dat gaat over Fransje Hermans. Die is door een bizar ongeluk, komt hij in een rolstoel terecht. En hij kan niet meer bewegen, hij kan niet meer praten. Hij heeft één functionele arm. Een hele sterke arm volgens mij ook. En zijn leven lijkt voor hem nu uitzichtloos. En dat verandert wanneer Joe Speedboat in het dorp arriveert. En die hele dynamiek verandert en een vriendschap met hem sluit.
1: Ja.
0: En Wild, Bonte Families op de Veluwe, is echt zo'n leuke natuurfilm voor de hele familie. Je volgt dan een raaf, edelhert, vos en een wild zwijn die dan de natuur overleven over 4 seizoenen.
1: Oh ja, ja.
0: Ja, en je leert ook heel veel. Het speelt zich af in de Veluwe. Dus je
1: gewoon
0: leert
1: echt
0: ook
1: hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: leuk.
0: Heel mooi, ja. En André van Duin is de verteller.
1: Oh ja, ja, dat maakt het ook altijd wel, dat kan heel goed, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, de vorige keer toen zei je van nou, ik ben in gesprek gegaan bij bij Don Bosco om met die jongeren erover te hebben van hey, wat voor film ga ik nou kiezen? En je was ook bij de Stolp naar binnen gelopen.
0: Ja.
1: Hoe hebben jullie deze films gekozen?
0: Ja, deze ook wel via de wijkcentra veelal. Joe Speedboat was ook wel een film waar veel mensen naar uitkeken, merkten we. Veel mensen vinden het boek ook, het is een favoriete jeugdboek of zo.
1: Oh ja.
0: In deze wijk hebben we ook meer uitwisseling gehad. In de maat was het echt zo van, oh ja, we willen heel graag de tata's zien en heel graag de beentjes. Hier was het ook meer een gesprek. Dus van, oh, en wat dan deze film en deze film? En ook met behulp van onze filmprogrammeur hebben we dan die selectie gemaakt.
1: Ja, wel leuk dat jullie dat doen. Dat je niet zomaar denkt, nou ja, weet je, wij gaan dit doen. Wij zijn gigant, dus dit doen wij. Maar dat je echt in gesprek gaat en die bewoners er ook bij betrekt, hè?
0: Ja, het is echt hun avond ook, dus dat is belangrijk voor ons. Ja.
1: Dat is heel belangrijk en dat is ook heel mooi. Want dan denk ik ook, dan leeft het ook wat meer. Ja. En dan weten mensen het ook veel meer en komen ze hopelijk ook.
0: Hopelijk
1: en als
0: ook,
1: het tenminste een beetje mooi weer is natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. We hopen weer op. Ja.
1: Ja. En dan nog één keer volgens mij, of nog een week, hè?
0: Ja, daarna in Zuiderpark nog.
1: Dan is het seizoen afgelopen.
0: Dan is het inderdaad afgelopen, ja.
1: Dan gaan jullie evalueren.
0: Ja, dan gaan we evalueren. Dan gaan we eigenlijk in de winter gewoon alweer nieuwe films ophalen. Want tot nu toe hebben we maar één editie echt goed meegemaakt in Meenpark. Maar dat was al zo'n succes dat we al eigenlijk al denken van oké, we moeten
1: dit gaat
0: gewoon
1: wel door.
0: Volgend jaar opnieuw doen.
1: Ja. En dan denk je aan diezelfde parken of kan het ook nog Zuidbroek of een ander buurt zijn?
0: Ook.
1: Of dat het je juist weer andere buurten aandoet of zo?
0: Ja, zeker ook andere buurten. Ja, ja, ja.
1: Dat is leuk.
0: Ja. Ja, en ook de dorpen sowieso. Die wil ik ook echt niet vergeten. Ja.
1: Ja, want Apeldoorn is groot, hè, en de dorpen erbij.
0: Enorm groot. Ja, we dus kunnen echt eindeloos
1: even doorgaan.
0: De parken af. Ja,
1: ja, leuk zeg. Leuk om het werk te doen. En dan ben je hier dus mee bezig. En dan ook al bezig met het volgende jaar, zeg maar. En in die tussentijd, wat doe je dan nog meer voor werkzaamheden?
0: Ik werk dus ook aan de programma's die binnen Gigant zijn vormgegeven om die in de wijken uit te zetten. Dus je hebt bijvoorbeeld Gigalerie, waarbij kunstenaars uit ook de dorpen en Apeldoorn omgeving hun werk mogen tentoonstellen, maar dus ook net als in een galerie mogen verkopen. Daar willen we een wijkeditie van maken. Mm. Ook kinderen muziekles aanbieden op scholen. Dat
1: Heel
0: willen
1: goed.
0: We samen met de muziekverenigingen doen in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Dus daar zijn we mee bezig. En zo eigenlijk op ieder vlak proberen we vernieuwde programma's te maken. Ook met bewoners. Ideeën van bewoners zelf thuis.
1: Van en voor bewoners.
0: Ja, ja, een deel daarvan wel.
1: Een deel daarvan.
0: Ja, ja. Ja, ik vind het ook heel vet om coole kunstenaars uit Arnhem of zo hier naartoe te halen. Mm-hmm. Gewoon die uitwisseling te hebben.
1: Ja, dat is ook leuk. Maar wel met betrokkenheid van mensen.
0: Zeker.

0: En ja. Alle leeftijdsgroepen.
1: Ja, liefst. Daar begint het. Ja,
0: ja, ja, ja, belangrijk. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat het doorgaat, 4 en 5 september.
1: Ja, laten we allemaal een zonnedansje doen, ja, denk ik. Ja.
0: Mensen moeten gewoon een stoeltje meenemen, wat lekkers, hè? En, ja, en dan gewoon lekker gaan zitten. Het begint om 8:45, was het? Of nee, 8:30.
1: Deze om 8:30, ja.
0: Ja, 8:30.
1: Ja, dus dan is de zon weer onder. Ja, oh ja, steeds tuurlijk. Eerder, maar ja.
0: Ja. Ja, zeker. Nou, lekker daar naartoe, naar de locatie Springerpark. Ik wil je bedanken, Linda, dat je weer hier naartoe bent gekomen.
1: Bedankt dat ik hier mag zijn.
0: En nou, we gaan verder met onze muziek. En dat is Toontje Lagen, net als in de film natuurlijk. Ja.

0: Dat waren de stukgeslagen ruiten van Rousseau. Ja, ik zeg al de hele middag al, het is een komen en gaan hier in de studio. Dat is heel gezellig. Ja, nu is natuurlijk Linda is weer vertrokken, zeg maar, van de buurtbios. Maar in die tussentijd is er ook alweer iemand binnengekomen. En dat is Hans Simons. Hè?
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. En je hebt twee van die kanjes meegenomen. Want, en dat zijn, wie waren het ook alweer? Hoe heten jullie ook alweer? Zeg het maar heel hard.
2: Sam en Lars.
0: Oh, Sam en Lars. Nou, die zijn er ook. Nou, dat is hartstikke goed. Dat hoort nou iedereen, hè? Leuk dat je hier naartoe gekomen bent. Want we gaan het hebben over de Stichting Triathlon Apeldoorn. De triathlonsport.
1: Ja.
0: Vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, wij organiseren komende zaterdag de 39e triathlon in Apeldoorn. Tegenwoordig Terstegen Triathlon Apeldoorn.
0: Ja.
1: Dat is ooit in 1984 begonnen als een heel recreatief evenement. Waarbij we zeiden van die triathlon moet er echt voor iedereen zijn die een beetje een sportieve prestatie wil leveren. Maar hoeft absoluut geen topsporter te zijn. Nou, ondertussen zijn we een heel stuk verder.
0: Mm-hmm.
1: We hebben allerlei officiële wedstrijden, landelijke wedstrijden namens de NTB. Maar dat recreatief is voor ons nog altijd heel belangrijk. Dus er zijn nog een behoorlijk aantal Apeldoorners die gewoon zeggen, geen triatleet zijn, zeggen van, ik doe gewoon mee met de triathlon. Ja. Uitdaging, daar heb ik een aantal maanden voor getraind.
0: Ja.
1: Dat ga ik doen.
0: Ja, ja, want hoe kom je zo ver? Want het lijkt me inderdaad, een uitdaging is het zeker, hè?
1: Ja, het is een uitdaging, maar het is geen hele triathlon.
0: Nee.
1: Kijk, een hele triathlon, dan praten we over 3800 meter zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon hardlopen. De langste afstand die wij hebben is een kwart.
0: Oh, ja.
1: Dus dan wordt er een kilometer gezwommen. Dan wordt 40 kilometer gefietst en 10 kilometer hard gelopen.
0: Ja, vind ik nog wel veel hoor.
1: Is nog veel.
0: Achter elkaar.
1: Ja, maar iemand die met een behoorlijke conditie. En je moet het niet ongetraind doen. Dat geldt bij allerlei sportevenementen.
0: Ja.
1: Je moet ook niet eens gaan voetballen als je dat nooit hebt gedaan. Dan krijg je ook allerlei blessures.
0: Ja.
1: Dat geldt hier ook voor.
0: Ja.
1: Maar als je daar een beetje op voorbereidt en je hebt een redelijke conditie, is het prima te doen.
0: Ja, en hoe train je dat dan? Wat train je dat in een groep of hoe moet ik dat zien? Triathlon sport, is dat ook echt een vereniging waar je dan bij bent?
1: Ja, er is eigenlijk parallel aan de triathlon Apeldoorn. Toen wij begonnen met de triathlon in Apeldoorn waren het echt alleen individuen die een triathlon deden. Gekker werd er wel gezegd, maar goed, die deden dat.
0: Ja.
1: Er kwamen er steeds meer bij en er kwam ook steeds meer behoefte aan een vereniging. En toen hebben dus een aantal triatleten hebben binnen Aquapoldero, binnen de zwemvereniging, een triathlonafdeling opgericht.
0: Ah, kijk.
1: En die afdeling die heeft op het ogenblik zo'n 160 leden.
0: Zoveel? Dus
1: dat is.
0: En wat voor leeftijden zijn dat dan?
1: Ja, het varieert heel erg. Merendeel zit toch wel vanaf 20 tot... Ja, zelfs.

0: oudste. De oudste die is al, geloof ik, 5 of 76.
1: Zo.
0: Maar we hebben ook wat jeugd.
1: Ja.
0: We hebben Kjeld Panjer is lid bij ons geweest. Dat is een nationale topper geworden. Die heeft door de internationale wedstrijden mee.
1: Wat leuk.
0: Dus eigenlijk alle leeftijden en ja, ook de allerjongsten doen mee.
1: Ja?
0: Sam Wallout die wordt zaterdag 8 jaar. En met 8 jaar mag je meedoen. Nu zeg ik wil meedoen. Nou, er is een
1: meedoen?
0: Er is
1: je
0: een
1: gaat
0: oudere...
1: meedoen?
0: Ja. Er is een ouder en kind triathlon. 100 meter zwemmen, 5 kilometer fietsen en een kilometertje lopen.
1: Wauw.
0: Nou, dat kan ook.
1: Wat een topper. Wat zijn jullie toppers, hé? Wat goed. Nou, wat leuk. Ik wist dat helemaal niet. Ja, je moet het ook maar net weten natuurlijk. Hè. En, oh, is dat, gaat het zaterdag dus plaatsvinden?
0: Ja.
1: En hoe laat gaan jullie beginnen? Kunnen we er naar kijken? Hoe werkt het allemaal?
0: Ja, nee, je kunt altijd kijken. Het bosbad is gesloten voor gewoon publiek. Dus er kan niet gezwommen worden.
1: Nee.
0: Maar bezoekers zijn van harte welkom. We kunnen gewoon doorlopen. Hoeft geen kaartje te kopen. Je kunt gewoon lekker gaan kijken bij het zwemmen. Uiteraard kan er langs fiets- en loopparcours, waar het loopparcours loopt voor een belangrijk deel door het bosbad heen. Het fietsparcours gaat via de Amersfoortseweg en de Kampsteeg naar Hoogsoeren toe. Daar kan ook overal gekeken worden. Alleen de weg, met name de Wilslaan en ook de Soerenseweg, die zijn deels afgesloten voor verkeer.
1: Oh ja, ja, dat snap ik. Dat is ook wel logisch, lijkt mij. Hè? Hoeveel mensen doen er dan aan mee zaterdag?
0: Ja, we hebben ook nog wat trio's. Er zijn dus groepen die met z'n drieën die triathlon doen. Dus er een zwemmer bij, een fietser en een loper.
1: Het
0: belangrijkste deel, het grootste deel, doet dat voor het goede doel. Voor actie Duchenne.
1: Oh, ja.
0: Daar zijn al zo'n goede 100 deelnemers.
1: Zo.
0: Bij elkaar denk ik dat we een dikke 8.500 deelnemers hebben.
1: Nou,
0: ja,
1: dus, jongen. Dat is toch ongelooflijk goed.
0: Ja, als het mooi weer wordt het echt een feestje.
1: Ja. Het gaat sowieso door. Het maakt niet uit wat voor weer.
0: Nou ja.
1: Of het moet wel heel erg zijn, maar...
0: Nee, maar veiligheid voor alles.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus als het gaat omweren, halen we zwembad.
1: Nou, dat kan niet. Ja.
0: Maar normaal gesproken gaat het altijd door.
1: Ja. Oké. En hoe lang mag je er dan over doen, zeg maar? Heeft dat ook een bepaalde tijd of zo?
0: Nee. We hebben dus die verschillende afstanden. En binnen die afstanden hebben we ook nog meerdere series. Die kwart triathlon kent 2 series. Per serie gaan er 100 man van start ongeveer. De achtste kent 3 series. Nou, ook met ongeveer 100 man van start gaan. En de tijden tussen die series zijn dusdanig gekozen dat iedereen dat gewoon op zijn eigen tempo kan doen.
1: Ja, oké. Dus dat gaat.
0: Ja, daar zitten topatleten bij die vechten voor de eerste plaats. Maar er zitten er ook bij die... Die nemen een appeltje mee voor onderweg. En
1: ja, die maakt er een leuke dag van, zeg maar. Ja,
0: precies,
1: die gaan het gewoon op hun gemak doen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die inderdaad wel een goede tijd neer willen zetten.
0: Ja, dat worden er steeds meer.
1: Ja. Wat leuk zeggen dat zo is. En dus ook ouders met kinderen die dat ook, zeg maar...
0: Ja, voor de jongste kinderen hebben we gezegd van ja... Als je kinderen van 8 jaar mee laat doen en je stuurt die met een fiets op weg en ze moeten borden volgen, dat
1: wordt heel erg moeilijk.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee.
0: Dus die kunnen gewoon met hun ouders kunnen ze meedoen.
1: Ja.
0: Het kind schrijft in en de ouder die...
1: Die mag mee.
0: Gaat gezellig mee, ja.
1: Wat hartstikke leuk. En mannen, vrouwen, moet die verdeling zien? Hoe is dat?
0: Er is een verdeling, maar die is er alleen in de uitslagenlijst. Wat start aangaat, gaat het door elkaar heen.
1: Oh ja.
0: En nou, het aantal vrouwen is niet helemaal gelijk aan het aantal mannen, maar het komt er wel dicht in de buurt.
1: Ja?
0: Het wordt heel
1: het
0: veel door vrouwen.
1: Ook?
0: Ja. Het wordt heel veel door vrouwen wordt het triathlonsport ook gedreven. Ja.
1: Als je daar nu aan mee wilt gaan doen, of je denkt, hé, maar dit is wel iets voor mij. Ik wil wel kennis maken met die triathlonsport. Kan je dan ergens ook aanmelden of zo daarvoor?
0: Ja, als je dus lid wil worden van een vereniging, dan zou je dat bij Aquapolder ook kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: Daar heb je ook een... Kijk, het gemeenschappelijke deel is altijd het zwemmen. Dat is technisch het moeilijkste. Het is ook het moeilijkste om daar accommodatie voor te krijgen. Nou, Aquapolder heeft de nodige uren. Dus die kunnen zwemtrainingen geven en die kunnen slagen verbeteren. Er zijn ook mensen die dat op eigen houtje doen. En die schrijven her en der een keer voor een triathlon in. Dat kan altijd. En die volgen bijvoorbeeld in de Sprenkelaar. Daar wordt een borstkraal... trainingen gegeven.
1: Ja.
0: Want dat fietsen dat kun je vaak zelf doen. Dat lopen kun je ook vaak zelf doen. Of met een groepje. Maar het zwemmen heb je echt...
1: Wel technisch
0: Ja, heb je technisch wat voor nodig. En ja, je moet daar een zwembad hebben wat de gelegenheid biedt om te trainen.
1: Ja.
0: De Sprenkelaar doet dat. En Aquapolder doet het ook.
1: Ja,

0: En over een poosje hebben wij hier natuurlijk in Apeldoorn een heel mooi zwembad.
1: Dan hebben we een heel mooi zwembad. Ja, ja. Dan hebben we 2 keer zoveel ruimte. Dus dan,
0: dat is mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. Maar goed, nu aanstaande zaterdag. Dan gaat het van start. Hoe laat ook alweer?
1: We starten met de eerste serie om 9:15. En dat is alleen maar omdat we zo'n vol programma hebben. Dat we het anders middags niet afkrijgen.
0: Precies.
1: En dan is er gewoon bijna ieder uur is er een start.
0: Ja.
1: Tot 's middags de allerjongsten die gaan bewust als laatste. Zodat die een hele vrije baan hebben. En dat ze ook niet 's ochtends eventueel in de kou moeten. We hadden de eerste keer de fout gemaakt door die...
0: Dat je denkt, nou, dan doen we eerst de jongeren misschien.
1: Ja, doen we eerst de jongeren.
0: Ja.
1: Dat was qua ruimte was het goed bedacht. Maar ja, het was 's ochtends 12 graden en dat vonden ze niet fijn.
0: Nee, dus
1: die,
0: dat snap ik.
1: Die gaan gewoon 's middags om, geloof om 2:30 of zo.
0: Ja, tijd. Ja. Nou... heel veel succes natuurlijk. Je doet zelf ook mee, denk ik. Ja, toch?
1: Nee, ik ben geen deelnemer.
0: Oh nee? Nee,
1: maar
0: jij wel.
1: Dat lukt niet. Ik doe met hem een stukje mee, maar... Ja. Als je in een organisatie zit, dan gebeuren er al zoveel dat dingen... dat je gewoon bereikbaar moet zijn.
0: Je hebt al druk genoeg. Je doet al een triathlon voor jezelf, zeg maar. Wat dat betreft.
1: Nou ja, we hebben 135 vrijwilligers.
0: Ja, wauw.
1: Dat is echt heel veel. En daar zijn we ook hartstikke blij mee dat die allemaal komen. En die moeten hun vraag ook beantwoord krijgen. En daar zijn we met het bestuur voor. En wij staan er gewoon, maar gaan niet meedoen.
0: Hartstikke goed. Maar dankjewel dat jullie hier wilden komen naar de studio. Zeg nog even heel hard, dag. Tot ziens. Zeg maar even, tot ziens.
2: Ziens.
0: Ja, tot ziens. Ja, dankjewel. We gaan naar de muziek. Survivor, Eye of the Tiger. Ja, ja. Zo.

Nou, we zijn alweer aan het eind van ons eerste uur van deze matinee. We hebben het druk in de studio, maar het is wel heel gezellig zo eigenlijk. Ja, de een gaat, de andere komt. En ja, en er is ook gewoon zoveel te doen, ook hier in Apeldoorn natuurlijk. Hè. Ik moest ook nog even zeggen dat we vanaf nu op Ziggo te horen en te zien zijn. Hè. Dat is natuurlijk ook heel fijn voor ons en voor u ook, want dan komen we wat meer in beeld. We gaan zo naar het tweede uur, maar we gaan nu eventjes koffie halen. En u hoort Patrick Hernandez met Born to be Alive.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een week na de overstromingen in Nepal en Tibet is het dodental gestegen tot 1114 in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog eens 3900 mensen vermist, in Tibet 546. Slechts 95 lichamen zijn overgedragen aan nabestaanden. Chinese reddingswerkers zijn er vandaag in geslaagd om de enige toegangsweg naar de grensovergang bij Kiong te heropenen. Daarmee kan voor het eerst zwaar materieel naar het rampgebied worden gebracht. Minister van Justitie Van Wiel noemt de schietpartij in Overasselt een niet eerder vertoonde gebeurtenis in Nederland. Hoewel de politie vaker te maken heeft met liquidaties, is volgens de minister nieuw dat zulke grote aantallen gewapende mensen bij een vermoedelijke criminele afrekening door de straten lopen, met alle gevaren van dien. Bij het incident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. De politie heeft 34 mensen opgepakt en zet vandaag het onderzoek voort in Overasselt. Bij het gemeentehuis

0: Stromae, alors on danse.
1: Dit is de matinée met Lydia Oosthoorn.
0: En natuurlijk met Stijn, want hij doet de techniek en heeft natuurlijk de muziek uitgezocht. Nou, wat gaan we het over hebben in de tweede uur van deze matinée? We gaan het hebben over Humanitas Apeldoorn met Winnie Tietema. Want zij doen zoveel en ze hebben ook heel veel vrijwilligers die ook iets willen betekenen voor een ander mens eigenlijk. We gaan het ook hebben over de maand van lezen en schrijven. Dat is in september, dus september is net begonnen. En deze maand van lezen en schrijven heel belangrijk. Kitty Nieuwenburg van CODA die komt hier naartoe om daarover te vertellen. En het OKW Café dat is ook weer gestart. En die hebben een lezing 2 september. En die lezing wordt gegeven door Ed van Gent. En het heeft te maken met rechts en links. Wat het nou precies inhoudt, dat gaan we natuurlijk vragen. Dus blijft u vooral lekker luisteren naar ons. We hebben ook muziek klaarstaan nu met Rihanna. Don't Stop the Music.

Paleis Het Loo introduceert de September Tuinmaand, een programma met rondleidingen, lezingen, muziek en openluchtfilms. De historische paleistuin in Apeldoorn staat centraal. Het tuinprogramma bestaat onder meer uit rondleidingen langs Leifruit tijdens Wereld Leifruitdag op 12 september. Op donderdag 4 september treedt DJ en producer Michel de Heij op in de paleistuinen. En op 9, 10 en 11 september vormt de aanspanplaats op het Stallenplein het decor voor Movie Nights, openluchtfilms waar vroeger paarden voor rijtuigen werden ingespannen.

0: Selena Gomez met Wolves.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Vandaag is er een mix van zon en stapelwolken. In het binnenland komen eerst nog een paar buien voor, maar in de loop van de middag wordt het overal droog en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. In het westen wordt het zo goed als zonnig. De westenwind waait aan zee stevig door met een windkracht 4 tot 5. Het wordt maximaal 22 graden. Morgen is er een mix van zon en bewolking met een lokale bui. Het wordt een graadje warmer dan vandaag. En donderdag en vrijdag stijgt de kans op regen, maar het wordt nog warmer. Vrijdag is het in het zuidoosten ruim 25 graden en het blijft mogelijk droog.

0: Dat was Pitbull met Rain Over Me. Ja, het is hier gewoon een live uitzending. Ik moet nou wel echt even lachen, sorry hoor. Maar ja, er komt hier iemand binnen gestrompeld. En nou ja, dat is live. Dat geeft toch helemaal niks. Dat is Kitty Nieuweburg. Want ja, het is september en het is de maand van lezen en schrijven. Eigenlijk de week van lezen en schrijven. Die komt eraan 8 september. Maar jullie gaan de hele maand daar aandacht aan schenken. En dat is natuurlijk super belangrijk. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. We hebben het er ook steeds over. Want ik las nu zelfs, volgens mij gisteren of zo, dat de wiskundedocent ook rekening moet houden met de taal. Hè? Met alles wat met taal en lezen te maken.
1: Gecijferdheid.
0: Want het is taal. Niet zo best met ons eigenlijk wat dat betreft.
1: Nou ja, we moeten niet te negatief beginnen natuurlijk. Hè?
0: Welkom in ieder geval.
1: Kom net binnen.
0: Ja, dat is waar.
1: Nee, maar je hebt het heel goed gezegd inderdaad.
0: Ja.
1: Officieel begint de week van lezen en schrijven op dinsdag 8 september.
0: Ja.
1: 8 september is de wereldse alfabetisering, de dag van de alfabetisering. En dat is vaak dus, dat is eigenlijk altijd de start van de week van lezen en schrijven. En elk jaar doet CODA Taal Digihuis en haar partners daaraan mee, aan die week van lezen en schrijven. Maar een week is heel erg kort.
0: Ja.
1: En het is zo belangrijk, vinden wij, dat we hebben gedacht van, nou, dit jaar doen we eens gek. We maken er een maand van lezen en schrijven van.
0: Ja, nou ja, en het is ook belangrijk, want het staat zelfs op de agenda, de politieke agenda.
1: Hè?
0: Het komt heel veel voorbij. En we hebben het maar over, nou ja, ik wil niet negatief doen, maar men doet best wel negatief daarover eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Dat het niet zo heel best gaat met dat lezen en schrijven.
1: Ja,
0: hebben jullie ook ideeën hoe dat eigenlijk komt?
1: Het is inderdaad zo dat hier in Apeldoorn, ik spreek maar even over Apeldoorn, zijn inderdaad meer dan 13.000 inwoners die op de een of andere manier een van de basisvaardigheden niet goed genoeg beheersen om als volwaardig burger mee te draaien in de maatschappij.
0: Zijn er heel veel.
1: Ja, dat zijn er heel erg veel.
0: Ja.
1: En mensen denken dan ook wel vaak, ja, misschien is dat wel logisch, want er zijn natuurlijk heel veel anderstaligen die Nederlands niet als moedertaal hebben. Dus ja, dat zal dan wel de oorzaak zijn.
0: Nee, ja.
1: Maar een grote vergissing daarin is dat meer dan de helft van die groep, zeg maar, waar we het over hebben, zijn opgegroeid in Nederland.
0: Ja.
1: Maar dat zijn mensen die in het verleden de kansen tot ontwikkeling, zeg maar, hebben gemist.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan honderden redenen hebben. Je kan ziek zijn geworden, je kan op school zijn uitgevallen. Je kunt zijn opgegroeid in een gezin waar laaggeletterdheid of waar de ouders laag baasvaardig waren.
0: Ja.
1: Dat kan de oorzaak zijn. En het is ook wel zo, en dat helpt niet mee, dat onze maatschappij, en dat is gewoon een feit, steeds taliger, maar ook steeds digitaliger wordt.
0: Ja.
1: En dat levert natuurlijk
0: ook
1: toch
0: problemen
1: weer voor problemen op.
0: Ja, want je moet wel talig zijn, omdat digitalige
1: ook te kunnen begrijpen. Ja, absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut. Taal is de basis
0: van alles.
1: Van alles.
0: Ja. En jullie gaan dat echt onder de aandacht brengen, die hele maand.
1: Ja.
0: Hoe gaan jullie dat doen?
1: Op die dinsdag 8 september hebben we een leuke opening in CODA, in de centrale, in de stad. Daar vertonen we een korte documentaire, een korte film. Letters die dansen heet het.
0: Mm-hmm.
1: Waarin drie mensen worden geportretteerd die moeite hebben met de baasvaardigheden en hoe zij daarmee zijn omgegaan en hoe zij nu in het leven staan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat staat dan nog wat verder van je af natuurlijk. Het is een film, net alsof je tv kijkt. Maar daarna, na die film, hebben we drie panel koppels, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat zijn ervaringsdeskundigen. Die hebben wij heel veel in het Taal Digihuis. Dat zijn deelnemers die de afgelopen tijd, jaren, hebben gewerkt aan die baasvaardigheden bij ons. En die vertellen dan persoonlijk hun verhaal.
0: Okay.
1: En ook hoe zij dus daarmee omgaan en wat ze hebben geleerd. En dan kan het publiek, de bezoekers kunnen dan ook vragen stellen aan deze panelleden. Dus dat is wel heel direct en best wel intiem, zeg maar. Maar ik denk daardoor ook dat het daardoor ook echt binnenkomt bij mensen.
0: Ja.
1: Dat we beter begrijpen van, oh ja, dat is ook echt een probleem als je niet mee kunt komen in de maatschappij.
0: Heel
1: en dat
0: lastig.
1: Betekent ja. ontzettend veel in jouw dagelijks leven.
0: Ja. Kan je een voorbeeld noemen?
1: Ja, het heeft invloed op ja, eigenlijk alles in het dagelijks leven. Het heeft te maken met kun jij werk vinden, kun jij je werk behouden. Mm-hmm. Mensen die moeten solliciteren, die brieven moeten schrijven.
0: Ja.
1: Nou, daar begint het al mee dan. Stel dat je dan wel een baan hebt. Daar heb ik een voorbeeld van inderdaad. Iemand die al jaren eigenlijk lekker op zijn plek zit. Goed geholpen en ondersteund wordt door zijn collega's. Uh-huh. Als het gaat om invullen van rapportjes formuliertjes.
0: Ja.
1: En toen kwam daar opeens de computer binnentreden.
0: Uh-oh.
1: En toen werd het een stuk moeilijker. Want
0: ja.
1: daar kon hij echt niet in meekomen. En daardoor verloor deze man weer zijn baan.
0: Mm-hmm. En zijn zelfvertrouwen.
1: En volledig zijn zelfvertrouwen en zelfbeeld.
0: Ja.
1: En ja, dan is het weer hard werken om daar bovenop te komen. Mm-hmm. En daaraan te gaan werken. En dan weer, ja.
0: Er zit ook een bepaalde schaamte.
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat het voor de anderstaligen, zeg maar, die we natuurlijk ook veel in het taalhuis hebben. Die,
0: ja.
1: Ja, die herkennen wij als omstanders, als medeburgers sneller. En wij hebben meer begrip voor deze mensen vaak. Van, oh ja, jij komt natuurlijk uit een ander land met een vreemde taal. Mm-hmm. Dan help ik jou wel even. En
0: ja.
1: wij Nederlanders zijn dan ook nog heel vaardig in het Engels vaak. Dus dat gaat vaak wat makkelijker. En deze mensen schamen zich dan ook niet om geholpen te worden. Maar die grotere groep Nederlanders, zeg maar, die hebben ja, inderdaad een enorme schaamte over
0: ja.
1: zich. Omdat ze toch ook in het verleden al bang zijn om dom gevonden te worden.
0: Mm-hmm.
1: Om toe te geven dat je moeite hebt met lezen of schrijven. Dat vergt moed.
0: Ja, tuurlijk.
1: En om hulp vragen, dat kan ook niet iedereen even
0: nou, ja,
1: goed.
0: Dat is ook iets best, heel lastig.
1: Ja,
0: ja,
1: dat is ook wel iets wat je als kind moet leren.
0: Mm-hmm.
1: Hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Kinderen vragen in het begin wel 100 uit, want dan mogen ze alles vragen. En dan later, als ze ja, wat ouder zijn,
0: dan
1: een jaar of 15 of 20,
0: ja,
1: dan klappen ze
0: dat
1: vaak dicht.
0: Ja.
1: Ja, ja. Ja.
0: En misschien ook de negatieve ervaringen die je dan hebt opgedaan.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: ja dat je merkt dat mensen heel gauw oordelen over jou. Als jij dit niet kan, nou, dan vind ik dit.
0: Mm-hmm, precies.
1: Dat is pijnlijk.
0: Dat
1: ja.
0: is heel pijnlijk. Maar goed, jullie gaan daar natuurlijk heel veel aandacht aan schenken. Hoe gaan jullie dat dan doen?
1: Ja, nou ja, die opening is eigenlijk een soort kick-off, zeg
0: ja.
1: maar. Hè. Dan begint het. Daarna hebben we ook gezegd van, nou, kijk ook naar jezelf als organisatie. Heb jij daar ook oog voor? Neem jij jouw medewerkers en collega's ook mee in dit probleem? Dus we hebben 2 weken achter elkaar een leuke pubquiz. En die is voor de klantenservice en voor de baliemedewerkers in de bibliotheken bij CODA. En die ja, worden dan weer op de hoogte gebracht van, nou ja, waar we het nu ook over hebben, van wie is die doelgroep,
0: ja.
1: wie helpen wij. Maar ook hoe doen wij dat? We hebben een hele collectie aan lesboeken, lesmaterialen in de bibliotheek, op het ontwikkelplein bij CODA. En daar vertellen we dan over, zodat deze collega's ook heel direct weten van, hey, ik kan iemand doorverwijzen of ik kan iemand helpen.
0: Dat is heel belangrijk natuurlijk.
1: Ja, dus begin bij jezelf. Hè?
0: Ja.
1: Verbeter de wereld, begint bij jezelf.
0: Dat is zo.
1: Dus dat is een onderdeel. Maar we gaan ook naar buiten. Want ja, als het Taaldigihuis CODA graag veel deelnemers wil hebben, dan moeten we ook naar buiten.
0: Mm-hmm.
1: Want

0: deze mensen waar we het over hebben, ja, zijn gewoon dagelijks aan het werk, buiten.
1: Ja.
0: Dus we gaan naar een vijftal scholen. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Herkenbaar als Team Taal Digihuis CODA gaan we naar schoolpleinen. Daar staan de ouders te wachten op hun kinderen.
1: Ja.
0: En dan gaan we gewoon kleine gesprekjes aan. We delen ook een klein taalpuzzeltje uit. Ik heb er ook één voor jou bij me.
1: Oh.
0: Maar dan vertellen we eventjes van, goh, wist u dat er 13.000 mensen zijn die moeite hebben met een van de basisvaardigheden?
1: Ja.
0: Dat betekent dus 1 op de 7 of 1 op de 10... In Apeldoorn, dus in je omgeving.
1: Is iemand. Ja,
0: sta daar eens bij stil.
1: En
0: weet dat er dan een taaldichthuis is.
1: Ja.
0: Die samenwerkt met heel veel andere sociaal-maatschappelijke partners.
1: Waar je gewoon naar binnen kan lopen.
0: Daar kun je gewoon gratis naar binnen lopen. En dat is wel een belangrijke boodschap. En je merkt wel dat die boodschap binnenkomt. Al is het eerst alleen maar misschien niet voor de persoon zelf. Maar dan wel dat ze zeggen van, oh, ja, ik heb wel op de sportvereniging
1: ken ik iemand.
0: Dat willen we bereiken.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Dat
1: gewoon toch mensen meer, hè, dat programma
0: ervan weten.
1: Dat probleem gewoon ermee komen en er proberen iets aan te doen.
0: Ja, en dan is het heel belangrijk dat je, dat je zegt van, er zijn zoveel mensen. Ik bedoel, en laten we eerlijk zijn, kijk even naar jezelf. Als de nieuwe internetaansluiting in huis moet worden gemaakt, je moet in het patiëntenportaal inloggen.
1: Nou, dat raak je ook
0: inloggen.
1: Een beetje paniek af en toe, toch? Ja, dan
0: is toch geen schande?
1: Nee.
0: Het is heel logisch.
1: Ja.
0: Dus we proberen het te normaliseren, zoals dat dan heet.
1: En jullie hebben ook nog wat leuks, want jullie gaan een speciale editie bijvoorbeeld van de libellen verspreiden.
0: Ja.
1: Dat zag ik.
0: Ja.
1: Makkelijk te lezen.
0: Ja, de Libelle heeft een editie gemaakt die makkelijk te lezen is. Dus speciaal voor deze mensen die lezen wat lastig vinden.
1: Mm-hmm.
0: En het is geen tv, maar als je de ene Libelle met de andere vergelijkt, dan zie je duidelijk dat de makkelijke lezen Libelle heeft wat meer witruimtes, wat grotere letters.
1: Oh, ja.
0: Het is makkelijkere
1: taal.
0: Dus andere woorden worden erin gebruikt. Er wordt meer gebruik gemaakt van subkopjes, zodat je ook snel kan
1: klein
0: zien.
1: Stukjes.
0: Dit is een klein stukje.
1: Ja.
0: Dat is een klein stukje.
1: Ja.
0: En waar het over gaat. En voor de rest is die, denk ik, qua onderwerpen en qua, want de interesses zijn allemaal gelijk.
1: Die liggen gelijk natuurlijk.
0: Ja,
1: ja, ja, snap ik. En dan kan je ook nog, en dat vind ik ook wel leuk om even te noemen. Er is ook een gratis account kan je aanmaken. Dan moet je dat natuurlijk wel kunnen.
0: Ja.
1: www.oefenen.nl.
0: Nou, je hoeft het account niet zelf aan te maken.
1: Oh.
0: Het is onderdeel van, als je het ontwikkelplein bij CODA bezoekt.
1: Ja.
0: In de stad, in de centrale. Dan zitten daar mensen van Taal Digihuis en van CODA. En behalve dan inderdaad die gratis libellen en een gesprekje over dit onderwerp, kunnen we ook, als je dat wil, een gratis account voor je aanmaken op oefenen.nl.
1: Ja, maar zeg, want als je dat zelf moet doen, dan heb je geen probleem natuurlijk.
0: Ja, dan begint het.
1: Ja, begint het al.
0: Dus daar helpen we bij.
1: Ja.
0: En dat is een heel mooi digitaal platform waarop je verschillende basisvaardigheden kunt gaan oefenen.
1: Oh,
0: en dat kan
1: goed.
0: Je zelfstandig doen. En sommige mensen die wij koppelen aan een vrijwilliger in het taalhuis, daar kun je het ook samen mee doen.
1: Ja,
0: maar
1: mooi.
0: Geheel naar eigen willen.
1: Ja, wat goed. Nou,
0: dus
1: heel veel dingen waar jullie dan aandacht aan besteden die maand. Wat betreft lezen en schrijven, gewoon heel belangrijk.
0: Ja.
1: We kunnen het niet vaak genoeg zeggen natuurlijk.
0: Nee.
1: Ja.
0: Nee. En dat komt straks dan misschien nog. We hebben nog een hele bijzondere.
1: Nou, misschien je wil eerst volgens mij een liedje laten horen. Volgens mij, toch? Ja. Daar staat die volgens mij vliegtuigstand. Klopt dat?
0: Ja hoor, is prima. Ja, dat gaat over dat je altijd maar geregeerd wordt door je mobiel. En dat we altijd maar bereikbaar moeten zijn.
1: En dan moeten we hem op vliegtuigstand zetten.
0: Ja, precies. En deze DJ Martijn die heeft daar een grappig liedje over gemaakt. Van joh, zet hem maar eens af en toe in de vliegtuigstand.
1: Ja. Lijkt me goed. Nou, daar komt-ie.

0: niet beantwoorden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Ja, dat was de vliegtuigstand. Ja, dat moeten we eigenlijk wat meer doen, hè? Op een vliegtuigstand zitten.
2: Geeft dan een beetje rust, hoor. Ja. We hoeven niet elke minuut bereikbaar te zijn.
1: Dat ja, vinden precies. We tegenwoordig ook, hè?
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Dat is eigenlijk niet nodig. Je kunt ook gewoon met elkaar in gesprek, natuurlijk.
2: Ja.
1: Zoals nu.
2: In alle rust, ja. Precies.
1: Maar Kitty, je had ook nog iets, dat wilde je ook nog even vertellen over die maand van schrijven, lezen en schrijven, dat ja. Er nog iets bijzonders is.
2: Ja, want dat is wel erg leuk. We hebben uitnodiging uitgedaan naar al onze partners waarmee we samenwerken, omdat alle taalvrijwilligers, want behalve Taal Digihuis Coda, zijn er ook nog binnen andere organisaties veel taalmaatjes en ja. Taalvrijwilligers, digicoaches, die allemaal ondersteuning bieden. En die hebben we allemaal een uitnodiging gestuurd om naar Coda, naar het museum te komen, naar de expositie van Tae Chung King te komen. Mm-hmm. Kroon op de taart heet
1: hij.
2: Heel
1: leuk.
2: Ja, heel leuk. Oh, je hebt hem gezien?
1: Ja,
2: ja prachtig. Hij is ook heel erg leuk en voor iedereen eigenlijk zit er wel wat in.
1: Ja.
2: En de taalvrijwilliger mag zijn deelnemer dan meenemen. En de deelnemer nog een kennis of een vriend. En dan hebben we speciaal daarvoor een opdrachtenboekje ontworpen. Dat heet dan Kroon op de Taal.
1: Leuk, ja.
2: En dat is in makkelijke taal geschreven met leuke opdrachten om de taalproductie een beetje op gang te brengen en wat Nederlands te kunnen oefenen tijdens een museumbezoek. En ja, we hopen dat daar heel veel taal en die vrijwilligers op afkomen.
1: Ja, dat snap ik. Nou, wat leuk dat jullie dit allemaal bedacht hebben. En het gewoon een goede bijdrage is om ons wat beter te leren. Ja, lezen, schrijven, taal te beoefenen.
2: Alles.
1: En noem maar op. Ja. Dankjewel dat je hier wilde komen. Volgens mij gaan we nog iets laten horen daarvan. Ja, oh nee, ik zie het al. We gaan gewoon naar de muziek. Dankjewel.
2: Heel graag gedaan. En, dankjewel voor jullie tijd.
1: Met alles.
2: Oké.

0: Daniel Bedingfield met I Can't Read You. Het OKW Café, dat organiseert een lezing en dat is 2 september. Een lezing door Ed van Gent en ik ga erover praten met Barbara Visser. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie zijn ook weer van start gegaan, denk ik. Dat is weer, denk ik, de eerste lezing op 2 september.
1: Ja, alleen juli en augustus, dan doen we niks, hè?
0: Precies.
1: Dan zijn we allemaal op vakantie.
0: Ja, zo is het. Dus nu weer met goede moed begonnen. En woensdag is het weer zover, hè? Dan hebben jullie een lezing.
1: Dat is morgen volgens mij.
0: Ja, dat is morgen al, ja. De tijd vliegt ook gewoon, hè? Ja, nu het is alweer september. Ja, het is echt ongelooflijk. Maar goed, een lezing door Ed van Gent. En waar gaat die lezing over?
1: Ja, het leuke is, het is een spannende tekst. Hij zegt eigenlijk, je moet er maar gewoon naar kijken. Weet je, het is echt heel leuk. Of je ziet het pas als je door hebt, vrij naar... ziet het als je het begrijpt naar Cruijff.
0: Ja.
1: En het OKW Nieuwsbulletin heeft ervan gemaakt. Het OKV, je geniet er pas van als je erbij bent. Dat is ook wel erg leuk.
0: Ja, dat is heel leuk.
1: Maar het leuke is dat Ed van Gent is oud stedenbouwkundige. Ja, hij is oud, maar stedenbouwkundige van de gemeente geweest. En hij weet heel veel van architectuur. En hij heeft ook een boek over de maten geschreven. En noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb altijd een voorgesprek met hem. En daar raakte ik zo door geïntrigeerd door zijn opmerkingen over... Hij zei, ja, als je nou naar kunst of architectuur of in de kerk kijkt... dan moet je eens opletten hoe machtig het rechtsdenken is. Want zoveel procent van de Nederlanders is maar... ik geloof 15% is maar linkshandig.
0: Ja.
1: Maar haast alles staat rechts.
0: Dat klopt. En, ik weet het uit ervaring, want ik ben linkshandig. Dus,
1: Nou, dan heeft hij een voorbeeld bijvoorbeeld van een...

0: vrouwportret of dat de kamer van Mary en Willem, dat die de slaapkamer, dat die ook inderdaad rechts is. Mm-hmm. En, nou, al zulke soort dingen. Ja. Dat is echt.
1: Ook
0: dat
1: echt de inrichtingen. Bijzonder. Ja, maar daar let je normaal nooit op natuurlijk.
0: Ja, en, nou ja, het is eigenlijk wel een spannende lezing. Want bijvoorbeeld weet het, ik wist dat niet. Waarom stappen ruiters, die stappen dus rechts op een paard, maar het zwaard had links. Waarom? Omdat ze rechtshandig zijn en dan het zwaard moeten pakken met hun rechterhand. Ja. Denk je aan, en daarom hangt het links. Nou, allemaal zulke soort dingen. Ja. Ook zulke soort dingen.
1: Tjonge.
0: En ja, dus dat lijkt me wel een hele. Ja, het lijkt mij, tenminste, ik was meteen ook met de plaatjes die hij liet zien,
1: ja,
0: heel erg gebiologeerd van. Nou, dat wordt een hele interessante avond.
1: Ja,
0: hè?
1: En
0: is
1: ook
0: een
1: wel.
0: Een avond die je niet zo verwacht.
1: Precies, ja, het gaat ook alle kanten op, denk ik, hè? Want ik zie hier ook staan de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk.
0: Ja, ook. Die heb je natuurlijk ook. Ook in de Rooms-Katholieke Kerk wordt ontzettend veel aan de rechterkant gedacht, zegt hij dan.
1: Ja.
0: Nou ja, hij gaat het. Luister, ik hou niet de lezing. Hè.
1: Nee, dat klopt.
0: Hij gaat dat allemaal vertellen.
1: Hij gaat vertellen.
0: En ik wil alleen maar zeggen van laat mensen gewoon. Die daar belangstelling voor hebben of die zin hebben om zo'n avond in zo'n café bij te wonen. Mm-hmm. Laat ze komen. Het is, zoals iedereen inmiddels denk ik wel weet, het is gratis toegankelijk in het AZEC om 8:00. Alleen de consumpties moet je natuurlijk zelf betalen.
1: Ja.
0: En, maar verder, een geste van OKW natuurlijk, om dat zo te doen.
1: Precies, dus, ja. En jullie zijn jullie hebben dit georganiseerd met de werkgroep OKW?
0: Ja, we hebben een onderdeeltje van OKW is het OKW Café.
1: Ja.
0: Dat is elke eerste woensdag van de maand, behalve dan dus wat we net zeiden, juli en augustus.
1: Mm-hmm.
0: En dan, dan heb je zo'n team, een redactieteam zal ik maar zeggen,
1: ja,
0: die dat organiseert.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, nou, ik kan alleen maar tegen mensen zeggen, ik hoop ze morgenavond te zien.
1: Ja, dat snap ik, ja. Ja. En gewoon naar binnen lopen daar bij de Roggestraat, ja. 44. Ja, ja. Kan je ook nog lid worden van het OKW?
0: Ja, dat kan.
1: Ja? Ik vraag het maar even.
0: Ja, worden kan ook. En het gekke is toen. Toen ik secretaris was, waren er 300 leden. En inmiddels zijn het er 700 zoveel.
1: Zo, dat gaat goed.
0: En ik zeg altijd, als je lid wordt, dan moet je dat doen. Omdat je veel belangstelling hebt. Het heet niet voor niks OKW Onderwijs, Kunst en Wetenschap. Omdat je veel belangstelling hebt in die drie onderwerpen.
1: Ja.
0: En dan ook de tijd hebben om naar dingen toe te gaan. Want
1: dat is
0: lidmaatschap is, dat is €15 geloof ik per jaar, dat is haast niks.
1: Nee.
0: Maar je betaalt wel voor dit, niet voor het café, maar verder wel voor lezingen en cursussen. En
1: ja,
0: er zijn
1: ja,
0: ontzettend interessante cursussen ook.
1: Ja.
0: Dus ja, dat.
1: Ook wel leuk.
0: Nou ja, ik ben met heel veel plezier lid.
1: Dat snap ik, hoor het ook.
0: Ja.
1: Is heel gezellig.
0: En je leert ook vaak andere mensen kennen. Hè?
1: Ja, ook want dat.
0: Als je samen een cursus doet, ja, dat is natuurlijk ook al heel leuk.
1: Dat is heel leuk, ja.
0: Ja.
1: En als je de tijd ervoor hebt en je bent dan gewoon lekker met andere mensen.
0: Je
1: en
0: je
1: leert er ook nog wat van.
0: Je moet wel tijd hebben.
1: Ja.
0: Je moet wel tijd hebben ervoor. Dat is zeker waar.
1: Ja, maar goed, als je net met pensioen bent bijvoorbeeld of zo. Hè, dan heb je misschien in die tijd. En dan kan je eindelijk weer eens wat doen waar je van dacht, dat wilde ik eigenlijk doen, maar toen had ik geen tijd. En nu wel. Ik ga naar dat OKW-café. Toch?
0: Ja, kan. Ja,
1: dat kan.
0: Zeker. En het is ook zo voor mensen die net in Apeldoorn komen wonen. En dat gebeurt. Hè?
1: Zeker.
0: Dat zijn mensen die verhuizen van het westen naar ons dorpje.
1: Ja.
0: En dan kan je ook, is het ook een manier om natuurlijk nieuwe kennissen en vrienden op te doen.
1: Zeker. Heel belangrijk.
0: Ja,
1: ja hoor.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke goed.
0: Heb je nog een vraag? Ja, ik kan de lezing niet vertellen.
1: Nee, ik heb ook geen vraag meer. Ze moeten gewoon komen, 2 september, dus morgen. Moeten ze gewoon, moeten ze niet, maar als je daarvoor belangstelling.
0: De inloop is vanaf 7:30, de Roggestraat, je hebt het al gezegd, het AZEC-gebouw, gewoon beneden.
1: Ja, gewoon beneden en het is heel gezellig en het is ook heel interessant, ook dat nog eens een keer.
0: Ja, het is interessant voor mensen die dit interessant vinden. Ik bedoel, als je alleen maar iets wil horen over sterrenkunde. Ja, dat hebben we soms ook.

0: ook, of wat dan ook. Maar dit is nou dit.
1: Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Dankjewel, Barbara, voor het enthousiaste verhaal. En ik hoop dat er heel veel mensen komen. Wij gaan hier in de studio iets draaien wat ook met links en rechts te maken heeft.
0: Oh, dat is mooi.
1: Ja, dat zijn de snollebollekes. De snollebollekes.
0: Oh, die met vind ik heerlijk.
1: Links en rechts.
0: Doe de snollebollekes.
1: Ja, dus doe lekker mee.
0: Oké.
1: Tot ziens. Dag.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god, man, een jung.
1: Zo, dat was van links naar rechts. En van de snollebollekes. En het is nog steeds een succesnummer, hè? Ja, wij zijn alweer bijna aan het eind van onze matinee van 1 september alweer. Jazeker. Ja, het is al september. De herfst is al een beetje begonnen, zeggen ze dan. Stijn, die wil ik even bedanken natuurlijk. Want jij hebt je best gedaan om leuke muziek uit te zoeken. En de techniek gedaan. Het was een beetje een komen en gaan vanmiddag, hè? Het was een drukke middag. Maar wel leuk. Heel gezellig met al die mensen die langskwamen. En we beneden hebben we ook weer een hele redactie vol zitten met allemaal mensen die hier stage lopen. En die het heel gezellig vinden om leuke onderwerpen voor ons uit te zoeken. En dat, daar zijn wij natuurlijk heel super blij mee. Ik moest ook nog even vermelden dat wij vanaf nu te horen en te zien zijn op Ziggo. Dat wordt ook steeds meer. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee. Want er komen steeds meer in beeld natuurlijk. We hebben ook nog een website. Dat is www.rtvapeldoorn.nl. En ik wil u bedanken voor het luisteren. En tot volgende week. Want we gaan eruit met Richard Marx. Right Here Waiting.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht verder opgeleid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de Golfregio. In Overasselt is het vannacht na de gebeurtenissen van gisteren rustig gebleven. De politie verricht vandaag aanvullend onderzoek naar de toedracht van de schietpartij en zoekt naar verdere bewijsmiddelen. Eén persoon kwam om het leven en twee agenten raakten gewond door kogels. De gebeurtenissen in Overasselt zijn ook breed uitgemeten in de landelijke en internationale media. Onder meer The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad. Allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Bij het gemeentehuis in Tholen is gisteravond onrust ontstaan door betogers die demonstreerden tegen de opvang van 150 asielzoekers. Buiten de extra raadsvergadering werd de situatie zo grimmig dat niemand het pand meer mocht verlaten. Omroep Zeeland meldt dat er een politiehelikopter vloog en dat de ME werd ingezet. Er is nog geen besluit genomen over de komst van de opvanglocatie. En minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben grootschalige verwoestingen veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. Het weer nog. Vandaag hebben we te maken.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom weer bij de Stedendriehoek. Het draait door. We leven alweer in de maand september. We schrijven alweer woensdag. Ik moet wel goed opletten, hè? Woensdag 2 september 2026 alweer. We begonnen met de Uriah Heep en Easy Living had ik voor je klaarstaan. En de herfst is begonnen, daar had ik het gisteren ook alweer over. Ik zal het gewoon lekker doen. Ik heb meer muziek dan dat ik tijd heb. Ik heb lekker veel muziek voor je bij me. Zometeen weer een liedje wat ik de hele week meeneem. I Never Been Through Me had ik voor je klaarstaan. Ja, die ga ik vandaag en vrijdag nog voor je meenemen. Morgen moet ik mijn ATV-uren opmaken. Daar ben ik dan niet. Dus ik heb er nog twee klaarstaan. Een Nederlandse versie en van een Nederlandse artiesten. Die gaan we vandaag en vrijdag dan wel even doen. En strakjes natuurlijk ook weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. Ik heb op het plekje 149 Merle Haggard voor je klaarstaan. I take a lot of pride in what I am. En dat komt dan weer uit 1968. Ik zei het al, lekker veel muziek. Dit zijn de Zombies en Time of the Season.

Choosing Texas hoorde je van Ella Langley en het is haar doorbraak. Ze bracht het in oktober uit en ze heeft een bijzonder record te pakken in Amerika. Want vanaf deze week is het de nummer in de Billboard Hot 100, de langslopende nummer 1 hit voor een niet-kerstnummer. En daarmee passeert ze onder andere Jabuzi en Little Next, die in 2024 en 2019 19 weken op nummer 1 stonden. Alleen All I Want for Christmas Is You van Mariah Carey staat nog boven Choosing Texas. Ja, maar die strijd is niet helemaal eerlijk. Het kerstlied uit 1994 bereikte in 2019 voor het eerste plaat. En domineerde sindsdien elk jaar de feestdagen tot een totaal van de 22 weken. Ja, Mariah Carey kan het aantal in december weer verder uitbreiden. Ja, en dan hoor ik toch liever deze Ella Langley en Choosing Texas, wat ik voor je klaar had staan. Dit is Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. We'll be right back.

echt een one-hit wonder uit de jaren 90. Kilo hoorde je. En I Wish. En I Wish van Stevie Wonder. Ja, die gaat één deze dagen ook nog voorbij komen. Dit is Chef Special. In Your Arms.

Gary Rafferty had ik er voor je klaarstaan. En City to City, daarmee komen we op precies 1 minuut over half 11 uit. Ik heb weer een liedje klaarstaan wat ik de hele week voor je meeneem, maar dan in een andere uitvoering. En deze week en vorige week was het I've Never Been To Me. En ik heb de Nederlandse uitvoering voor je klaarstaan. Die is van Gary Hagger, of van Gary Hagger. Ik moet leren...

B.B. King Blues had ik al voor je klaarstaan. En Ain't the Nobody Home. En dit zijn de Sutherland Brothers en Quiver en Arms of Mary.

Blijf dit wel leuk vinden hoor. De Fate of Ophelia, Taylor Swift had ik voor je klaarstaan. En daarvoor had ik ook nog voor je klaarstaan. Joe Buck, The Way You Take Time. Ik zit met een schuin oog naar de klok te kijken. En ik zie dat het weer bijna 11 uur is. Het journaal van 11 uur gaat eraan komen. Dan ben ik snel terug voor het middelsuurtje van De Steden Driehoek draait er door. We gaan eruit met de UB40 en Food for Thought. En ik heb de live uitvoering voor je klaarstaan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Minister Tom Berendsen meldt dat er contact is geweest met een van de vermiste Nederlanders na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Verdere informatie over haar situatie geeft de minister niet. De overstromingen van vorige week hebben een enorme verwoesting veroorzaakt, waarbij volgens het Rode Kruis circa 93.000 mensen zijn getroffen en ruim 6.000 huizen zijn verwoest. De geweldexplosie in Overasselt is ook breed uitgemeten in internationale media. The Guardian, Der Spiegel, ABC News en het Nieuwsblad, allemaal schrijven ze over de explosie van geweld in het dorp. Vannacht is het rustig gebleven in Overasselt en de politie doet verder onderzoek vandaag. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië hebben opnieuw te maken met een hittegolf. Weerdiensten hebben voor grote delen van Portugal code geel afgegeven vanwege temperaturen ruim boven de 30 graden. In het zuiden van Spanje stijgt het kwik naar verwachting tot lokaal 42 graden en op vrijdag mogelijk nog iets hoger. Ook in Zuid-Duitsland lopen de temperaturen de komende dagen flink omhoog. En een bezorgde Belgische toerist heeft maandagavond de Franse reddingsdiensten ingeschakeld nadat hij tijdens een bergwandeling vermeende noodkreten hoorde. Een zoekactie van de politie heeft niets opgeleverd. Maar gisterochtend meldde een lokale inwoner zich bij de plaatselijke politie met de verklaring. De roepen bleken afkomstig van een plaatselijke boer die luidkeels zijn kudde koeien bij elkaar riep. Het weer nog. Vanmiddag trekken van west naar oost enkele buien over bij af en toe zon en middagtemperaturen rond de 22 graden. Vanavond valt eerst in het oosten nog een bui, waarna het later op de avond in het westen en noordwesten af en toe gaat motregenen. Ook morgen een bewolkte dag met af en toe wat regen. En tot zover het nieuws.

Er gaat even wat mis. Ik zit op het verkeerde knopje te drukken. Goedemorgen. Welkom terug bij het tweede uurtje van de Stedendriehoek draait door. We worden met Stevie Wonder en I Wish had ik voor je klaarstaan. Hey, tot een uurtje of één ben ik bij je met lekker veel muziek. Zometeen ook weer een nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen op plekje 149 en daar staat Merle Haggard. Ik ben even aan het kijken wat ik nu voor je klaar uitstaan heb. Oh, dat is dus ook wel weer lekker, lang niet meer gedraaid. De band America, A Horse With No Name.

was ook niet een van deze artiesten of een van deze leden van deze groep dit jaar overleden. Ach, ik heb nog een paar maandjes de tijd. Eind december gaan we bij alle mensen die over... bij heel veel mensen die zijn overleden, dus gaan we dan stilstaan. Dat doe ik al in dit programma. En dat doen we dan natuurlijk ook in het programma Lang Leven Live. En ja, hoorde je Enrico Flow. Dit is Paul McCartney en Wings. Ja, die documentaire moet ik ook nog zien over het leven van Paul McCartney en Wings. Dit is Hi, Hi, Hi.

Land of Milk and Honey had ik voor je klaarstaan. Is wat anders van Mout en McNeil had ik klaarstaan. Hey, ik moet even van de ja, hoe zeg ik dat? Even van de paardjes afgaan. Even wat anders gaan draaien. Stond hij niet, gaat hij nog niet naar Amsterdam komen? Ik weet dat hij morgen in Keulen staat. Als zijn band, ik wil bandje zeggen, als zijn band niet gaat toeren, dan gaat hij maar toeren. Ik heb Ronnie Wood voor je klaarstaan. I Can Feel the Fire is dit.

Bill Wyman en ex Rolling Stone had ik voor je klaar zijn. Je suis un rockstar. En voor hadden we nog Ronnie Wood. En hij trapt zijn Europese concertreeks trapt hij af. Morgen in Keulen, in Eberg in Keulen in Duitsland is hij. Daar zijn nog tickets voor. Daarna gaat hij naar Parijs. En 7 en 8 september, dat is maandag en dinsdag. Volgende week maandag en dinsdag staat hij in een uitverkocht Paradiso in Amsterdam. Dan gaat hij nog naar Spanje. Dan gaat hij nog naar Portugal. En dat was een Europese tournee. Dan pakt hij het vliegtuig en dan is hij in november is hij in Zuid-Amerika. Ik zie dat hij nog naar Brazilië, naar Argentinië en naar Chili gaat. Ja, wil je hem echt nog zien? Ja, dan zou ik bijna zeggen, ja, dan je moet natuurlijk niks, maar dan heb je nog kans. Ja, Keulen is nog volgens mij wel een beetje te doen, hè. Vanaf Apeldoorn. Parijs is ook alweer zover. En in Spanje staat hij onder andere in Barcelona. En ik kan je wel vertellen, ja, tickets zijn wel aan de prijzige kant, hoor. Kan ik je vertellen. Even kijken, als ik morgen nog mee zou willen gaan naar Ronnie Wood, dan gaat me dat een dikke €200 kosten. Maar ja, dan zie je wel weer een Rolling Stones optreden. Ik moet je vertellen, een paar jaar geleden was ik bij de Rolling Stones in het Gelderdoom. Toen ze daar een concert gaven. En toen heb ik me naar voren weten te bluffen. Dat heb ik echt zo gedaan. En ja, toen heb ik die Ron Wood, die stond echt, nou ja, nog geen 2 meter van mij af. Stond hij een solo te spelen, heb ik hem zien spelen. Ja, dat is wel fantastisch om hem zo van dichtbij mee te maken. En volgens mij is dat Ewok in Keulen. Is ook volgens mij een lekkere, kleine zaal. Ik kan dat nog wel. Zal ik dat nog even heel snel gaan kijken hoe groot die zaal is? Dat doen we dan even. Wat weet je over... wat is het? Ewok heet dat. In Keulen... Kijk, het is wel lekker intiem dan. Hè? Paradiso is ook niet al te groot. Hè? Dat is toch wel anders dan dat je dan in een Amsterdam of Johan Cruijff Arena staat. Of in een Kuip. Het is een... even kijken. Ja, er zit van alles bij. Maar het is klein. Laten we het daarop houden. En dan moet ik opschieten, want het is inmiddels met al dat gepraat van mij 1 minuut, bijna 2 minuten over 11:30. Er komen zo nog wel meer Stones aan, hoor. Ik heb zo meteen ook nog Keith Richards voor je klaarstaan. En solowerk van Mick Jagger ga ik ook nog wel even draaien. Heb ik persoonlijk ook nog wel even zin in. Maar eerst is het tijd voor een gitarist uit de lijst van het blad Rolling Stone. We zijn aangekomen bij 149. Merle Haggard staat daar. I take a lot of pride in what I am. En dat komt dan weer uit 1968. Wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone? Merle Haggard bracht de laatste jaren van de jaren 60 door met het verkennen van de schaduwkant van de Amerikaanse cultuur. Met zijn nukkige gevoel van woeden uit de arbeidsklasse. Van Hungry Eyes tot Okie from Muskogee. Maar I take a lot of pride in what I am is misschien wel het verhaal dat door de jaren heen het hardst en het meest waar blijft klinken. Hij zingt het vanuit het perspectief van een eenzame zwerver die van plaats naar plaats trekt en altijd weer op de vlucht verder gaat. I keep thumbing through the phone books, looking for my daddy's name in every town. De manier waarop Haggard die regels...

zingt is de essentie van zijn rauwe, doorleefde, vocale genialiteit. Hoe het nummer dat werd gespeeld tijdens de begrafenis van Lynyrd Skynyrd's Ronnie van Zandt. Of nee, het is het nummer dat werd gespeeld tijdens de begrafenis van Lynyrd Skynyrd's Ronnie van Zandt. Alleen Haggard kon zo'n oer-Amerikaanse toon van uitdagend buitenstaanschap en veerkracht van de underdog vangen. Ik heb hem uiteraard voor je klaarstaan. Ik zei het net al, hij staat op plekje 149 in de lijst van het blad Rolling Stone. Het komt uit 1968 alweer. Dit is Merle Haggard. I take a lot of pride in what I am. En ja, wat ik er altijd bij zeg, veel plezier ermee.

ik had het Third World voor je klaarstaan. En Now That We Found Love. En daarvoor had ik nog Mika en zijn debuut single. Of tenminste mijn kennismaking met de man Grace Kelly. En daarvoor hadden we nog een plekje 149. Merle Haggard had ik voor je klaarstaan. I take a lot of pride in what I am. En ik ben bijvoorbeeld achtergekomen dat dat nummer ook werd gespeeld op de begrafenis van Ronnie Van Zandt. Van Lynyrd Skynyrd. En ik ben het altijd even aan lezen hoe dat kwam. Het schijnt dat die Ronnie Van Zandt heel erg met country is opgevoed. Zijn vader was vrachtwagenchauffeur. En de kleine Ronnie die ging altijd mee in de vrachtwagen. En er werd country muziek gespeeld. En ja, de keuze van dat liedje, dat is dan ook eigenlijk wel heel erg mooi. Ook omdat, ja, hoe zeiden ze dat? Dan moet ik er even nog bij halen. Ik kom er nou even niet eigenlijk op. Ze waren ook op een laatste goede vrienden geworden. En Merle Haggard was een van de favoriete schrijvers van Ronnie Van Zandt. Dan moet ik even kijken. De tekst van het liedje, dat heeft wel mee te maken. Ik ben wie ik ben, kom uit deze wereld. Ik hoef mezelf tegenover niemand te verontschuldigen. Dat was ook een beetje zoals Ronnie Van Zandt in het leven stond. Vrijdag. Dan ben ik er weer. Dan gaan we verder met Jerry Reed. Eastbound and Down uit 1977. En dat staat op plekje 148. Hey, ik ben even de Stones een beetje solo aan het draaien. We hadden al ex-Stone-lid Bill Withers. Dan moet ik het wel goed zeggen. Bill Wyman, ik had al Ronnie Hood, die volgende week in Amsterdam is. Morgen staat hij in Keulen. Zometeen heb ik Keith Richards voor je klaarstaan. Eerst Mick Jagger, Just Another Night.

vind ik ook alweer zo moeilijk te kiezen. Hè? Wat moet je dan weer van Keith Richards draaien? Ik dacht, The Harder They Come, dat vind ik sowieso wel een leuke nummer. Ik zit even weer met een schuin oog naar de klok te kijken. Ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Het laatste uurtje gaat er aankomen van de Stedendriehoek daardoor. Ik heb nog lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik ben er tot een uurtje of één. Ik heb hier ook nog een cover van klaarstaan. Ja, zal ik misschien binnenkort nog wel een keertje draaien. De cover is van Chris Cornell van Soundgarden. Die heeft een bijvoorbeeld gedaan. Maar ik moet nog even heel goed gaan nadenken wat ik ervan vind. Het is van het album Thriller wat ik voor je klaar heb staan. Ja, we gaan er namelijk voor dit uurtje uit met Michael Jackson. En ik heb namelijk Billie Jean voor je klaarstaan. Blijf nog even lekker hangen tot het volgende uurtje van de Stedendriehoek draait door. Ik ben zo terug naar de andere kant van 12 uur alweer. Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De advocaten van de voortvluchtige drugsverdachte Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met de schietpartij in Overasselt. Daarbij kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee agenten gewond. De politie hield 34 verdachten aan. De naam van Bolle Jos werd kort na de schietpartij in verschillende media genoemd als mogelijk betrokkenen. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het geweld tussen de Verenigde Staten en Iran is vannacht opnieuw opgelaaid. Het Amerikaanse leger heeft doelen van de Iraanse revolutionaire garde aangevallen. Als reactie hierop heeft Iran Amerikaanse bases in de regio onder vuur genomen. Deze wederzijdse aanvallen betekenen een forse escalatie na een periode van meerdere weken waarin het betrekkelijk rustig was in de golfregio. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait erdoor. Hey, stop that train. Ja, dat is volgende week woensdag is dat aan de hand, want dan gaat er gestaakt worden in het openbaar vervoer. Alles ligt dan stil. Clint Eastwood en General Saint had ik voor je klaarstaan uit de jaren 80 en stop that train. Ja, het advies is om thuis te werken als je dat kan. Lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen de Bell of Sid Mark. Eerst The Red Mix en There Must Be an Angel.

Ach, ze was een van de muzen van Prince. Ze heeft ook heel veel samengewerkt met Prince. Sheila E. had ik voor je klaarstaan. The Bell of Sid Mark. En zullen we die kleine man uit Minneapolis ook maar even draaien. This is Prince and the Revolution. I would die for you.

0: te kijken. En op YouTube dan heb je hier allemaal vrolijke rondjes. Ook heel veel Golden Retriever filmpjes kom ik tegen. En dan zit dit liedje dan weer op de achtergrond. Little Boo Thank Paul Russell had ik er voor je klaarstaan. Ach, ik heb hier heel erg zin in. That's Life, dus de uitvoering van Frank Sinatra. Misschien neem ik binnenkort, doen we die binnenkort nog wel een keertje de hele week meenemen. Want er zijn veel uitvoeringen van.
1: That's life.

Doggy Dog. Ach, dat is ook alweer een keer leuk te horen. Volgens mij was het een van de eerste singles van Snoop Dogg, de kennismaking. Het komt alweer aan 1993. Snoop Dogg hoorde je. En Who I Am, What's My Name. En inmiddels weten we dat natuurlijk met z'n allen allemaal allang. Ik ben deze ook aan het draaien. Bloom Garden, get good genoeg.

Ha, dit komt alweer in 1976. De band werd opgericht 2 jaar eerder, 1974. Ik had Sailor voor je klaarstaan. En Girls, Girls, Girls. Die andere van hun, die vind ik ook zo ontzettend leuk. Ik ben even aan het denken. Sailor is dat natuurlijk. En La Cumbia hebben ze ook nog. Ach, ze maken zulke leuke plaatjes. Dit is James Ingram en Michael McDonald samen. Jammo Bidair.

Wat een heerlijke samenwerking. Santana samen met Michelle Brands hoorde je. Ik zit even te denken, dat komt volgens mij ook ergens dik uit de jaren 90. Dit is ook weer zo heerlijk. Dit is Morikante en Jeke Jeke.

Ha, benieuwd naar het nieuwe album. Dit is alvast een track van dat nieuwe album. Nothing But Tease en Baby Cool Evelyn had ik al voor je klaarstaan. En hiermee zit ook de Steden Driehoek Draait erop. Vrijdag ben ik er weer voor nieuwe Steden Driehoek Draait door. We gaan eruit met Bob Dylan, Like a Rolling Stone.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Arbo-dienst Arbo-Unie verwacht deze maand een sterke stijging van het aantal ziekmeldingen. Uit onderzoek blijkt dat er in september gemiddeld 69% meer ziekmeldingen zijn dan in augustus. Dat komt volgens de Arbo-dienst door toenemende werkdruk en meer verkoudheid en griep. De meeste ziekmeldingen tijdens deze maand duren korter dan een week. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, waardoor het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. De Europese Centrale Bank verhoogt volgende week waarschijnlijk opnieuw de rente in de eurozone. Volgens de Duitse Centrale Bank-president Nagel is die kans ruim 95%. De inflatie steeg in augustus naar 3,3%. Of er na volgende week nog meer renteverhogingen volgen, blijft volgens hem onzeker. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Overasselt is vannacht opnieuw een verdachte aangehouden na de schietpartij van maandag. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten op 35. Bij het incident werd een 51-jarige man doodgeschoten en raakten 2 agenten zwaar gewond. De politie nam ook meerdere wapens en voertuigen in beslag. De betrokkenheid van de verdachten wordt onderzocht. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. In Congo zijn sinds de uitbraak van ebola medio mei meer dan 3000 mensen overleden. In totaal zijn meer dan 6000 mensen besmet geraakt. Het gaat om een van de dodelijkste ebola-uitbraken ooit. Tegen de huidige variant bestaat nog geen vaccin of geneesmiddel, maar door het isoleren van besmette mensen en hopen op herstel de enige optie is. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: matinee met Leni Loon.
1: Ja, goedemiddag, daar zijn we weer. Twee uur lang matinee op deze woensdag. 2 september 2026 is het. En tegenover mij zit Guido, die doet de techniek. En de muziek zoekt hij ook uit, heeft hij al uitgezocht. Dus, maar hij heeft nog wel plaats. Dus als je denkt van, goh, ik heb nog een hele leuke verzoekplaat, die wil ik aanvragen voor iemand, nou bel gewoon naar Guido. Hij zit er ook klaar voor, hoor. 055-540-1978. Goed, ja, wat gaan wij doen vanmiddag hier in deze matinee? Nou, meneer Jan-Willem van Velsum, die komt naar de studio en die gaat met mij praten over aardbalans. Ik ben heel benieuwd. En met Coda duiken wij het historisch café in. En ja, als eerste gast vanmiddag gaan wij bellen. Om rond de klok van 14:15 doen we dat meestal. Gaan we bellen met mevrouw Winnie Tietema. En zij is van Humanitas. En Humanitas bestaat heel lang. Ja, het bestaat heel lang. En ja, misschien gaan ze wel een feestje maken. We weten het niet. We gaan het vragen aan Winnie. Dus hartstikke. Oh ja, ze bestaan 80 jaar. Dus wie weet gaan ze een feestje bouwen. Goed, ja, dat was het tot zover. En we gaan nu ja, we gaan naar muziek maar weer. Ik ben heel benieuwd. Ik heb het even niet gezien. Kom maar op, Guido. Oeba, oeba.

Jan en Christian met zijn vriendjes. Wij zijn twee vrienden. Luisteraars, je kunt fietsen. Jawel, op zaterdag 5 september. Ja, je kunt altijd fietsen, maar dit is wel een bijzondere fietstocht. Dat gaat om de Gelre fietstocht. Zaterdag 5 september. De 13e fietstocht georganiseerd. Dit jaar biedt dus Gelre fietstocht de mogelijkheid om deel te nemen. Je kan mountainbiken, toertochten. En er is keuze uit 3 mountainbiketochten. 35, 50 en 80 kilometer. Voor wielrenners of recreatieve fietsers zijn er 3 toertochten mogelijk. Naast de 40 en 75 kilometer is er een speciale toertocht van 110 kilometer uitgestippeld. En deze tocht komt langs beide hoofdlocaties van het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn en in Zutphen. Dus natuurlijk hartstikke leuk. De Gelre ziekenhuis fietstocht. Zaterdag 5 september. Wil je meedoen? Kijk dan eventjes op gelrefietstocht.nl. En dan kom je er wel. Goed, straks gaan wij eventjes bellen met mevrouw Tietema. Met haar gaan we praten over Humanitas. Maar eerst gaan wij eventjes naar Rupert Holmes.

0: Luisteraars, het is 14:15 hier in de matinée op deze woensdagmiddag. En we gaan naar onze eerste gast van vanmiddag. En dat is mevrouw Winnie Tietema. Winnie, goedemiddag.
1: Ah, Leni, goedemiddag.
0: Ja, ik mag Winnie zeggen, maar we kennen elkaar.
1: Ja, we kennen elkaar.
0: Ja, ja. Alles goed?
1: Ja, mooi, zeker. En
0: mooi.
1: Met jou?
0: Ja, ook prima. Helemaal goed.
1: Okay.
0: Zeg, Winnie, jij werkt bij Humanitas. Wat is jouw functie daar?
1: Ik ben tegenwoordig PR.
0: Oh ja, daarom bellen we met jou.
1: PR Humanitas. Ja, ja, nee, ik was voorzitter, maar we hebben gelukkig een nieuwe voorzitter gevonden.
0: Oké. Okay.
1: En weet je, na zoveel jaar dan is het ook belangrijk om weer eens te wisselen van positie en besturen.
0: Ja. Ja.
1: Dat zouden meer besturen moeten doen. Want ja, het is ook gewoon goed om andere mensen dan weer de kans te geven om bijvoorbeeld voorzitter te zijn.
0: Ja, ja. Nou, het is toch mooi dat je nou van de PR bent. Dan kun je mooi met mij babbelen, zeg maar, over Humanitas.
1: Ja, zeker.
0: Praten. Zeg Winnie, voor mensen die niet weten, wat doet Humanitas?
1: Ja, wij werken vooral met vrijwilligers in het sociaal domein.
0: Hmm.
1: En het sociaal domein omvat natuurlijk heel veel onderwerpen. Maar wat wij doen is, wij helpen mensen die problemen hebben met de financiën.
0: Hmm.
1: Die bijvoorbeeld hun financiën niet op orde krijgen. Die hun brieven niet meer openen. Of omdat ze het niet kunnen lezen. Want kijk, de Belastingdienst en de gemeente is niet altijd heel eenvoudig met het schrijven van brieven. Dus,
0: nee.
1: Daar helpen we mensen mee.
0: Okay.
1: We helpen gezinnen met kinderen die vooral de gezinnen, zeg maar, de belasting niet goed aankunnen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kun je een gezin, dat noemen we dan het vraaggezin, aanbieden. Van goh, kunnen jullie ons helpen? En dan kan een kind een middag of een avond per week in een ander gezin geplaatst worden. En wij zorgen dan voor de matches.
0: Okay.
1: En dan hebben we ieder jaar samen met de gemeente en een heleboel andere instellingen die dit dus ook doen. Maar soms ook met instellingen waar kinderen kinderen zeg maar uitgeplaatst worden. Dat is dan weer het andere uiterste van het spectrum. En wij zitten helemaal aan de voorkant.
0: Mm-hmm.
1: Worden er door de gemeente ook avonden georganiseerd. En daar kan je dan als steungezin opgeven. En dat is zeg maar het ontvangende gezin voor een kind.
0: Okay.
1: Nou, een beetje ingewikkeld verteld.
0: Ja. Nee hoor, we snappen het niet. Maar is het voor die mensen die hulp vragen, is die drempel hoog? Merken jullie dat? Vinden ze het moeilijk om hulp te vragen?
1: Ja. Nou, het is moeilijk om hulp te vragen, inderdaad. Dat is een goede vraag. Want we merken wel dat er mensen zich aanbieden. Hè, van, nou, we willen best een kind één keer in de week een maaltijd geven. Of gewoon gezellig dat ze bij ons een spelletje kunnen doen of zo.
0: Ja.
1: Maar de gezinnen die zich aanbieden, ja, dat is lastiger. Mensen vinden het vervelend.
0: Ja. Ja.
1: Om te moeten erkennen dat ze het gewoon niet zo goed aankunnen.
0: Nee.
1: Weet je, en vaak merken wij, is dat tijdelijk.
0: Ja.
1: En dat is helemaal niet voor hun leven of zo. Maar dat hebben ze dan niet zo goed.
0: Nee, ze hebben even een steuntje nodig. Maar is het bijvoorbeeld ook zo dat er bij de huisartsen sturen huisartsen ook mensen naar jullie toe?
1: Ja.
0: Is dat ook een oplossing?
1: Ja, wij hebben heel veel contacten met huisartsen en dan voornamelijk met de POH's, de praktijkondersteuners natuurlijk.
0: Ja.
1: We hebben ook een goed contact met die organisatie, Hoog heet dat. Dat is een organisatie van praktijkondersteuners in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Verder krijgen wij ook aanmeldingen vanuit het CEG. Vanuit het CEG, dan moeten we altijd even heel goed kijken samen met het CEG. Van, is dit niet te zwaar voor ons
0: vrijwilligers.
1: Ja, precies. Ja. Want we zijn dus allemaal vrijwilligers, ook die steungezinnen.
0: Precies, zo.
1: Dus dat moet je wel een beetje aankunnen.
0: Ja.
1: En we krijgen de laatste tijd te veel ingewikkelde casuïstieken op ons bord.
0: Ja.

0: En wat doen jullie daar dan aan? Sturen jullie die weer door naar een andere organisatie?
1: Precies, precies. Ja. Dat is wel waar ik ook steeds op hamer. Stuur mensen niet het bos in.
0: Nee, weet je?
1: Ga kijken of je ze kan helpen. En desnoods wil ik wel even meekijken. Maar
0: en anders
1: kijk
0: doorsturen.
1: Vooral gewoon goed. Ja.
0: Ja. En jullie hebben 100 vrijwilligers ongeveer. Hè? Dat is nogal wat. Hè?
1: Zeker.
0: Wat geweldig.
1: Ja.
0: En zitten jullie nog te springen om vrijwilligers? Of zeg je van nou...
1: Altijd.
0: Ja? Okay.
1: Altijd, ja. Oh, okay. Ja, verschillende gebieden. Want we hebben dan nu niet die twee projecten, maar we hebben er nog een stuk of drie.
0: Ja.
1: Dus op allerlei gebieden zoeken wij vrijwilligers.
0: Ja, verlies en rouw zie ik.
1: Ook, ja, verlies en rouw, heel mooi programma.
0: Ja.
1: Dat is ook op laagdrempelige basis. Je bent je man verloren of vrouw of kind. Of,
0: ja.
1: En kan het ook eventjes niet zo goed aan, dan bieden wij ondersteuning. Ja, je moet het echt wel zien in die hele preventieve hoek. Hè? Dus we hebben ook een project scheiding bijvoorbeeld. Dan gaat het niet over vechtscheidingen, dat zul je snappen.
0: Ja.
1: Maar dan gaat het echt over mensen die nadenken over... Ja, ik zit na te denken over scheiden. Nou, soms doen mensen er echt jaren over, hè?
0: Ja, soms na de vakanties, hè? Hoor je het
1: na de vakanties, ja.
0: Ja, ook heel veel, ja.
1: Na de vakanties en na Oud en Nieuw, dan hebben wij altijd wat meer aanmeldingen.
0: Ja, precies. Winnie, als je vrijwilliger wil worden bij jullie, kun je in contact komen? Of hoe moet je dat doen?
1: Ja, sowieso, als je naar de website gaat, dan vind je daar een mailadres.
0: Ja.
1: Dat is info@humanitas.apeldoorn.nl
0: info@humanitas.apeldoorn.nl
1: Maar ga alsjeblieft even naar de website, want daar kan je het wat gemakkelijker vinden. En je kan ook kijken, op die website staan nog verschillende projecten. En als je denkt van, nou, ik heb helemaal niks met financiën, dat kan ik ook helemaal niet. Maar ik heb wel wat met kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Of ik heb wel wat met scheiding, want ik ben 5 jaar geleden ook gescheiden. Dus ik weet er wel iets van.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan kun je ook gewoon direct met de coördinator contact opnemen.
0: Okay.
1: De telefoonnummers staan allemaal op de website.
0: Nou, humanitasapeldoorn.nl. Zeg, ja, ik zei net al, Humanitas 80 jaar, hè?
1: Ja.
0: Gaan jullie ook nog iets doen of zo?
1: Nou, vorig jaar.
0: Oh.
1: Ja, nee, vorig jaar. Ja.
0: Oh, dat is al geweest.
1: Ja, dat is al geweest.
0: Okay.
1: Nee, vorig jaar hebben wij dat uitgebreid gevierd met onze netwerkpartners en verwijzers.
0: Ja.
1: En dat was echt hartstikke leuk. De burgemeester heeft het nog geopend.
0: Nou,
1: dus dat
0: mooi.
1: Was ook heel eervol.
0: Ja, precies.
1: En we hebben ook een aparte avond gehad voor vrijwilligers.
0: Super.
1: Natuurlijk.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Ja. Goed aandacht aan besteden.
0: Nou, humanitasapeldoorn.nl. Wil je vrijwilliger worden? Je krijgt een opleiding. Wordt ondersteund door Humanitas.
1: Zeker.
0: Winnie, ik vond het fijn dat je dit even wilde vertellen aan ons. En ik hoop dat er veel mensen zich aanmelden om bij jullie vrijwilligerswerk te gaan doen.
1: Dat
0: dank je wel.
1: Ik ook.
0: Ja.
1: Ja, jij bedankt.
0: Oké, goedemiddag.
1: Oké, goede uitzending. Hoi, hoi. Doeg.

0: Ja, dat was Tini. Nee, nou, ik moet er nog even in komen hoor. Na 2 weken. Tina Turner was dat natuurlijk. Nee, Tini doe ik niet mee vandaag. Maar ik heb ook nog even iets leuks voor, over ons van RTV Apeldoorn. Want wij zijn genomineerd voor de Apeldoorn Business Awards in de categorie maatschappelijke organisatie. En de Apeldoorn Business Awards, die sinds 2016 wordt jaarlijks uitgereikt, zijn prijzen voor ondernemers in Apeldoorn. En de onderscheiding, ik hoop dat we dus op 15 oktober op het podium staan in Orpheus om die hele grote beker in ontvangst te nemen. Ik denk dat het een beker is hoor, ja. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Dus stem op ons via de website. Dat kan van de Apeldoorn Business Awards. Ja. Goedemiddag, mevrouw Tessel Hengeveld.
1: Hallo.
0: Hi. Goedemiddag. Nou, ik hoop dat je ook op ons gaat stemmen. Het zou heel leuk zijn.
1: Ja. Ik denk het wel.
0: Nou, hartstikke leuk, man. Mevrouw Tessel Hengeveld, u bent van CODA. En wij duiken het historisch café in. Want dat is een initiatief van Erfgoedplatform Apeldoorn samen met CODA, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja, al moet ik zeggen dat het helemaal in het begin was het niet bij CODA.
0: Oh.
1: Heb ik begrepen. Toen was ik er nog niet bij betrokken.
0: Nee.
1: Maar dat is dan ook 25 jaar geleden.
0: Oh, dat is al heel lang geleden, hè? Ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. En in september gaat het café weer open.
1: Ja, vrijdag.
0: Oh, aanstaande vrijdag. Oh ja, ik had nog niet gezien. Aanstaande vrijdag. En wat kunnen we dan beleven vrijdag?
1: Nou, we hebben vrijdag komt wethouder Messerschmidt.
0: Ja.
1: En ik neem aan dat hij dan een praatje gaat houden.
0: Ja, maar dat is feest natuurlijk, hè?
1: Voor 25 jaar,
0: ja,
1: precies.
0: Ja, precies.
1: En dan hoop ik dat hij ons komt feliciteren ook. verder is nog oud-burgemeester Fred Graaf komt.
0: Oh.
1: Die was er 25 jaar geleden bij het eerste historisch café.
0: Dat is ook dus, leuk, dat meneer de Graaf komt. Ja. Ja.
1: Ja, ja, precies. En dan hebben we nog een, hoop ik, spannende hoedje op, hoedje af quiz.
0: Oh.
1: Waarbij mensen eerst van allemaal... we hebben een soort historische krant gemaakt over het historisch café. En dan mogen mensen eerst allemaal hun eigen hoedje vouwen.
0: Okay.
1: Om dan daarna mee te doen met de quiz.
0: Wat leuk.
1: Ja.
0: En heeft u die vragen bedacht of niet?
1: Dat heeft mijn collega gedaan.
0: Oké. Okay.
1: Maar ik ben wel om te kopen en ik kan me ook de antwoorden geven.
0: Wow, wat goed zeg. Nou, dat is hartstikke leuk.
1: Dat doe ik natuurlijk niet.
0: Ach, natuurlijk gebeurt het niet. Allemaal op een eerlijke manier daar aanstaande vrijdag.
1: Zeker,
0: om 5:30
1: zeker.
0: Begint het, hè? Ja. Ja, en wat hebben jullie... Ik zie een hele lijst, man. Dat is heel wat
1: te
0: doen.
1: Ja, dat klopt. Ja, want we hebben ook nog, net als volgens mij bij het eerste historisch café ook, was dat ook in september. En dan staan altijd de Open Monumentendagen centraal.
0: Ja.
1: Dus dat is in het weekend van 12, 13 september.
0: Mm, ja.
1: En dan komen er een aantal deelnemers van de Open Monumentendagen, dus die dan hun huis of een ander gebouw openstellen.
0: Mm-hmm.
1: Die komen dan vertellen.
0: Leuk.
1: En over wat er te doen is bij hen tijdens de Open Monumentendagen.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook nog een van de oud-stadsdichters. En die komt samen met...
0: Willem Bierman is dat.
1: Die gaat, ja, precies.
0: Ja. Ja.
1: En die geeft dan samen met allemaal andere stadsdichters gaan tijdens de Open Monumentendagen staan ze ook ergens.
0: Oh ja, Bas dus Langerijs, Aad van der Waal en Peter-Jan de Wilde. Die komen allemaal met z'n vieren.
1: Ja, die komen allemaal.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat wordt heel gezellig, denk ik, hoor, met die vier mannen.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies, ja. Maar er komt dan alleen... die komt alleen bij het historisch café. En dan geeft hij een klein voorproefje van wat ze allemaal gaan doen tijdens de Open Monumentendagen.
0: Oké.
1: Dus we hebben een vol programma.
0: Ja, precies. Nou, mevrouw Karin Reinders is de directeur natuurlijk van CODA. En die heeft ook nog wel het een en ander te bespreken, denk ik.
1: Ja, die heeft altijd een column tijdens het historisch café over een actualiteit in de historie, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het dit keer gaat over, over het historisch café en al haar columns die ze daarvoor heeft gedaan.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd wat dat precies gaat worden.
0: Precies. Dus nou ja, jullie hebben wel speciale gasten uitgenodigd natuurlijk. Oud-burgemeester Fred de Graaf en de wethouder Peter Messerschmidt. Die komt ook, zei u net al langs. Nog meer dat je zegt van nou, we hebben nog een verrassing of is dit het wel? Dat is wel genoeg hoor. Dit,
1: nou, ik heb wel, ik heb begrepen dat er toch echt wel een aantal van de oud-medewerkers aan het Historisch Café er ook allemaal zijn.
0: Oh, kijk eens
1: dus,
0: aan.
1: Dus dan kunnen we nog even allemaal herinneringen ophalen.
0: Nou, wat leuk. Wat gewoon ook een beetje een reunie en zo ook, hè? Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Nou, wij kunnen daar als Apeldoorners ook bij zijn natuurlijk. Hè? Toch?
1: Ja, zeker. Ja. Het is bij CODA.
0: Ja.
1: Maar omdat we iets meer mensen verwachten...

0: Het niet in het café, maar in de museumzaal.
1: Oh.
0: Maar dat is gewoon vrij toegankelijk voor iedereen.
1: Ja, iedereen kan gratis naar binnen. Dus 17:30 begint het.
0: Zeker.
1: En het duurt denk ik ook wel langer als een normaal historisch café. Want er gaat wel heel wat gebeuren, of niet?
0: De ervaring leert dat niet iedereen zich altijd precies aan de spreektijd houdt. Maar ik verwacht toch wel dat het normaal duurt tot 19:30. Ik verwacht dat we toch wel 19:45 wel klaar zijn.
1: Dan zijn ze wel klaar. Nou, aanstaande vrijdag is het om 17:30 in CODA. De volgende is op 2 oktober, zie ik hier.
0: Ja, zeker.
1: Nou, ik wens jullie in ieder geval... ik zeg gefeliciteerd alvast, mevrouw Tessel Hengelveld. En ik wens u vrijdag een hele mooie avond daar. En niet te veel voorzeggen met
0: die quiz. Nee,
1: ja, hou je in. Dank je wel en tot de volgende keer. Dag.
0: Bedankt. Dag.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Hij heeft een kasteel op de berg. Nou, dat weet ik niet hoor, maar hij zingt er wel over. Ed Sheeran was dat. Luisteraars, aanstaande zaterdag dan gezellige sferen in Apeldoorn. Jawel, want dan veranderen de Asselse Straat en het Leijenplein in een bruisende mediterrane summerfair. Zo moet ik het zeggen, ja. Gezelligheid, er is van alles te doen. Woonaccessoires kun je vinden, kunst, sieraden, pareltjes, souvenirs, net als op vakantie. En ja, het begint om 10 uur, dus mooi op tijd. En je kunt daar lopen tot 4 uur en snuffelen en kijken daar aanstaande zaterdag op het Leijenplein en op de Asselse Straat.

0: Ja, lekkere muziek hier in de matinée. Het is bijna 14:15, nog 1 minuut. Maar mijn volgende gast zit tegenover me. En dat is meneer Jan-Willem van Velzen. Meneer van Velzen, welkom. Ik mocht Jan-Willem zeggen.
1: Ja, ja, ja. Zeker. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat leuk dat je er bent. Wij gaan het hebben met jou over je studiecentrum Aardbalans. Kun je eerst even vertellen wat dat precies is?
1: Ja, Aardbalans is een studiecentrum voor natuur en erfgoed. En we richten ons op vrijwilligers en beroepskrachten in de natuur- en erfgoedsector. Dus daar komen boswachters, er komen medewerkers nationale parken, natuurgidsen en ook gewoon geïnteresseerde bewoners uit Apeldoorn die benieuwd zijn naar iets en iets willen uitzoeken.
0: Die benieuwd zijn hoe en wat in de natuur en dat soort dingen.
1: Ja, want er zit ook een hele grote bibliotheek aan gekoppeld waar mensen dus informatie kunnen opzoeken. Dus dat is niet alleen boeken, maar ook allerlei kaarten en historisch materiaal. Dus,
0: Oké. En hoe ben je daar ooit zo mee begonnen dan? Met het studiecentrum Aardbalans?
1: Ja, dat is langer geleden ooit begonnen in Haarlem. En op een gegeven moment moesten we uitbreiden. En toen hebben we dus eigenlijk pal bij waar jullie zitten in de Spadelaan, bij de oude Arnhemse weg, daar hebben we de locatie gevonden.
0: Ja, en, jij dacht toen, je zat in Haarlem en toen dacht je van natuur, dan moet ik op de Veluwe
1: zijn.
0: Dan moeten
1: we op de Veluwe zijn. Ja. De groene en royale hoofdstad van de Veluwe in Apeldoorn natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar zodoende zit je dan hier al een paar jaar inmiddels?
1: Ja, we zitten nu 5 jaar hierbij. Ja. Ja.
0: Oké. Ga je dan ook wel eens met een groep op pad of zo de natuur in?
1: Zeker, ja. Dus excursies, losse excursies of natuurbeleefactiviteiten.
0: Ben je dan ook een beetje een concurrent van Staatsbosbeheer?
1: Nee hoor, want die hebben hun eigen activiteiten.
0: Okay.
1: En dat is, dus die hebben bijvoorbeeld volle maanwandelingen.
0: Ja.
1: En dat hebben wij niet.
0: Dat hebben
1: jullie
0: niet.
1: Heel andersoortige activiteiten, ja.
0: Wat voor soort?
1: Bijvoorbeeld mensen die dus een natuurgidsencursus hebben gedaan en zeggen, ik wil wel wat meer verdieping op paddenstoelen. Die kunnen dan bij onze verdiepingscursus paddenstoelen volgen.
0: Okay.
1: Of mensen die zeggen, ik wil wel een beetje basis in ecologie, maar een hele cursus vind ik te veel. Die kunnen een studiedag ecologie volgen.
0: Zo.
1: Dus zo is er voor elk wat wils.
0: Ja, maar dan hebben jullie ook wel, jullie werken met vrijwilligers binnen jullie centrum?
1: Ja, die richten zich vooral op het collectiebeheer. Mm. Dat gaat om een enorme collectie. We praten over 11.000 boeken en zo'n 25.000 objecten.
0: Mm-hmm.
1: We krijgen ook best wel veel schenkingen van musea en andere instellingen. En dat moet natuurlijk ook allemaal verwerkt. En dat lukt niet in mijn eentje. Dus ik ben heel dankbaar dat we daar een enthousiaste groep vrijwilligers hebben die daarin ondersteunen.
0: Ja, ben je opgeleid als bioloog?
1: Inderdaad. Het laat zich raden. Ja, ik heb inderdaad geografie en biologie als achtergrond.
0: Ja, en jij gaat dan ook met de mensen de natuur in en die vragen hebben. Jij kan alle vragen gewoon beantwoorden.
1: En wat we niet kunnen beantwoorden, dat kunnen we opzoeken. Ja, zeker. Ja.
0: Ja. Wat vind je nou het leukste aan je baan?
1: Het leuke is steeds eigenlijk wel weer het contact met mensen en de mensen enthousiasmeren voor natuur.
0: Mm-hmm.
1: En hen de ogen doen openen. Een voorbeeldje. Ik heb ooit ook een bomencursus gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En iemand was daar zo enthousiast over dat hij dus spontaan ook ging vergroenen in zijn eigen buurt.
0: Oh.
1: In het kader van klimaatadaptatie. Maar dat is een heel spontaan idee.
0: Ja.
1: Naar aanleiding van die cursus. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi dat het dat soort effecten heeft.
0: Ja. Ja, mooi zeg. En hoeveel vrijwilligers heb je dan?
1: We hebben een groep van zo'n 10 vrijwilligers totaal op dit moment.
0: En iedereen weet jullie heel goed te vinden, want jullie hebben het hartstikke druk dus.
1: We hebben inderdaad over de boekenschenkingen niet te klagen.
0: Nee, maar ik bedoel, moet je veel reclame maken? Je zit nou hier, maak je veel reclame in kranten? Of komen ze spontaan al naar?
1: Ja, we krijgen best wel veel, ook omdat het landelijk wel wat bekender is. We hebben zo wel ons netwerk, dat er soms uit Drenthe of uit Limburg ook ineens iemand opbelt. Mm. Die zegt, kan ik langskomen? Of ik wil iets schenken? Of dat, dus dat is, wat dat betreft actief in het hele land.
0: Ja, als je iemand bijvoorbeeld een leuk boek over de natuur wil schenken, dan kan je bij jullie ook terecht.
1: Ja, en dan krijgen boeken dus een tweede leven. En dat wat het mooie eraan is, dat we zijn dus toegankelijk voor iedereen. Gewoon gratis toegankelijk. Men kan gewoon op openingstijden inlopen of een afspraak maken.
0: Mm-hmm.
1: En dan kunnen dus veel meer mensen er gebruik van maken ook.
0: Ja, ja. En jij zei het net al, of heb ik dat mis? Dat je ook groepen wel uitnodigt. Met groepen op pad bijvoorbeeld.
1: Ja, we hebben dus inderdaad de KNV is een van de groepen. Hun werkgroepen die zitten wekelijks bij ons. Okay. IVN is ook wel geweest. Landschapsbeheer Gelderland is geweest. Zo zijn er allerlei organisaties. En ook het platform Natuurlijk Apeldoorn. Die vergadert ook af en toe bij ons. En dat is ook echt de bedoeling. Is echt een knooppunt. Een plek van verbinding en ontmoeting tussen allerlei organisaties. En mensen.
0: Ja. Heb jij nog iets van, dat zou ik nog heel graag willen in mijn centrum? Of zeg je van, het gaat prima zo, het is genoeg?
1: Er zijn altijd wel meer handjes nodig. Dus dat meer vrijwilligers is zeker altijd welkom.
0: Ja.
1: En verder zijn we stap voor stap ook bezig met... het is een dermate groot dat allemaal niet in één keer gerealiseerd. Nee. Dus we zijn nu 5 jaar bezig. En elk jaar komt er weer iets nieuws bij. En dat is ook het mooie, omdat je het op die manier kan zien groeien.
0: Ja. En die vrijwilligers, Jan-Willem, die leid jij op? Of moet je, als je je aanmeldt bij jullie... kan je zomaar vrijwillig worden? Je moet natuurlijk wel een beetje met de natuur...

0: Iedereen kan zich inderdaad aanmelden. Maar voor sommige taken krijg je inderdaad ook een uitgebreid inwerktraject. Mm-hmm. Zodat mensen ook niet zo van, hier heb je een laptop en succes ermee. Dus mensen worden echt op weg geholpen.
1: Okay.
0: En het mooie is ook dat er best wel veel mensen zijn die vanuit het vrijwilligerswerk weer naar een betaalde baan zijn gekomen. Dus die functie heeft het ook.
1: Nou, wat goed zeg. En je mail, website, wat is dat? Mensen nog even een kijkje kunnen nemen.
0: Het websiteadres is www.aardbalans.nl.
1: En daar staat ook het verhaal wat je net vertelde. Daar kunnen mensen daar terugvinden.
0: Heel veel
1: Ik denk dat jij heel blij bent, Jan Willem, dat jij van Haarlem naar de Apeldoorn bent verhuisd, toch?
0: Ja. Een centrale plek in het land. Dus we zijn een stuk beter bereikbaar op 10 minuten loopafstand van het station.
1: Station,
0: dus,
1: precies.
0: De ideale plek.
1: Nou, Aardbalans, studiecentrum Aardbalans, Spadelaan 8 in Apeldoorn.
0: Correct.
1: Nou, jij wandelt gewoon straks weer naar huis, Jan Willem. Zo kort is het hier. Wij zitten op deze hoek en jij zit op de andere hoek zo'n beetje.
0: Zo ongeveer,
1: Oké. Zeg, dank voor je komst en ik wens je heel veel succes.
0: Hartelijk dank voor de ontvangst.

Ja, dat was natuurlijk leuke muziek hier, de Jackson 5 ABC. Ja, en de meneer is al weer weg. Hij was hier net in de studio, Jan-Willem van Velsen. En hij had het over het studiecentrum Aardbalans. En er is ook een natuurboekenmarkt. Dat voeg ik er nog eventjes aan toe. Zondag 6 september. September is dat, aan de Spadelaan nummer 8. Dus heb je een boek, je kan ruilen, alles wat je wil. Een kijkje nemen daar in het studiecentrum Aardbalans. En natuurlijk die natuurboekenmarkt. Goed, ik zou zeggen, neem ook even een kijkje op onze website. Dat is rtv-apeldoorn.nl. Ja, en daar staat ook echt heel veel leuke informatie op. Wij kunnen ook nog mensen gebruiken, ook vrijwillig. Ik zit voor andere organisaties allemaal vrijwilligers te ronselen. Maar goed, wij kunnen ook nog wel heel veel vrijwilligers gebruiken. We kunnen mensen gebruiken in de presentatie, verslaggeving, techniek, wat Guido

Goed, ook hartstikke goed. TV ook, ja, daar kunnen we allemaal nog mensen voor gebruiken, hoor. Dus echt heel erg leuk om bij ons te komen werken. Wij zijn ook genomineerd, hè, voor de award, voor de Apeldoorn Business Award. En dan kun je op ons stemmen via de Apeldoorn Business Award. Zouden wij heel erg leuk vinden dat je op ons gaat stemmen. En dan wordt dat 15 oktober in Orpheus wordt dat bekendgemaakt. Hartstikke leuk. Goed, we gaan even koffie en thee halen en nog veel meer. En we zijn straks terug naar het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Tussen maart en augustus heeft de Nederlandse bank 86 ton goud vanuit de Verenigde Staten en Canada naar Londen verplaatst, omdat goud daar sneller verkoopbaar is tijdens crisis. De verplaatsing volgt op eerdere zorgen van DNB over de verslechterde relatie met de Verenigde Staten sinds Trumps terugkeer. Er is ook ruim 27 ton overgebracht naar Zeist. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Bunschoten-Spakenburg is een man aangehouden die mogelijk met een bijl door het centrum liep. Hij vluchtte voor de politie, die waarschuwingsschoten loste en hem met geweld heeft aangehouden. De man raakte bij de arrestatie gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie. Dat is gebruikelijk als agenten hun vuurwapen gebruiken. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting, en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

van de organisatie Mee Samen. En zij zijn op zoek naar vrijwilligers die jongeren willen begeleiden. En natuurlijk, het is de eerste woensdag van de maand. En dat betekent tijd voor Buslo. Nee, niet om te zwemmen. Nee, maar Volkssterrenwacht Buslo. Tijd voor Alex Scholten. Ja, die man die praat ons elke maand bij. En we duiken dan de agenda in van Volkssterrenwacht Buslo. Goed, je kunt nog bellen met ons voor een verzoekplaat. Altijd leuk. Doe dat maar even. 055 540 1978. En hij is nog vrijgezel. Benny Nijman.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat.

Benny Nijman was vrijgezel, zei ik. Nee, hij was niet vrijgezel, hoor. Nee, hij had een vriend, heel lang al. Maar Benny Nijman die is gestorven al in 2008. Wat vliegt de tijd toch, luisteraars. Zaterdag 5 september. Ja, dan vindt de 39e editie van de Terstegen Triathlon Apeldoorn plaats. Een laagdrempelig sportevenement voor verschillende niveaus met een prachtige bosrijk parcours op de Veluwe. En die jaarlijkse triathlon in Apeldoorn keert terug. En dat is hartstikke leuk, lopen ook. Het loopparcours, een ronde van 2,5 kilometer... voert door het bosperceel bij het

bosbad. En de afstanden variëren van 2,5 tot 10 kilometer. Dat is hartstikke leuk. Goed. Ja, je kunt eraan meedoen. Ik zou zeggen, kijk eventjes op Uit in Apeldoorn, Triathlon Apeldoorn. En dan vind je het wel. En dan er staan ook de tijden bij. Hartstikke leuk. Aanstaande zaterdag 5 september. Goed, aan de andere kant is het druk bij Guido. Er staan twee dames. Een stagiaire van ons, die wordt ingewerkt door Bridget. Altijd leuk om bij ons te komen stage lopen. Beneden bij de redactie zitten ook twee nieuwe jongens. Gezellig allemaal. Dit is ook leuk. Luister maar.

0: Ja, het is 3:15, luisteraars. Tijd voor onze eerste gast in het tweede uur van deze matinée. En dat is ook iedere maand, eerste van de maand, jawel. Dan gaan we naar Paleis Lo en daar zit Laura Braun. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja, hoi, hoe is het?
0: Ja, goed. Heel goed, maar jou ook?
1: Ja, zeker.
0: Oh, fijn. Ja, zeker. Hey, ik heb jou elke maand aan de telefoon en toen dacht ik van 2 weken geleden, nou, ik wil dat nou toch ook wel eens eventjes zien wat er jij allemaal vertelt en wat het allemaal gebeurt daar op het paleis en met de paarden ben ik wezen kijken.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja. Nou, ik vond het heel erg leuk. Het is wel een, ik kan het wel aanbevelen, ja.
1: Heel goed, nou dat is fijn om te horen.
0: Ja.
1: Zeker met inderdaad het Koninklijke Staldepartement dat weekend er was.
0: Ja,
1: dat
0: is
1: fantastisch om te zien.
0: Ja, het was prachtig hoor, echt heel mooi. En maar weet je, nou ja, dus in het paleis, ja, daar ben ik natuurlijk ook geweest. En die expositie van de Oranjes is er natuurlijk. Maar wordt er nog gerenoveerd? Hoe zit dat eigenlijk?
1: Nee.
0: Want één stuk, ik dacht altijd dat de andere, als ik er nou zo voor sta, hè, voor het paleis. Ja. Ik heb ook de foto. En aan de rechterkant kon je ook altijd naar binnen ergens iets kijken. Maar dat is
1: dat
0: dicht.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Aan de rechterkant. Nou, dat is niet dicht in principe.
0: Huh?
1: Maar dat is in de zomer zetten wij één opening dicht. En in dit geval is het ook omdat aan de oostkant, dus wat jij rechts noemt, daar stond een deel van de tentoonstelling van State of Wonder in de entree.
0: Oh.
1: Dus daar konden geen bezoekers langs.
0: Oké. Maar dus zat daar ook eerder altijd al die medailles en zo? Al die...
1: Nee, maar die zijn er nog.
0: Heb ik iets gemist?
1: Ik denk dat je een stukje hebt gemist. Ja.
0: Dan moet ik in september nog een keer gaan. Want dan hebben jullie ons een cadeautje gegeven. Hè? Appeldon pakt aan, die heeft de vrijwilligers.
1: Ja.
0: En, nou, dan heb ik dat wel gemist, denk ik. Want ik dacht altijd...
1: Dan zou je bij de Oranje iets verder door moeten lopen.
0: Oh.
1: En dan ga je een grote trap op. Er zijn ook liften.
0: Ja.
1: En dan is het eigenlijk, als je die hele grote trap ziet... Dan is het links achterin is een eigenlijk een hele mooie kamer gemaakt.
0: Ja.
1: Waar alle onderscheidingen, of tenminste niet allemaal, maar een deel van de onderscheidingen die zijn daar te zien.
0: Oké. En er waren ook een bepaald aantal kamers. Het was leeg, zeg maar.
1: Dat was vroeger. Maar nu is het een heel onderdeel geworden. Dat gaat eigenlijk over eigenlijk de dunne scheidslijn tussen publiek en privé van een koninklijke familie. En in ons geval gaat het over de Nederlandse monarchie.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat is er eigenlijk privé en wat is er publiek?
0: Okay.
1: En dat heeft te maken met het trouwen bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook met het rouwen. Dat heeft te maken met ga je naar school of laat je wat zien over thuis.
0: Mm-hmm.
1: De koninklijke familie heeft bijvoorbeeld de jaarlijkse foto's.
0: Yeah.
1: Maar dat is natuurlijk, daar zit ook een mediawet eigenlijk achter, of een mediavoorstel van. Dan is het liefst dat we de rest van het jaar een beetje met rust gelaten worden.
0: Okay,
1: wij hebben daar een hele tentoonstelling omheen gebouwd.
0: Ja.
1: Hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. En ook met onderdelen die je dan uit de geschiedenis daarvan uit...
0: Kijk, zo zit dat in elkaar. Maar weet je, ik had natuurlijk dat boekje niet meegenomen. Met de nummers, de route.
1: Mm-hmm.
0: Ik dacht van, ik weet dat zelf allemaal wel. Maar dat is niet goed, hè? Dat moet ik niet doen, hè?
1: Nou, dat mag wel. Beneden is er niet echt een boekje. Dan is het inderdaad de app.
0: Ja, maar ze liepen allemaal met zo'n... Ik denk, dat heb ik gemist.
1: Oh, ja,
0: wat,
1: heb ik gemist.
0: Zo'n folder.
1: Nou, gewoon nog een keer komen.
0: Ja, ik kom in september nog een keer. En neem die folder mee. En dan weet ik precies... Nou, 1 is dit, 2 is dat. En dan... toch? Dat is wel handig. Ja. Ik vond het hartstikke leuk. Dus ik kan mensen wel aanbevelen. Nou, de zomervakantie is voorbij, maar jullie zomerprogramma nog niet. Want jullie gaan in september gewoon door met het september tuinmaand, zie ik hier.
1: September tuinmaand, dat klopt.
0: Ja.
1: Nou, die is eigenlijk een beetje terug van weg geweest.
0: Mm-hmm.
1: Voor de verbouwing hadden we die ook. In een ander concept door, in een andere vorm.
0: Ja.
1: Maar... we zijn heel voorzichtig gegaan. In de afgelopen jaren hebben we Loop mee met de tuindienst geïntroduceerd. Dat was eigenlijk een programma waarbij bezoekers konden aansluiten bij 2 medewerkers van de tuindienst. Elke donderdag in de maand.
0: Ja.
1: Dan konden zij wat vertellen over hun werk. En inmiddels is het nog steeds elke donderdag in de maand, september. Maar is het 2 keer per dag, om 11 uur en om 2 uur.
0: Mm-hmm.
1: En dan ga je naar de tuin toe en daar is een soort van plek waar je verzamelt. En vanuit daar loop je mee met dus twee personen van de tuindienst. En elke keer is dat wat anders, omdat het elke keer andere mensen zijn. Maar ja, je mag alle vragen stellen over de tuin, het groeien en bloeien en hoe het in zijn werk gaat.
0: Nou, wat leuk.
1: Het gras maaien, alles.
0: Ja. Nou, het veel activiteiten, zeg. Dus en de Summer Nights, dat is donderdag, hè, 4 september. Komt er een DJ, geloof ik, bij jullie?
1: Deze donderdag komt er een DJ. Dat is helaas wel uitverkocht.
0: Oh.
1: Tenminste, helaas is helemaal niet helaas.
0: Voor nee, voor jullie niet, nee.
1: voor de luisteraars is dat helaas. Ja, dat is inderdaad een event voor het eerst met een DJ. En als het, wij kijken nu al uit.

0: naar volgend jaar, moet ik zeggen. Mm-hmm. Maar onder diezelfde, zeg maar, paraplu hangt ook Movie Nights.
1: Ja.
0: En die zijn 19 en 11 september. Waarvan ik weet dat 10 en 11 september, daar zijn nog kaartjes voor.
1: Oké. Okay. Elke film begint met een introductie van een conservator, hè? Staat hier.
0: Klopt. Ja. Ja, dat klopt. Dus we hebben Paul Rem, die doet de introductie van de film op de donderdag. Mm-hmm. Moet ik het goed zeggen natuurlijk.
1: Ja.
0: En die doet de Grand Budapest Hotel. Nou, dan dat is een hele, dat is een beetje een grappige film. Maar het is ook een hele mooie vormgegeven film. Nou, dat
1: okay.
0: is natuurlijk heel erg leuk om daarover te stellen. Dus
1: ja.
0: dat doet Paul.
1: Ja.
0: En op de dag daarna is Howl's Moving Castle. En dat is een animatiefilm. En dat speelt zich ja, eigenlijk af met een wandelend, magisch wandelend kasteel. En dat is we hebben dat een beetje naar Paleis het Loo toegetrokken. Dus wij zijn dan een paleis, maar dat is een kasteel. Maar dan is er ergens wel een link. En het is weer eens wat anders.
1: Ja, wat leuk zeg. Ja, jullie ja. zijn goed bezig daar op het Loo, hoor. Hartstikke mooi.
0: Oh, bedankt.
1: Ja, nou, echt waar. Ja, hey, maar ik zie ook nog even hier in mijn persbericht dat. Maar wij spreken elkaar volgende maand weer. Vanaf 9 oktober hebben jullie weer een nieuwe tentoonstelling, ja. hè?
0: Klopt.
1: Even
0: meer dan een kleur.
1: Wit meer dan een kleur. Dat wordt denk ik ook wel een fantastische tentoonstelling.
0: Het wordt zeker een fantastische tentoonstelling. We gebruiken hiervoor ook weer alle tentoonstellingszalen die hiervoor te gebruiken zijn op Paleis Het Loo. Het wordt een grote tentoonstelling, maar er is ook heel veel te vertellen
1: hartstikke
0: over
1: mooi.
0: Wit.
1: Ja, precies.
0: Het gaat van alles over schoonheid, status. Maar ook rituelen.
1: Ja.
0: En waar is die kleur nou eigenlijk van?
1: Nou, heel leuk. Zeg, ik denk dat wij daar de volgende maand eventjes wat dieper op ingaan. Zo had ze dat heet, Laura. Zullen we dat doen?
0: Ja, ja. Dat maar, heel graag.
1: Ja, nou oké. Okay. Maar eerst eventjes wel die andere activiteiten nog. Nou ja, de DJ kunnen wij niet meer naartoe. Maar wel naar die films die er komen. Hartstikke leuk. En met Paul Rem natuurlijk. Ja, gewoon paleishetloo.nl.
0: Ja, zeker.
1: Ja. Goed.
0: Zeker.
1: Hey, dankjewel Laura voor vandaag. En ik zeg tot de volgende maand.
0: Tot volgende maand.
1: Oké, okay. Dag. Ja, dan kan je kijken natuurlijk. Paleishetloo.nl. Daar staat heel veel informatie op. Leuk om eens ook een keer daar doorheen te lopen. Ja, in plaats van door al die tuinen kun je ook even door de website lopen. Goed, wij gaan natuurlijk weer naar muziek.

0: Ja, Jan Smit was dat natuurlijk met zijn Laura.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Nou, laten we eens even kijken wat het weer gaat doen. Vanmiddag stapelwolken, zonnige perioden staat hier. En lokaal valt er een enkel buitje. Nou, lokaal, dat is dus hier in Apeldoorn. Nou, je plenst dat net hoor, echt waar. Het wordt wel 21 tot 22 graden. Vanavond dan is het overwegend droog. Neemt bewolking vanuit het westen toe. Met later op de avond zo nu en dan wat regen. En komende nacht blijft het bewolkt. Beetje regen, 15 graden. Morgen in de ochtend is het bewolkt en valt er zo nu en dan een buitje. In de middag wordt het geleidelijk droog en komt in de loop van de middag de zon er steeds vaker bij. En bij een matige westenwind wordt het 21 tot 22 graden. Morgenavond is het nog een tijdje aangenaam en in de nacht naar vrijdag neemt de bewolking toe, maar blijft het eerst nog droog. Het koelt af naar 16 graden. Dan kijken we naar de vrijdag. Het begint droog, maar het gaat vanuit het noordwesten snel regenen. Een deel van de ochtend en ook een groot deel van de middag is het regenachtig. En in het zuidwesten en zuiden van de provincie valt minder neerslag. De meeste neerslag verwachten we in het noordwesten van Gelderland. Daar zitten wij niet echt, nee. Nee. Ja, wat krijgen we? Ja, temperaturen van 20, 23 graden. En zaterdag, kijk ik nog even, dan valt er in de ochtend nog een lokaal buitje. In het noorden van Gelderland blijft het droog. 'S Middags wolkenvelden en zonnige perioden. Zondag een droge dag. Nou, dat is hartstikke mooi, geregeld zon. En ja, na het weekend, nou, dat weten ze ook al, maandag, lange tijd droog. En in de avond en namiddag regen. Maar het temperatuur overdag, ook volgende week, 20 tot 22 graden.

0: Ja, het is 3:30, 4:01. Het is vandaag woensdag 2 september, de eerste woensdag van de maand. Dat betekent tijd voor Volkssterrenwacht Buslo. Tijd voor Alex Scholten. En Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, Alex, jullie hebben, ik zie hier een apart persbericht over aanstaande vrijdag, 4 september. Dan komt er een fotograaf bij jullie op bezoek.
1: Ja, een van onze overigens vaste bezoekers, die is zelf fanatiek fotograaf. En niet alleen van allerlei natuurzaken, maar vooral ook van het Poollicht, het Noorderlicht.
0: Oh.
1: En ja, daar maakt hij hele mooie foto's van. Hij gaat er ook zelf speciaal voor, meestal ieder jaar naar het noorden van Scandinavië, naar Finland meestal.
0: Oh.
1: Om daar dus inderdaad schitterende foto's te maken. En ja, hij gaat uitleggen op de Sterrenwacht wat nou eigenlijk dat Poollicht is. Waarom we het soms wel en soms niet zien. Waarom we het soms ook vanuit Nederland kunnen zien. En natuurlijk meestal vanuit de noordelijke plekken in Scandinavië. En hoe je dus inderdaad, als het Poollicht is, dat op een leuke manier kunt vastleggen. Want zelfs tegenwoordig met je mobiel en zo kun je best wel heel veel om dat Noorderlicht mooi te fotograferen.
0: Oké, dus hij is eigenlijk een bezoeker van jullie, Alex. En hij komt nu bij jullie vertellen, zeg maar.
1: Klopt, ja. Oh. Hij is een vaste bezoeker, een donateur. Hè, zoals wij veel donateurs gelukkig hebben die ons steunen en die ook regelmatig de Sterrenwacht bezoeken.
0: Ja.
1: En ja, hij is echt ook een fanatiek hobbyist, zeg maar, in dit vlak. Dus hij kan er ook mooie resultaten van laten zien.
0: Ja, nou, hartstikke mooi toch?
1: Ja.
0: En nou, dat was vrijdag 4 september. En dan gaan we denk ik naar 11 september, of niet?
1: Ja, 11 september gaat mijn collega Maurice een heel actueel onderwerp behandelen wat toch regelmatig wel in de pers is. Exoplaneten, planeten bij andere sterren. Sinds zeg maar in ongeveer de laatste 20 jaar zoeken sterrenkundigen heel bewust naar planeten die om andere sterren heen draaien. De techniek is tegenwoordig zo ver gevorderd dat we ze echt goed kunnen ontdekken. Inmiddels zijn er een paar duizend van die planeten bij andere sterren bekend. En dan gaan we ook verder om te kijken van, ja, wat weten we nou zo van zo'n planeet? Hè?
0: Ja.
1: Heeft die een atmosfeer? Wat is de temperatuur? Hoe groot is die? Bestaat die uit gas? Bestaat die uit gesteente? Nou, en die zoektocht, daar gaat Maurice de mensen op meenemen. En dan is eigenlijk een soort van zoektocht naar een tweede aarde eigenlijk. Hè? Want je bent toch op zoek naar een planeet die misschien een beetje op onze aarde lijkt. En waarbij je ook af kunt vragen, zou daar dan iets kunnen gebeuren wat hier op aarde ook is gebeurd? Namelijk het ontstaan van leven.
0: Oké, dat is interessant, hè, weer. Maurice van Wijk die geeft een lezing 11 september. En Astrid Eeuwis die bespreekt 18 september, gaat het hebben over sterrenbeelden?
1: Ja, de herfststerrenhemel. Sowieso natuurlijk een korte uitleg van welke sterrenbeelden zie je nou eigenlijk als je 's avonds in de herfst naar boven kijkt, hè, welke staan er in welke windrichtingen. Ieder seizoen heeft toch wel zo'n beetje zijn eigen sterrenbeelden.
0: Mm-hmm.
1: Er zijn bepaalde sterrenbeelden die je eigenlijk altijd ziet. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die bekende grote beer, hè, die stilpan. Maar er zijn ook echt sterrenbeelden die je juist in het najaar bijvoorbeeld heel goed kunt zien. En het leuke is dat mensen vragen zich ook wel eens af van, ja, hoe zijn nou eigenlijk die namen van die sterrenbeelden bedacht? Hè? Dat, wie heeft dat bedacht?
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk vaak een traditie van heel lang. Hè. Sommige sterrenbeelden komen al uit de tijd van de Babyloniërs en de Grieken en dergelijke. Sommige sterrenbeelden zijn wat recenter. Nou ja, dan praat je nog over de 16e, 17e eeuw. Maar er zitten hele leuke verhalen vaak achter. Het zijn vaak mythologische verhalen. Vroeger keek men naar die hemel en zag men daar goden in bewegen en allerlei gebeurtenissen die men dus in die mythologische verhalen had, die eindigden dan vaak met, nou ja, als dank of als straf werd dan op een gegeven moment de betreffende personage in het Rijk der Goden opgenomen, oftewel aan de hemel geplaatst.
0: Oeh.
1: En zo zijn dus een heleboel van die sterrenbeelden hebben op die manier hun naam gekregen. En dat is erg leuk om dat eens aan te horen en Astrid kan daar op een hele leuke manier het publiek daarin meenemen.
0: Ja, nou, heel interessant. En jij bent die week daarna aan de beurt, hè?
1: Ja, ik sluit de maand af. Een presentatie die ik inmiddels wel wat vaker doe, één keer in de zoveel tijd, is even

0: terugkijken naar actuele onderwerpen uit ruimtevaart en sterrenkunde. Dat zijn eigenlijk een heleboel onderwerpen die te klein zijn om er nou echt een hele avond specifiek over te gaan hebben. Ja. Maar die toch wel vermeldenswaardig zijn. Vaak ook actueel. Hè? Iets in de ruimtevaart of iets wat ontdekt is. Of een planeet die weer een keer van dichtbij gefotografeerd is door een ruimtesonde of wat dan ook. Ja. Dus het zal eigenlijk een verhaal zijn de hele avond door. Beginnend een beetje bij de aarde, met je ruimtevaart, tot uiteindelijk inderdaad sterren en sterrenstelsels en de laatste ontdekkingen die op dat vlak gedaan zijn.
1: Nou, interessant zeg. En mooie agenda hebben jullie weer, Alex. En ik kan nog even terug naar 12 augustus, de zonsverduistering. Toen hadden jullie ook een avond. Is het druk bezocht daar? Toen?
0: Ja, zeker. Ja? Nou, ik had al verteld dat we konden natuurlijk niet op de sterrenwacht zelf terecht.
1: Nee.
0: Daar hadden we te veel bomen in het westen om die zon zo laag boven de horizon te kunnen zien.
1: Precies.
0: Nou zitten wij natuurlijk aan de recreatiegebied. En als je dan een plekje zoekt daar, in dit geval heet het dan de Zuidwal, dan kijk je heel mooi inderdaad over die waterplas heen en kun je de zon tot bijna op de horizon zien.
1: Ja.
0: Dus we hadden inderdaad bedacht, nou daar gaan we staan met een aantal mensen.
1: Okay.
0: We zetten daar nog een paar telescopen neer. En als het publiek wil komen kijken, dan zijn ze welkom. Nou, dat hebben we geweten. In totaal schatten we ongeveer tussen de 800 en 1000 man die op dat kleine stukje van aan de kust zeg maar van het recreatiegebied hebben gestaan.
1: Ja.
0: We hebben ook honderden eclipsbrilletjes verkocht zodat ze echt op waren.
1: Zo.
0: Want ja, er was natuurlijk ook een grote run naar op een gegeven moment. Maar de mensen hebben allemaal ook heel geduldig, rustig dat prima kunnen bekijken. Veel mensen die ook op de fiets kwamen. Dus gelukkig ook niet zo'n hele grote parkeerchaos. Wat je natuurlijk dan kunt krijgen. Het was schitterend weer. Het is natuurlijk ongekend dat we in Nederland de zon eigenlijk tot op de horizon hebben kunnen volgen.
1: Ja.
0: Dat gebeurt zelfs in de zomer nauwelijks. Want
1: zo.
0: Vaak heb je dan toch wat wolken die dan het laatste stukje de zon afdekken. En dit was gewoon de perfecte omstandigheden voor zo'n zonverduistering.
1: Ja, ik
0: zat zelf trouwens niet op bus, ook zat zelf in Spanje. Ik was een van die...
1: Daar was
0: die
1: het ook goed te zien, hoor.
0: Die fanatiekelingen die inderdaad echt natuurlijk de totaliteit wilden zien.
1: Precies.
0: En ook daar hadden we perfecte omstandigheden. We hebben de zon inderdaad tot op de horizon eigenlijk kunnen volgen. En
1: nou, wat mooi.
0: Een onbeschrijfelijke zonverduistering.
1: Nou, geweldig. Ja. Want die bedekking, zou ik maar zeggen, zoals nu, hoorde ik dat, dan moet je, ik weet niet of je dan kunt, maar dan kun je in 2081...
0: Ja, kijk het maar net even hoe je ernaar kijkt. De eerstvolgende zonverduistering is overigens alweer volgend jaar, 2 augustus.
1: Ja.
0: Maar dan is de zon vanuit Nederland gezien maar voor ongeveer de helft afgedekt. En dit was een bedekking tot bijna 90%.
1: Okay.
0: En zo'n grote bedekking tot bijna 90%, die komt pas in 2081 weer voor.
1: Ja,
0: en als je echt een totale verduistering wilt hebben, nou ja, volgend jaar is er dan dus ook weer eentje. Moet je weer naar Zuid-Spanje of naar Marokko of Egypte. Dat gebied, daar is dan die totaliteit te zien. En wil je een totaliteit echt in Nederland meemaken, ja, dan moet je zelfs nog langer wachten. Dan moet je wachten tot 2135.
1: Oh, dat duurt nog even, hè? Ah, we wachten wel even, Alex, toch? Jawel.
0: Doorgaan met ademhalen, ja.
1: Ja, geweldig. Nou, fijn dat je de agenda weer met ons hebt doorgenomen van volkssterrenwachtbusloop.nl. Daar kunnen mensen ook een kijkje nemen naar het programma. Alex, dank je wel voor alle info. En ik zeg tot de volgende maand.
0: Tot de volgende maand.
1: Oké, dag.

0: Miley Cyrus, Achy Breaky Heart was dat hier in de matinee. Om bijna 3:45 nog 1 minuut. En ja, tijd voor onze laatste gast van vanmiddag. En dat is wel Suzy Mauricia. Spreek het goed uit?
1: Ja, dat klopt.
0: Mauricia. Ja, Suzy, hè? Ja,
1: ja, Suzy Mauricia.
0: Suzy. Mag ik Suzy zeggen?
1: Jazeker.
0: Oké, okay, Suzy, jij werkt bij Mee Samen.
1: Klopt, ik ben daar werkzaam als projectleider.
0: Projectleider. Voor mensen die dat niet weten, Suzy, wat is Mee Samen?
1: Mee Samen die ondersteunt mensen met een beperking of een extra ondersteuningsbehoefte. Ja. Voornamelijk de niet zichtbare beperkingen zoals autisme, aangeboren hersenafwijking en een lichtverstandelijke beperking. Mm-hmm. En dan helpen wij de mensen op weg zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
0: Oké, okay. En waar zijn jullie gehuisvest hier in Apeldoorn?
1: In Apeldoorn zitten wij bij het oude kantoor van de Randstad in de stad.
0: Oké.
1: Okay. En de collega's zijn werkzaam in de wijkteams van Samen 055.
0: En nou zijn jullie, Suzy, jullie zijn op zoek naar vrijwilligers?
1: Klopt.
0: Die jongeren willen...
1: Van de projecten?
0: Ja. Ja, daar ben jij projectleider van, hè? Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dit is een van mijn kindjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is Mee op weg. Okay. En daarbij ondersteunen wij jongeren met een niet zichtbare beperking in de overstap van de doelgroep op vervoer naar het OV.
0: Mm-hmm.
1: En in Apeldoorn is dat bedoeld voor kinderen die op dit moment gebruik maken van het leerlingenvervoer, dus met de bus naar school gaan.
0: Ja.
1: En met een begeleidingstraject met een reismaatje en een consulent begeleiden wij de leerling, zodat ze uiteindelijk zelf met het OV of op de fiets kunnen naar school kunnen.
0: Oké. Okay. En hoe gaat dat dan in zijn werk, Suzy? Kun je dat vertellen, die vrijwilligers? Wat... Krijgen die een cursus dan, een opleiding?
1: Die worden begeleid door een consulent die de kennis en ervaring heeft op het gebied van de niet zichtbare beperkingen.
0: Mm-hmm.
1: En dan word je tijdens het traject van ongeveer 12 weken word je door de consulent gecoacht.
0: Ja.
1: En het reismaatje, die gaat daadwerkelijk met de leerling op pad.
0: Die gaat ermee op pad?
1: Ja.
0: Een vrijwilliger, die wordt een reismaatje, zeg maar.
1: Ja, een vrijwilliger die meldt zich aan bij Mee op weg als reismaatje. En daar gaan wij mee in gesprek om aan te geven wat er dan wordt verwacht en wat de bedoeling is.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er tussentijds ook uitleg en informatie gegeven over de niet zichtbare beperkingen en om hoe daar dan het beste mee om te gaan.
0: Ja, en hebben jullie al vrijwilligers voor dit project?
1: Nog niet voldoende.
0: Nee,
1: de vrijwilligers zijn erg schaars. Dus vandaar dat wij morgen ook een informatiebijeenkomst hebben georganiseerd, digitaal.
0: Oké. Okay.
1: En dan kun je bij Mee Samen kun je aanmelden en dan kun je gewoon inloggen en dan krijg je van mij wat informatie over wat het inhoudt, wat er wordt verwacht.
0: Mm-hmm.
1: Nog vrijblijvend.
0: Ja, ja, maar jullie hebben vrijwilligers nodig, want ja, je hebt zelf niet genoeg mensen in huis om dat allemaal te realiseren, begrijp ik dan.
1: Nou, dat aspect van het project, dat kan door een vrijwilliger worden uitgevoerd. De rest wordt door de consulent gedaan.
0: Oké. Okay. En om hoeveel vrijwilligers gaat het, Suzy?
1: Nou, in Apeldoorn hebben wij een project lopen voor 15 leerlingen, maar die worden nooit tegelijkertijd aangemeld. Dus ik zou zeggen, rond de, tussen de 2 en 4 vrijwilligers zal voldoende zijn.
0: Oké. Okay. En hoeveel tijd zijn ze daarmee kwijt?
1: Het is gemiddeld 1 à 2 uurtjes per week, maar dat wordt ook afgestemd met de deelnemer en de ouders.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat in overleg. Ook de tijdstip waarop geoefend wordt, in eerste instantie zal dat... op een tijdstip zijn buiten de spits, maar uiteindelijk wordt er ook op schooltijden geoefend, zodat je ook die prikkels kan ervaren.
0: Oké. Okay. Nou, dus een heel mooi initiatief. Zijn er mensen die nu luisteren, Suzy, die willen die meer informatie hierover? Waar moeten ze zijn?
1: Nou, dan kunnen ze kijken op www.meesamen.nl.
0: Ja.
1: En dan zoeken op reismaatje.
0: Reismaatje.
1: Daar is informatie te vinden over wat er wordt verwacht.
0: Ja.
1: En over de informatiebijeenkomst van morgenmiddag.
0: Oké, okay, morgenmiddag dan hebben jullie dus die informatie bijeenkomst. Dat staat ook allemaal op de website.
1: Ja, dat klopt.
0: Okay.
1: Morgenmiddag om 3:30.
0: 3:30 en dat is in, die mensen die niet naar de website gaan, 3:30, waar is het precies?
1: Is het online, het is een digitale informatiebijeenkomst.
0: Oh, oké. Cool.
1: Yes,
0: nou, zeg, ik hoop dat heel veel vrijwilligers zich aanmelden. En ik wens jou heel veel succes als projectleider met dit, zal ik maar zeggen.
1: Nou, heel erg bedankt.
0: Oké, goedemiddag.
1: Dag nog.
0: Dag. Ja, we hadden Suzy natuurlijk aan de lijn. En ja, dan gaan we toch ook even Suzy draaien van Henk Wijngaard. Gaat weer goed met hem, hè? Hij is weer thuis na een operatie. Hey,

Ja, dat waren de Beach Boys hier in de matinee. Het is bijna 4 uur. Dat betekent dat wij afscheid gaan aan u gaan nemen. Maar ik wil nog even vertellen dat het Beer and Blues Festival... Ja, het is pas 11 en 12 september, maar je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Echt waar, even in je agenda zetten. Gratis muziekfestival op het Stadstrand Soop aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. Het begint om 17:30, vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Het begint om 17:30 en duurt tot 11 uur. Echt, het wordt een heel leuk weekend met DJ's, muziek, van alles en nog wat. Dus heel erg leuk om daar een keer naartoe te gaan. Goed, luisteraars, ik bedank de redactie voor alle leuke onderwerpen die zij vanmiddag voor ons hebben bedacht. Ik bedank de gasten, Guido.

Nou, dankjewel. Muziek, techniek. Was weer hartstikke gezellig. Goed, morgen is er weer een nieuwe matinee met de Hieke. En vrijdag met Ellen of Maarten. Van 2 tot 4 is dat iedere doordeweekse dag. Hier bij ons, bij RTV Apeldoorn. Ik zeg een goedemiddag.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. ZonMW, een organisatie die zich richt op zorgonderzoek en medische wetenschappen, pleit voor effectiever beleid tegen hitte. Vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen. De kennis die er is, wordt volgens de organisatie nog onvoldoende toegepast. Ze wil dat hittebestrijding beter wordt vastgelegd in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Bij een busongeluk in Egypte zijn vanochtend 21 mensen omgekomen. De bus met 43 passagiers kantelde op de weg tussen de toeristische plaatsen Dahab en Nuweiba. Onder de inzittenden waren 22 Jordaniërs. Ruim 20 mensen raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Het weer bewolkt en af en toe zon, maar ook kan op de meeste plaatsen een bui vallen vandaag. De wind is matig aan de kust, vrij krachtig uit zuidwest tot westelijke richting en het kwik stijgt vanmiddag naar 19 tot 22 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage, terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. De advocaten van Richard K. krijgen meer tijd voor hun pleidooi in de Wijteveenzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de zitting uitgesteld omdat de advocaten eerst een nieuw getuigenverhoor willen verwerken. Op 5 oktober komt er een extra zittingsdag. Tegen K. is levenslang geëist vanwege de dubbele moord op zijn voormalige buren. Duitse autoriteiten hebben 2 verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De 2 verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Door de conflicten in het Midden-Oosten en tussen Rusland en Oekraïne stijgen de brandstofprijzen in Nederland verder. Deskundigen sluiten niet uit dat benzine op de snelweg zo'n 3 euro kan gaan kosten. United Consumers wijst erop dat ook een mogelijke Chinese aanval op Taiwan de prijs naar 3 euro per liter kan stuwen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Volgens minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken toont het drone-incident in Leipzig aan dat Rusland steeds meer onder druk staat en daarom terugslaat met gevaarlijke hybride acties. Volgens hem moet de eenheid bewaard blijven, moet de druk worden opgevoerd en Oekraïne gesteund, en moet de EU ervoor zorgen dat Rusland naar de onderhandelingstafel komt. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Duitse autoriteiten hebben twee verdachten geïdentificeerd die mogelijk betrokken waren bij een mislukte aanslag met een drone op het vliegveld van Leipzig. De drone met explosieven werd vorige maand gevonden bij een Oekraïns transportvliegtuig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk, Moskou ontkent betrokkenheid. De twee verdachten, een man met een Lets paspoort en een man uit Belarus met een Russisch paspoort, zouden zich inmiddels buiten Europa bevinden. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog.

Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws. Vannacht.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, daar zijn we weer. Welkom bij Lokaal Kabaal. Ik heb vorige keer niet goed gezegd, geloof ik. Maar we kregen daar nog wat reacties op. Het is aflevering 67, tweede jaargang, nummer 25.
2: 67 en 6 maanden. Dan mag je stoppen, geloof ik, toch? Zoiets is het?
1: Nee.
2: Maar goed, even voordat je verder gaat. Nee. Die heb ik net beloofd toen ik wegging. Bij deze, mijn allerbeste groeten aan mijn allerliefste schoondochter, Savannah. Nou, daar heb ik dat ook weer geregeld. Ja, dat wilde ze graag, ze luistert altijd.
1: Dan ben ik wel heel benieuwd. Hoeveel schoondochters heb je er?
2: 1.
1: Nou.
2: Ja, ik heb een schoonzoon en een schoondochter. Ja.
1: Dat is wel heel simpel dan.
2: Ja, maar je kent die discussies. Ik heb een zoon en een dochter. En dan zegt mijn dochter tegen mijn zoon, ja, ik ben toch het allerliefste dochter.
1: Luisteraars. Ik moet even inbreken, want Arjan zit tegen iemand te praten nu heel uitgebreid hoeveel kinderen hij en schoonkinderen heeft. Maar tegen wie heb je het eigenlijk, Arjan? Wie is onze gast vandaag?
2: Ons gast vandaag is eigenlijk iemand die in zeer korte tijd zich zeer onmisbaar heeft gemaakt binnen onze fractie. Laten we het daar maar even op houden.
1: De fractie van Lokaal Apeldoorn.
2: De fractie van Lokaal Apeldoorn.
1: Ja, want dit programma heet Lokaal Apeldoorn. Hè? En Lokaal Kabaal.
2: Ja, en je mag er niet wegkapen, want ze is echt van ons. Want we zijn er zo blij mee dat het is. Danielle Onderstal.
3: Hallo, wat een welkom.
2: Ja, absoluut. Zo
1: maar Danielle, vertel eens even iets over jezelf. Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
3: Zeker. Ik woon samen met mijn man in Been en Biesel. Samen met mijn 2 kinderen. Ik heb een jongen van 9 en een zoontje van bijna 1.
1: Hebben ze ook nog een naam?
3: Ze hebben ook nog een naam. De jongste is Dirk en de oudste heet Giezen.
1: Ah, mooie namen. Ja. Echt een mooie Hollandse namen.
3: Ja, Hollandse namen.
1: Ja. Nou, we gaan zo meteen uitgebreid met je babbelen over hoe je hierbij bent gekomen. Want we hadden van de week ook een gesprekje met onze burgervader. En hij zei, hoe kom jij nou bij Lokaal Apeldoorn? Ja. Nou, gewoon met de fiets. Hè?
3: Ja. Zo simpel kan het zijn.
2: Uit Wenen-Wiesel.
1: Ja, oh.

0: De auto. Ja.
1: Nee,
0: ja,
1: maar in Wenen-Wiesel was toch ook iets met een fiets of zo? Heeft onze wethouder daar dan iets geregeld of zo?
2: Een
1: met
2: dat prachtig mooi fietspad.
1: Baronnenroute of
0: de
1: zo?
0: De baronnenroute, ja, ja.
1: Ja, dus langs, we regelen eigenlijk wel
0: de oude spoorlijn van Apeldoorn naar Zwolle. Ja. En die loopt bij Wenen-Wiesel. Ja. En daar is een mooi fietspad gekomen.
1: Nou.
2: Oh, prachtig mooi fietspad.
1: Kijk, ja, en dat is weer iets moois, want het seizoen begint weer. Hè?
0: Welk seizoen begint?
1: Het politiek seizoen.
0: Oh.
1: Maar morgen is de raadsconferentie. Hè?
0: Ja.
1: Wat is dat nou precies, Sietse? Want ik kan er nooit heen, want ik moet wel werken voor mijn geld.
0: Ja, ja, dus... nou ja, daarom is het ook zo gezellig.
1: Ja. Dat dacht ik al, ja.
0: Maar dat doen we eigenlijk sinds het 2002... dat wij de raad zich los heeft gekoppeld van het college. Ah. Dat noemen we dualisme.
1: Dualisme.
0: Vroeger hadden we het monisme. Daar waren de wethouders ook lid van de raad. Maar door dualisme zijn de wethouders geen lid meer van de raad. En dan gingen we als raad gingen we op conferentie van... nou, wat gaan wij doen? Wat gaan we nou eens even zeggen tegen het college? Wat ze moeten doen? Dat noemen wij kaderstellen. Wij zeggen van,
1: doen we dat bij die raadsconferentie?
0: Ja, onder andere gaan we... En dan leren we, en dat is leuk, ook het hele leuke van de raadsconferentie. Er is weer een hele vernieuwing in de raad gekomen. En jij bent dan een oud-gediende. En ik ben iets minder oud-gediende bij lokaal Apeldoorn. Ja. Het is ook wel leuk dat je dan weer al die nieuwe mensen ziet en even kennis maakt. En dat schept weer een band. En dan gaan we er het nieuwe politieke jaar er weer leuk tegenaan.
1: Maar dan moet iedereen wel natuurlijk...
0: En dit keer, ik mag het al verklappen, ik heb het al in mijn iPad zien... want ik ga dat begeleiden. Diep democratie gaan we doen.
1: Diep democratie, ja oké. Okay.
0: Ja, vrijdag.
1: Ja, ja. En dat is een mooie term voor
0: ik,
1: wat?
0: Op een bepaalde manier hoe je politiek kan bedrijven... maar vooral dat je ook... dat is een leuke tool om ook de wat kleinere partijen... toch hun stem te geven.
1: Daar hebben ze toch een film over gemaakt? Heette die Enemy of the State of zo?
0: Gewoon, Enemy of the State? Die, ja, is, van Trump. Je, die dat, is van Trump.
1: Dat diep gebeuren, dat doet altijd wat zo sinisters aan. Zo van, och jee, daar gebeuren van alles, zeg maar. Want gisteren hadden we een discussie nog met buurtbewoners. Want we werden uitgenodigd voor een goed gesprek.
0: Hadden een gesprek met de buurtbewoners van de maat.
1: Zeker, en als het goed is, dan luisteren
0: ze
1: nu. Dus,
0: in de gaarde.
1: Heren, welkom bij de eerste keer luisteren naar Lokaal Kabaal. Ja. Er zijn er nog 66 voor je, dus je kunt nog wel even... Maar,
0: en er komen nog heel veel na jullie.
1: We werden echt letterlijk gevraagd op een kop koffie. En ik vond hem leuk. Dus als het zo is, hoop ik dat we meer de gelegenheid gaan krijgen...
0: Maar,
1: de buurt zelf uit te leggen waar we nou eigenlijk voor staan. Want dat was een beetje onduidelijk. Tenminste onduidelijk.
0: Nou, maar het viel me wel op. Jij woont ook in de Maten.
1: Ja.
0: Jij bent ook... Je kunt ook moeilijk een punt zetten. We kwamen voor een kopje koffie. om 8:00.
1: Ja.
0: Maar om 22:30 kreeg ik een appje van mijn vrouw van... ik ga nou naar bed, hoor. Het is klaar.
1: Ik kreeg ook van alles op de app van mijn vrouw. Dat ga ik
0: dat
1: gewoon
0: niet halen.
1: Het
0: duurt wel heel lang daar in de Maten, hè?
1: Ik had er beter rekening mee moeten houden met die sleutel. Maar goed, dat is een tweede. Sorry, lievertje. Maar goed, wat dat betreft, ziet ze... Ja, weet je, politiek blijft gewoon leuk. En zeker als je in gesprek gaat met mensen die... misschien soms niet met je eens zijn... maar waar je het gesprek wel mee kon voeren. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, ja, ja. Maar laten we eens even beginnen met de politieke actualiteit... hier bij Lokaal Kabaal.
1: Ja, het is weer van wij met de komkommers. Dus wat staat er?
0: Nou ja, even één klein ding. Dat vind ik wel heel leuk. Mijn jongste kleinzoon is afgelopen maandag... op de fiets weer naar school gegaan.
2: Kijk.
0: Voor het eerst. Nou,
1: jouw collega in de raad, ik dus... Ja. Ik ben al een week eerder naar school geweest. Want ja, als leerkracht...
0: Het heeft niet geholpen, het heeft niet geholpen.
1: Nee, helaas. Ja, ik moet zeggen, het is wel even wennen. Ik bedoel, je kent in de onderwijs ken je ook wat systemen. En dat heet storming, heet dat nu. Dat betekent dat bij de opstart van het schooljaar... en de eerste paar weken... gaan kinderen hun plekje proberen te verwerven in de klas... En dat gaat soms wel eens met, dat doe ik niet. Of dat doe ik wel. Of ik doe lekker mijn eigen zin. Dus dat vraagt veel energie. Ik kan je rustig zeggen dat vroeger was het wat makkelijker. En nu word ik een beetje ouder. Maar ik merk wel dat sommige dingen toch denk...
0: Dan is er, nu we toch over Apeldoorn hebben, over leerkrachten. Afgelopen woensdag was ik bij een boekpresentatie. De Bluffkikker van Rob Brouwer. Dat is een gepensioneerd hoofd van de school. En die heeft daar een boek over geschreven. Dus die als 25-jarige hoofd van de school werd.
1: School?
0: Ergens in Twente.
1: Hij niet daar.
0: En Utrecht heeft hij. Maar geeft een heel leuk boek, De Bluffkikker. En dan moet je eens een keer gaan lezen. Maar je zei net storm. Ik denk aan storm, denk ik altijd aan debiteren crediteuren. Maar dat zal wel weer wat anders zijn. De politieke...

0: Politieke actualiteit.
1: Heel positief. 2028, dan weet je al wat er gaat komen.
2: Omnisport wielrennen natuurlijk.
1: EK wielrennen. Ik heb zelfs een datum gekregen van AI. 16 tot en met 20 februari. 2028, EK.
2: Ik moet zeggen dat wij door de afgelopen jaren heen... bedoel, het is een heel erg... die sporttempel is natuurlijk altijd wel een onderwerp van gesprek geweest. Hè? Splinters in de baan, de panelen die er vanaf gewaaid werden... van al dat zaken.
1: Ja.
2: Maar het is nu wel een onderdeel van Apeldoorn. Hè?
1: Ja,
2: het hoort wel bij, we noemen Apeldoorn... en meestal wordt dan die Omnisport dus ook wel genoemd. Want dit soort evenementen is toch wel echt heel leuk.
1: Maar Apeldoorn fietsstad, en dan denken misschien heel veel Apeldoorners van... Hoe kan het nou 2028? Dan zou het toch in Zolder zijn, in België?
2: Ja.
1: Dat klopt. Maar ja, de KNWU is dat, hè? De
2: Nederlandse
1: Wielerunie. Ja. Die bestaat 100 jaar. En dan, daarom gaat het nu naar Nederland toe. En dan gaat het 2030 gaat het naar België.
2: Maar nu
1: want
2: snap
1: dan bestaan ze 150 jaar.
2: Die 100 jaar bestaan, dat spreekt jou natuurlijk wel aan. Want die 150 ga je gewoon niet redden.
1: In België,
2: ja,
1: volgend jaar.
2: Dat snap ik. Ja, volgend jaar, maar goed. Altijd je best doen wat dat betreft. Ik word ondertussen ook helemaal plat gehept hier. Maar goed, kan.
1: Ja. En dan, dan vind ik... Nou ben ik ook een beetje teleurgesteld.
2: Nou, ook dat weer.
1: Ik ben erg teleurgesteld. Ik heb Danielle, je mag rustig mee. Breek maar gewoon in. Hè. Als je zegt van het wielrennen vind ik helemaal niks. En als je mag ook zeggen van... Eigenlijk moet ook het wielrennen op de straat erbij.
3: Oh, lijkt me ook leuk.
1: Ja.
2: Maar in Wenenwiesel.
1: Oh, waarom niet?
3: Ons nieuwe fietspad.
1: Prachtig fietspad.
2: Baronnenroute.
1: En dan gaan we langs naar de Amersfoortse weg. Dan gaan we de berg op.
2: Het lijkt lullig, maar het is niet. Wenenwiesel, vanaf deze plek, dankjewel. Want volgens mij hebben wij door ons verhaal... toch echt wel een mooie basis neergelegd in Wenenwiesel.
1: Wenenwiesel is sinds jaar en dag... stemmen ze massaal op lokaal Apeldoorn. We zijn al sinds jaar en dag de grootste partij in Wenenwiesel. Nu in heel Apeldoorn, maar Wenenwiesel was eerder.
2: En geen wonder dat we dan Danielle daar opgepikt hebben. Zeg
3: maar. Mag geen toeval zijn.
2: Nee.
1: Maar nou mijn teleurstelling.
2: Nou, doe maar dan.
1: Wij hebben zoveel woningen nodig in Apeldoorn.
2: Ja.
1: En we hebben daar ook zoveel gelegenheid voor. En wat gebeurt er nou? Dan zegt Den Haag, hè, je kwam er al niet uit met de begroting. Deventer mag extra woningen bouwen. En versneld. Waarom Tori Apeldoorn niet?
2: Maar hoe zat dat dan? We hebben toch die BSK-zone, hè? Daar hebben we toch ook gewoon een leuke bijdrage voor gekregen? Of hoe zit dat?
1: Nee, dat was volgens mij voor het centrum.
2: Voor het centrum.
1: Ja.
2: Maar en dit dan, hè? Want jij hebt negatief nieuws en natuurlijk het positief. Hè? Gewoon vanaf deze plek feliciteren we natuurlijk gewoon ons mederaadslid van een andere partij. Maar Henk, ja? Henk?
1: Henk van der Weert, een SGP. Die is papa geworden.
2: Dat je dat maar even weet, want ik kijk je aan. Maar
1: ja,
2: die is papa
1: niet voor
2: geworden.
1: De eerste keer.
2: Dus gefeliciteerd op deze plek. Maar ik heb begrepen dat hij iets te vroeg gepiekt heeft.
1: Want roffel.
2: Volgende week ergens.
1: Het wordt heel spannend. Misschien als we volgende week terugkomen, is het al zover.
2: Ja. 170.000 Apeldoorners.
1: Ja.
2: Ja, en daar komt er weer een Apeldoornertje bij.
1: We gaan de 170.000 inwoners van Apeldoorn begroeten.
2: Ja, dus we zitten straks sneller aan die 180 dan misschien denken. En daar zit nou voor mij wel een dingetje, denk ik. Jongens, als je toch die raadsconferentie morgen doet... sta er ook daar eens even bij stil. Want die 170 moet ook ergens wonen.
1: We gaan niet stilstaan.
2: Nee.
1: Moet in beweging komen.
2: Maar je moet naast stilstaan bij dat punt... moet je ook gelijk met elkaar zelf afspraken maken hoe we dat gaan doen.
1: Ja.
2: En ik heb het niet over staankerenwennetjes en andere zaken... maar tegenwoordig met dat flexwonen, met allerlei initiatieven die er wel of niet zijn. Ik heb begrepen met bepaalde gesprekken dat we soms wel eens tegenover elkaar staan. En dat is niet helemaal terecht. Want die regelgeving zit ons soms toch echt wel in de weg. Hè? Ik bedoel, en dat is best wel lastig. Ik bedoel, je wil graag bouwen, maar dan mag het niet te hoog. Je wil graag bouwen, maar dan is er weer te weinig groen. Je wil graag bouwen, maar dan zijn de woningen weer te klein.
1: Of er is in één keer een Siberische regenworm ontdekt in het gras. En dan mag je ook niet bouwen.
2: Nee, heel erg. Dus eigenlijk, als je met elkaar kijkt... en ik zal voor jou kijken of dat een insteekertje is, weet ik ook niet... maar gebiedsontwikkeling is wel een onderwerp wat natuurlijk gaat spelen de komende jaren.
1: Gebiedsontwikkeling.
2: Mooi, hè? Gebiedsontwikkeling.
1: Jij bent duider. Vertel eens eventjes aan mij, wat is gebiedsontwikkeling?
2: Gebiedsontwikkeling is eigenlijk gewoon dat je kijkt naar een stukje grond. Laten we ons dorp nemen, Beekbergsbroek. Ja. Ik bedoel, dat stukje grond, dat verwerf je dan. Dan zijn we met elkaar bezig om te zorgen dat we daar een positie krijgen als gemeente om daar te mogen bouwen.
1: Nou, hebben we dat nog niet daar?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet of alles hebben. Maar goed.
1: Want eerst zouden bedrijven worden, hè?
2: Onze Marco die heeft al aangegeven.

0: Het gronddebakel is daaruit ontstaan. Hè?
1: Dat zij daar, dat wij daar eigenlijk met elkaar al gaan beginnen met bouwen. Hè? Host City. Dus de tijdelijke flexwoningjes die daar geparkeerd worden in het land, vanuit het land. Naast 300 zelfstandige woningen. Maar dat mag voor ons en van onze Rosanne van de vorige periode. Kan dat tot 5000 woningen.
0: Ja, maar die motie is aangenomen.
1: Ja, dat klopt helemaal. Maar
0: Jacqueline, Danielle. Jij woont in Wenen-Wiesel. Hebben we daar dan wat ruimte voor extra woningen?
2: Daar hebben we ruimte, maar er zit ook een heel leuk project aan te komen.
0: Oh.
2: Dus daar gebeurt wel wat, de Astaweg.
1: Wat weet jij wat wij niet weten?
2: Nou, als het goed is, weten jullie dat ook.
1: Nou, maar ja, goed. Ja. We weten ook niet
2: er
1: alles.
2: Komt een heel leuk nieuwbouwstukje bij ons. Ik woon aan de Oude Zwolseweg, een klein stukje verder aan de Astaweg. Bij de Oude Kuikenboerderij.
0: Ja.
2: Daar wordt een nieuwe woonwijk ontwikkeld.
0: Leuk.
1: Zeker, hoeveel woningen?
0: Ja.
2: Weet ik eigenlijk niet. Weet je van alles wat? Volgens mij een stukje sociale huur, vrije sector. Dus een beetje van alles wat. Voor ieder wat
1: Die afspraak hebben we wel gemaakt. Hè? Dat als een ontwikkelaar zegt, ik wil je best geld gaan verdienen in Apeldoorn. Dan heeft hij bepaalde verplichtingen. 35%, 40% moet sociale huur zijn. Of sociale koop, het is mooi bekijkt. En dan ook nog daarnaast gewoon andere soorten woningen.
0: Ja, maar we wisten natuurlijk wel. Want er zijn ook wel een aantal inwoners van Wenen-Wiesel die niet zo blij zijn met die woningbouw.
2: Ja.
0: En die hebben al bij ons geweest van dat we het allemaal tegen moeten houden.
1: Nou, dan moeten ze dat ene woordje in het contract laten zetten.
0: Nou.
1: Dan kun je uiteindelijk zelf bepalen wat je doet. Wat was het ook weer? Van de kadaster, oude kadaster, wat was dat pand? Hoe noem je dat ook weer in het centrum? Daar gingen we toch ook voor 79 of 97 sociale huurwoningen. En het werd toch eigenlijk een beetje duurder qua huur.
0: Het oude stadskantoor van meneer, ik zal de naam niet noemen. Maar er zijn wat minder sociale woningen gekomen.
1: Wij hadden het voornemen. Hè? Het voornemen had je.
0: In het contract wat de gemeente heeft afgesloten stond het voornemen. En dat, ze hebben dat voornemen ook wel gedaan. Maar het is net niet geworden.
1: Niet gelukt.
0: Nee. Maar goed, dat hebben we natuurlijk...
1: Maar goed, over gebiedsontwikkeling waren we bezig. Ja. Nou, als je dan kijkt naar Apeldoorn...
0: Maar ik bedoel, voor Beekbergsebroek, dat is nog maagdelijk dat je daar zegt, daar moet nog wat ontwikkeld worden. Maar we hebben nog meer gebiedsontwikkelingen.
1: Ja, goed, dat zijn dan de hele grote. Maar daar zijn we al een stuk mee bezig. Hè? De BSK en in het centrum en de Vleitseweg rondom het Zwitserland.
0: Die zitten nu in een eindfase. Hè? Zoals in Veldhuizen. Daar zijn we nu in de bezwaren termijn. Dan zit je al behoorlijk ver.
1: Ja, bezwaar, dat is ook weer zo'n dingetje waar we in Nederland goed in zijn. Bezwaar maken.
0: Ja,
1: en op zich allemaal terecht, wat dat betreft. Maar uiteindelijk zul je toch met elkaar gewoon wat meer voorwerk moeten doen, lijkt mij. Voordat je met elkaar gaat denken, laten we daar iets neerzetten. En dat botst nog wel eens, hè, met ons.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat het... Ik merk ook wel dat een aantal mensen gewoon bezwaar maken. En dan vragen gewoon, waarom doet hij dat? En dan zeggen ze ook van, daar voel ik me toe verplicht om het te doen. Maar er zijn ook mensen die jarenlang van een mooi uitzicht hebben kunnen genieten.
1: Ja,
0: en dan wordt er wat gebouwd. En dan denken ze, dat vind ik niet zo leuk.
1: Nee.
0: In plaats van ze denken van, ik heb jarenlang kunnen genieten.
1: Dan je moet echt gewoon wat zeggen. Anders gaat hij er gewoon mee vandoor. Maar voor jou, hè?
0: Wie was
1: de woningbouwvereniging, even voor de goede orde.
0: Ja.
1: Zaterdag hebben ze een bijeenkomst gepland. Hè, waar je dus op bezoek kunt gaan. Hè,
0: aan de Dubbelbeek.
1: Aan de Dubbelbeek. En als je het dan hebt over een positieve ontwikkeling, vind ik dat wel een positieve ontwikkeling met die flexwoningen.
0: Ja,
1: want het is eigenlijk mooier dan je in eerste instantie denkt. Hè, want iedereen denkt dat het een soort pauper gestapeld containerwijkje of zo. Maar dat is het niet.
0: Nee,
1: het ziet er best leuk uit.
0: Nee. Maar dan kun je zien dat ook Apeldoorn wel in de ontwikkeling wel meegaat. Het duurt allemaal wel een beetje lang. Maar ik weet dat ik in 2010 al een keer heb geroepen van we moeten naar tiny houses toe.
1: Ja.
0: Naar kleinere huizen. En dan was het toch daagje in de raad van er moeten gezinswoningen komen. Er moeten grote woningen komen. Geen kleine woningen. Want we krijgen allemaal gewone grote gezinnen. Apeldoorn is een gezinstad. En nu zien we toch dat de eenpersoonshuishoudens en dergelijke, die komen er steeds meer. Tiny houses, over 14 dagen komen de tiny houses in de podcast bij ons. Dus ook dan maar weer luisteren. En die krijgen ook steeds meer vaste grond. En ook die flexwoningen.
1: Maar vraag het even aan Danielle.
0: Danielle.
1: Huismoeder, houdt daar toch zin draaiende. Hè? Spillen in het geel, zoals het heet. Net zoals bij ons op de fractie.
2: Zeker.
1: Je kinderen worden natuurlijk groter, gezond. We gaan een bak geld verdienen, niks mis mee. Maar bedoel, je wil ze graag in de buurt houden.
2: Ja.
1: Denk jij dat wij in staat zijn om met elkaar gewoon daar een visie op te

0: ontwikkelen. Ach, pff, wat is dat weer vies woord. Maar om te kijken naar de toekomst, zeggen, nou weet je, we moeten echt met elkaar aan de slag om woningen te bouwen. Ja, ja. Niet alleen die eenkamerdingetjes, hè, die kleintjes, maar bouw ook eens wat groter voor die senioren. Hè. Gisteren hebben we natuurlijk ook gesprekken gehad waarover het ging van, er zijn best mensen die willen wat verhuizen. Hè, ik was er zelf ook een van. Ik wil best naar één gelijke verdieping. Sietse is het er al in. Om met elkaar te gaan zeggen, nou, dan komt mijn huis vrij.
1: Levensloopbestendig heet dat.
2: Ja, en dat is denk ik juist heel belangrijk inderdaad. Dus dat je voor de starters wat creëert. Maar ook voor de senioren die dan uit kunnen stromen. En dat daar weer nieuwe mensen. Dus dat het gewoon heel, het aanbod gewoon heel variabel wordt. Alleen die mogelijkheden moeten er wel gewoon zijn. Ja. En dan moeten we niet.
0: Nou, dat moeten wij doen, hè?
2: Ja, ik bedoel, zo is kijk, het ook.
0: Jij zit hier nou en we zijn hartstikke blij met je. En ik vrees dat we over 4 jaar gewoon van jou af zijn. Want ik denk dat jij dan misschien wel zo vergiftigd wordt van het geel, dat je dan misschien ook wel politiek actief wil worden.
2: Wie weet.
0: Toch? Ja, dat weet ik niet. Ik bedoel, maar dat is meestal het effect als je eenmaal betrokken bent bij het systeem.
1: Het hoeft niet altijd, maar het is soms dat het een virus wordt waar je weer in aanraking komt. En dan ben je er ermee besmet.
2: Ja, er zit wel een interesse inderdaad. Ja. En voor de mensen die nu luisteren, ik heb helemaal geen politieke achtergrond. Dus alles is nieuw. Ja. Maar dat maakt het juist ook wel heel erg leuk. Alles is interessant, alles is nieuw. Aankomende dinsdag start ik met de cursus Politiek Actief.
0: Dat bedoel ik.
2: Ik denk dat ook voor mij heel waardevol kan zijn.
0: Ja, ja. En, dat is via de gemeente, toch?
2: Via de gemeente.
0: Dus als mensen echt zich willen bemoeien met de politiek, kun je dat doen. Maar niet alleen, binnenkort.
1: Nee. Ook als je denkt, ik wil wel eens weten, wat gebeurt er in de politiek? Hoe gaat dat?
0: Kom bij de vast.
1: Dan mag je ook die cursus volgen. Je hoeft niet die cursus te volgen om te zeggen, ik wil actief worden. Nee, gewoon, ik wil graag weten,
0: dan doen we het
1: hoe
0: zo.
1: Werkt het?
0: Nou, oké, doe het zo. Politiek actief, onze Danielle wordt politiek actief. Ja, maar dan ga ik ook zeggen, wij hebben info@lokaalapeldoorn.nl. Dat is onze website, onze e-mailadres. Ja, stuur Danielle een mailtje als jij een keer mee wil kijken.
1: Het is alsof jij weet wat ik wil gaan zeggen.
0: Tweede is, wij hebben natuurlijk het voornemen als Lokaal Apeldoorn, want wij zien dat ook wel. We zijn de grootste, willen graag grootst blijven, maar wel met het juiste programma. En de juiste mensen, hè, want het kan niet zomaar door blijven gaan dat je iedere keer onze oude koppen blijft terugzien. Dus daar hebben we ook wel een rol in. Wij zijn toch echt serieus bezig om met elkaar te kijken of we iets kunnen doen, toch?
1: Danielle, we gaan nu even over jou hebben.
2: Okay.
0: Ach, kijk.
1: Want hij blijft maar praten. Dat, je gooit er een kwartje in, dan komt er rechtsdaal eruit. Het is ongelooflijk bij die jongen. Maar af en toe dan zit ik zo eens te kijken naar onze e-mail en zo. Die krijg jij ook. En die, heel toevallig krijg ik die ook nog, omdat ik in de vorige periode fractievoorzitter was. En dan zie ik al die vragen. Dan moet je, dat is, mensen kunnen gewoon mailen.
2: Info@apeldoorn.nl.
1: En dan ontvang jij die mailtjes.
2: Jij
1: dat weer onder ons.
2: Ja.
1: Want er is weer een mevrouw die last had van als ze de hond uit ging laten in de hondenuitlaatplaats bij het kanaal. De fietsers er langs lopen. We hebben een mailtje gehad van een meneer die boos werd dat als hij door het grasveld heen liep, dat er allemaal hondendrollen lagen. Wij gaan daar allemaal achteraan.
2: Inderdaad.
1: Nou, daar
0: ja. We doen het helemaal. Want,
1: nee, maar daar vertel eens even.
2: Maar ik denk ook dat veel mensen het niet weten dat ze ons gewoon kunnen mailen. Dus inderdaad, stuur gewoon een mailtje. Is er een probleem? Ja. Of mail ons gewoon. En dan ga ik kijken bij wie ik dat kan onderbrengen. Ja, en wat wij
0: met
2: kunnen doen.
0: Ons WhatsApp-nummer, want dat hebben wij ergens ook natuurlijk. Hè?
2: Die is er zeker nog. Ik heb die telefoon, die staat aan. Dus als je nu een WhatsAppje stuurt, dan de telefoon ligt nu thuis. Ja, maar dan kijk ik er vanavond direct even naar.
1: Ja, dat gaat via de site, hè?
2: Gaat via de site,
1: inderdaad. Dat staat zo'n WhatsApp-logootje. Ja. En als je daarop duwt, dan
2: kan je een berichtje sturen, inderdaad. Ja. En dan komt hij bij mij uit. En dan neem ik dat weer verder in behandeling.
1: Nou, wil ik nog even. Het is een hele serieuze vraag. Want wij zeggen elke week van, oh, er komen mensen die willen allemaal lid worden van ons. En ik heb vandaag eens even, gewoon ter voorbereiding, het info van, wie wil er allemaal lid? Echt, het is toch een serie mensen die lid willen worden, toch?
2: Dat loopt lekker door, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat is niet onzin wat wij zo af en toe zeggen, hè?
0: Nee.
2: Nee, dat blijkt.
1: Ja.
0: En dat voor 10 euro?
1: Nou, dat moet, ja. Nou,
2: ja, 10 euro inderdaad.
1: Ja. Ja.
0: Helaas moeten we er wat geld voor vragen, want anders heeft het weer geen rechtsgeldigheid, bla bla bla. Iets in die vorm. Maar die 10 euro moet je nog kunnen missen. En als dat een probleem oplevert, dan kunnen we dat vast wel via een of andere stadspas voor elkaar krijgen.
1: Ik dacht dat je ging zeggen van dat kan wel iets meer. Dan kunnen wij onze kassa, onze kas voor de volgende verkiezingen wat meer spekken.
0: Nee, want onze kas volgende verkiezingen, maar een ander onderwerp, zeg maar. De grote hoge heren in Den Haag hebben met hun wijsheid besloten ook eens een keer te gaan kijken naar hoe die financiering gaat. Voor mensen die het misschien willen weten, kijk je dieper op ingaan, maar de landelijke partijen krijgen al een bakken met geld. En die staan dat af aan de gemeentelijke, landelijk gelieerde partijen. En wij als lokaal Aapdel moeten het echt

0: onze eigen zakcent te doen.
1: Ja, ja. Nou, maar wij doen dat goed. Wij doen het goed. We zijn groter geworden, Danielle. Ja. Maar hoe vind je dat dan bij zo'n fractie? Want je was echt, toen jij kwam, je komt uit een heel ander. Vertel eens, waar kom je vandaan?
2: Ik werkte als projectcoördinator voor niet-IT-gerelateerde projecten. Ja, ik zal niet...
1: Je mag rustig een naam noemen, inderdaad. Hoor. Ja, dan krijg jij daar misschien wel extra van in zo'n kast.
0: Oh, dat kan niet, want ik heb van Theo begrepen dat we zijn niet meer commercieel, hè?
1: Oh, nou.
0: Het is publiek.
1: Ja, maar hoe heet dat bedrijf?
2: Convint.
1: Convint, oké. Okay.
0: Theo, dus, is serieus, hè?
1: Ga door, Danielle. Ja. Laat hem maar...
2: Ja, dus ik deed eigenlijk heel wat anders. En wat ik net ook al zei, ik heb helemaal geen achtergrond met de politiek. Nee. Maar je rolt er eigenlijk vrij snel in. Ik kwam er natuurlijk heel veel termen tegen waarvan ik van mezelf dacht... nou, waar gaat dit over? Maar het went ook wel weer heel erg snel.
1: Maar je bent toch goed in de IT?
2: Nou ja, ik kan wel gewoon met de computer omgaan en de programma's daarop.
1: En met SM, de sociale media bedoel ik daarmee?
2: Ja. Ik probeer dat een beetje op te pakken. Ja. Het heeft natuurlijk Joost heeft dat een hele tijd gedaan. Dus ik heb het stokje van hem overgenomen.
1: Ja, en Joost is nu raadslid geworden.
2: Joost is nu raadslid geworden.
1: Dus jij gaat misschien wel hetzelfde pad volgen.
2: Wie weet. We gaan zien wat de toekomst brengt.
1: Nee, maar je vindt het nu nog steeds leuk natuurlijk.
2: Absoluut,
1: hè?
2: Ja. En wat ik al zei, alles is nieuw. Maar dat maakt het ook wel weer heel erg leuk. En heel erg interessant.
1: Ja, ja.
2: Dus ik leer iedere week weer een beetje bij.
1: Ja. Ja, en het is een leuke groep natuurlijk.
2: Absoluut, ja. Leuke club bij elkaar.
1: Ja. Het is alleen degene die de boel moet voorzitten. Het is een beetje goud.
0: Een beetje. Maar die gaat je wel vertellen dat we al krap aan de tijd zitten. Als ik het een beetje...
1: Nee. We hebben nog zeker 6 minuten. Oh. We hebben nog 6 minuten.
0: Nee. Genoeg om de wereld te vernietigen. Ja.
1: Ja. Toch? Ja, hij heeft soms wel eens die Trumpiaanse neigingen. Hè?
2: Oh jee.
0: Ja, kan. Maar wat
1: staat er nog meer op de rol binnenkort?
2: We hebben zaterdag natuurlijk onze fractie startdag. Dat is wellicht ook voor onze luisteraars leuk om te vertellen. Want de vakantie is nu weer voorbij.
1: Ja.
2: Dus wij hebben onze
1: reces, hè?
2: Reces. Ja. Reces is voorbij. En wij hebben als fractie de fractie startdag. En dat is eigenlijk om bij elkaar te komen. Onze doelen te bepalen voor de komende periode. Maar ook de individuele doelen. Dus de portefeuilles van iedereen.
1: Ja.
2: Wat zijn de belangrijkste punten? Eigenlijk een soort dag om samen te komen. En onze ideeën uit te werken. Voor
1: en een van de leuke bijactiviteiten, noem ik het, voor jou... is natuurlijk de Burendag.
2: De Burendag, ja, dat is ook leuk inderdaad.
1: Ja,
2: ja, want ik heb het vorig jaar natuurlijk niet mee mogen maken bij jullie. Nee. Maar ik zag heel veel leuke dingen voorbij komen.
1: Ja, maar we doen het al jaren. We doen het meer een jaar ervoor toch ook al?
0: Ja, we doen al een jaartje of 3-4 lopen.
1: Ja,
2: het ziet er superleuk uit. En ook dit jaar doe ik de social media post. Ik krijg de aanmeldingen binnen.
1: Ja. Er zijn al aanmeldingen
2: binnen. Zeker, ja, er zijn al aanmeldingen binnen. Meer mag altijd. Dus mocht jullie luisteren...
0: Want ze moeten niet denken... Oh ja, men denkt misschien dat doe ik een beetje heel erg zuur, maar zo'n taart, het is niet zo'n kleintje. Ja, dat is niet even van vandaag online bestellen bij de HEMA en morgen ophalen. Want het is echt een grote taart.
1: Nou, ja, nu het zegt.
0: Nou.
1: Kijk, we hadden natuurlijk altijd Bakker Toet.
2: Oh, die is niet meer natuurlijk.
1: Nee, dus ik ben heel benieuwd. Welke bakker, dat mag je nog niet zeggen.
2: Dat is nog een verrassing.
1: De bakker is nog een verrassing.
2: Ja.
1: Dat is een nieuwe bakker gaan worden.
0: Ja, koekenbakker. Maar dat kan ook. Je weet het maar nooit genoeg dat in elkaar steekt. Maar dat is wel goed. Maar jouw lijstje, want er was nog wel een dingetje wat erop stond. Dacht ik van, wat ga je nou doen?
1: Hoezo?
0: En toen zeg je, dat stond vanmorgen in de krant.
1: Dat stond vanmorgen in de krant. Dat gisteren was er een... kon iedereen bij de bezwarencommissie aankomen.
0: Ja.
1: Over de Walenwijngade. En wat mij daar dan opviel... is dat er een aantal mensen bezwaar hebben ingediend.
0: Ja.
1: In de mate... waarvan dan de gemeente zegt... ja, je mag alleen bezwaar maken als je binnen de 230 meter...
0: Waar maken ze dan bezwaar tegen?
1: Bij 230 meter van de Walenwijngade woont. En er waren een aantal die woonden 300 meter of 340 meter ervan af.
0: Ja.
1: Toen hebben ze ook nog... en dan zegt de gemeente, ja, die bezwaren nemen wij niet mee... want u bent dan geen direct belanghebbende. Vervolgens zeggen ze ook nog, ja, maar u hebt ook vanuit het centrum van de Walenwijngade... dat gebouw gemeten en niet de muren, niet de rand. En daar gaat de bezwarencommissie over... er zitten allemaal juristen, die gaan kijken... van, nou, hebben de bewoners nu gelijk of hebben ze geen gelijk?
0: Ah.
1: Maar ik viel me op, dacht, dit is wel een beetje kneuterig.
0: Ja, nou ja, een beetje.
1: Ja, het is wel een beetje mierenneukerij met 6 lijnen over een aantal meters. Of je wel of geen bezwaar mag maken.
0: Ik weet niet of je het ooit nog weet...

0: We hadden het bunkertje. Een bunkertje stond binnen een bepaalde afstand van het Aventusgebouw.
1: Klopt, nu nog steeds.
0: En het viel net een paar meter buiten de grens. Dus mocht dat blijven staan.
1: Ja.
0: En dat was toen ook zo'n gedoe. Maar ja, aan de andere kant...
1: Ja, maar Aventus wel... heeft daar rekening mee gehouden. Ze hebben het iets opgeschoven.
0: Ja, het helemaal. Maar je moet natuurlijk wel... Weet je, want dan kom je in het argument van... Ja, we nemen als grens 100 meter. En dan, ik woon op 101 meter. Ja, dan verleggen we het. Maar dan ga je iedere keer maar aanpassen aan.
2: Ergens moet je die grens...
0: Maar ja, goed, wij zijn natuurlijk ook wel van het maatwerk, hè, als je het zo stelt. Dus het is wel het, steeds voor ons die afweging van wat, welk Apeldoorns belang is hiermee gediend en niet andersom. Dus weet je, de Walenmeijn gaat, ik zal vast en zeker nog eens een keer even terug.
1: Nou ja, het valt mij op dat wij natuurlijk een aantal protesten zijn er geweest. Mensen hebben er allemaal geklaagd. Het viel me trouwens op dat iedereen die aangehouden is niet uit Apeldoorn komt. Er zijn geen Apeldoorners, want dat zijn allemaal nette inwoners hebben wij allemaal. Maar het valt me dan op dat... op du moment er geen asielzoekers te vinden zijn. Die zitten in Breda.
0: Breda.
1: Want er is natuurlijk...
0: Nu ga je het zeker weer zo meteen, want je hoort de tjoenel op de achtergrond. En je denkt bij je, wat gebeurt hier nou? Maar zo werkt dat.
1: Ik wou zeggen, er is asbest gevonden.
0: Ja.
1: Ja. Maar als jij de tune hoort, dan ben je al van slag.
0: Nou, bijna wel.
1: Danielle, ik vind het... Jammer dat wij niet langer met elkaar hebben gesproken. Ja, wij spreken elkaar wel vaak, maar voor de microfoon dat was een beetje kort. Maar dan konden hij er weer tussendoor tetterde.
2: Ik kom graag nog een keertje terug.
1: Ja, nou, in ieder geval bedankt voor je komst. Zeker. Vond het heel gezellig, vond het heel leuk.
0: Ik ga het toch vraagstellen. Ik doe het anders. Hè. Je hebt er wel eens van iemand die iets schrijft in een krant of zo. En dan zeg ik, geef de pen door aan. Wie zou jij nou wel eens tegen iemand zeggen van, joh, kom eens hier aan tafel zitten?
2: Oh, nou, misschien dat ik volgende week bij de cursus Politiek Actief wat leuke mensen ontmoet.
0: Juist, ook met een paar mensen hier langs.
1: Heel goed.
0: Maar je weet hoe dat dan werkt, want dan ga ik weer wat roepen. En dan zeg ik, jongens, weet je, word lid voor het tientje. Ga die info doen. Kijk op de website Facebook van Lokaal Apeldoorn. De podcast luisteren via apeldoorncentraal.nl, lokaalapeldoorn.nl en Spotify. En wat ons betreft. Houd Apeldoorn veilig, gezellig en natuurlijk ideaal. En dan zegt Sietse...
1: Dan wens ik iedereen een hele fijne avond, een fijne middag en een fijne ochtend. En dan tot de volgende Lokaal Kabaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Groningen is politieke spanning ontstaan over twee geplande windturbines bij de Eemshaven. De BBB wil eerst opnieuw overleggen met de betrokken bedrijven, maar gedeputeerde Van Dijken ziet daar niets in. De resterende coalitiepartijen steunen Van Dijken. De provincie vreest een hoge schadeclaim als de eerdere afspraken niet worden nagekomen. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele lichtgewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. De politie doet vanaf vanmiddag opnieuw onderzoek op een grasveld bij Overasselt naar mogelijk bewijsmateriaal voor de schietpartij. De forensische opsporing onderzoekt onder meer een greppel en bossage terwijl een politiedrone boven het gebied vliegt. Het is nog niet bekend of er iets is gevonden. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man om het leven. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: bovenop, maar naar rechts. Want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond, de 2e
2: september.
1: En waarom denk je dat we net met dat nummer begonnen?
2: You never see me again. Geen idee, ga je weg?
1: Nee, het was Cry For You van september.
2: Oh, wist ik ook niet.
1: Nou, dus september met Cry For You.
2: Oké, okay.
1: Dus
2: maar jij gaat gelukkig nog niet weg, mag ik hopen?
1: Ik ga nog zeker niet weg.
2: Dus, nee, ik ook niet.
1: Ik blijf hier voorlopig nog lekker zitten. Ik vind het steeds te leuk. Ik zit prima op mijn plek hier.
2: Gezellig.
1: Ik heb lol bij dit programma.
2: Ja.
1: Dus nee, voorlopig ben je van mij nog niet af.
2: Oké. Okay.
1: Dus voor sommigen misschien jammer, maar dat...
2: Snap ik, ja.
1: Nee.
2: Maar hoe was je weekend?
1: Hoe was mijn
2: Robin.
1: Weekend?
2: Ik ja.
1: heb... wat heb ik allemaal gedaan dit weekend?
2: Wat heb je uitgespookt?
1: Ik heb gewerkt. Ik heb de ene laatste dag en de halve finale, zeg maar. En de finale van het dameshockey heb ik gezien.
2: Ja.
1: Dus de finale, als ze tegen Argentinië stonden... en helaas op de shootouts verloren hebben. Was een mooie wedstrijd om te zien wel.
2: Ja.
1: En die sfeer is echt geweldig. Weet je, ik ben een paar keer bij een voetbalwedstrijd geweest.
2: Ja.
1: Maar dan was dat vooral zeg maar een Nederlands elftal. En dan keek je of op een scherm of veel groter was dat.
2: Mm-hmm.
1: Maar die sfeer die hier in zo'n hockeystadion hangt, echt geweldig. Het is zo gemoedelijk.
2: Ja.
1: En, ja, weet je, altijd met voetbal heb ik die revioles. Altijd wel opstootjes of rellen gezeur en gezeik. Weet je, en nu eigenlijk niet. Ja, weet je, tuurlijk speelt er wel emotie mee in het spel.
2: Ja.
1: Maar het is niet dat er knokpartijen zijn of zo. Het is allemaal heel gemoedelijk en gezellig.

0: Alleen hier hadden ze dus dan hockeyladies van gemaakt.
1: Ah, oké. Fair enough.
0: Ik zit heel veel te kijken of ik hem zo snel kan vinden. Maar die kan ik dus nog niet vinden nu. Vraag me niet waarom, maar... Nou, hun stonden ze op het podium. En toen hun klaar waren, toen kwam de volgende artiest het podium op. En dat is...
1: B.O.B.
0: Van dit nummer.
1: Maar geen Viva Hollandia, denk ik.
0: Nee.
1: Die stemming zat er niet in.
0: Nee. Maar, ja, ze zongen wel leuk. Dus Turf Gang en Wolt Kroes. Ja. Dus dat was misschien wel lachen.
1: Ah ja.
0: En toen zondag aan de bezig geweest. Daar kan ik zometeen meer over. Maar jij eerst, vertel, wat heb jij gedaan dit weekend?
1: Ja, ik heb ook een leuk sportief weekend gehad. Of lekker sport gekeken in Amsterdam. Nee, ik ging naar een rugbywedstrijd kijken. Tussen de Springboks, Zuid-Afrika en de All Blacks, Nieuw-Zeeland. En dat was ook knijtergezellig. Want dat was gewoon een hele mooie gemixte kroeg. Vol met Zuid-Afrikaanse fans en Nieuw-Zeelandse fans door elkaar heen. En als het rust was, lekker met z'n allen sigaretje roken buiten. Lekker pilsje in de handen. Dus het was eigenlijk knijtergezellig. De Springboks hebben het uiteindelijk wel gewonnen, Zuid-Afrika. Ik ben dan wel voor Nieuw-Zeeland. Het was ook bij de Kiwi. Dus niet helemaal neutraal terrein op dat gebied. Dus het was een Nieuw-Zeelandse kroeg, maar het was gewoon leuk, gezellig. Iedereen lekker door elkaar. Dus, en daarnaast, wat was het? Om de hoek, nog een paar meter verderop. Nog heerlijk gegeten. Lekker wat Braziliaanse gerechten. Uit de Braziliaanse keuken. In Amsterdam-West. Dus ik heb een vermakelijk en smakelijk weekend gehad.
0: Nou, beter, beter. Ja. Ik zit er heel even te kijken of ik snel de video van die ene versie kan vinden.
1: Een speciale versie van Turfy Gang.
0: Ja, en dan hoop ik dat die nu in één keer aangaat.
1: Ja, maar ik hoop het ook voor je. Hockey doe je met een stokkie?
0: Nou ja, dat. Even kijken waarom... Waarom wil dit niet aan? Dat is altijd leuk, hè?
1: Ja.
0: Dat je dan je geluid er geen zin in heeft.
1: Oké. Ja, dus dan praat ik nog wel even.
0: Nee, deze heeft er geen zin in. Dat is een auteursrechtenclaim.
1: Ja. En die houden we dan nog goed.
0: Dan gaan we een keer proberen.
1: Ja.
0: Kijken of deze er wel zin in heeft. Zal ook wel niet. Ik snap niet waarom al die dingen gewoon allemaal uitstaan. Ik wil gewoon...
1: Ja, we hebben de licentie binnen, dus ik denk misschien daarom worden we afgeremd.
0: Geen idee. Ik mag hem niet laten horen, dus dat is...
1: Helaas, pindakaas.
0: Dat is weer jammer.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar een ander muziekje mag je toch wel laten horen, mag ik hopen?
0: Ik mag zeker andere muziek laten horen.
1: Ja, wat heb je voor ons in petto?
0: Nou, we begonnen zoals ik zei met Choir View van september.
1: Ja.
0: En we hebben weer vandaag mensen te gast in de studio.
1: Oh.
0: Ja, en dan moet je dus iemand die we kennen vanuit de politiek. Zo hebben wij hem ontmoet.
1: Ja.
0: Welk nummer ga je dan mee komen om toch iets grappigs politiek te brengen?
1: Beter in bed.
0: Precies.

0: van Boude.
1: Dus ik moet hier weg, dus ik ga weg, is wat ik tegen haar zeg. Ga je weg, zegt ze, ik zeg, dat is wat ik je zeg. Dus ik zeg, ik pak mijn tas en ik ga weg.
2: Wat is het probleem dan? Wat is je vreemd aan? Ik zeg, je hebt mij op bezoek, maar denkt eigenlijk maar aan één man. Wat is er mis met hem, dat je niet eromheen kan?
3: Nee, geef een argument.

0: Beter in bed
1: dan Baudet.
0: Van onze Arjen Lubach.
1: Blijft een mooie kerel.
0: Ja.
1: Wie? Zijn seizoen is ook weer begonnen volgens mij.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ik dacht van wel.
0: Ah, oké. Nou ja, moeten we daar maar even lekker naar kijken.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar ja, dan is de vraag, wie hebben wij hier in de uitzending zitten? En dat is iemand die het ook misschien wel BB beter kan dan Baudet.
2: Ja.
0: Nou, hallo, met wie hebben we het genoegen?
2: En met Liam Engel.
0: Dag Liam.
2: Ja, zijn we weer. Nee, ja, Thierry Baudet, ja. Daar wil je niet liever mee geassocieerd worden.
0: Ja, snap ik.
1: Nee, maar nee, als je beter bent dan hem, dan...
2: ja, dat is altijd goed. Ja, dat is niet moeilijk met Thierry Baudet. Ja, misschien een piano spelen, dat is wel heel goed.
0: Maar welkom.
2: Ja.
0: Wat brengt jou hier naar een wilde zomer?
2: Nou, ik vond het gewoon leuk om een keer aan te schuiven. Dus ik had Robin gegeven van, goh, vind je het nog leuk als ik langskom? Ben ik nog welkom? En nou, daar ben ik.
0: Ja.
1: Ja, want je bent natuurlijk al een keer eerder geweest. We hebben je al vaker geïnterviewd. Ik heb jou toen met de verkiezingen vaak voor de camera getrokken.
2: Ja.
1: Dat ik zei van, joh, je mag weer.
2: Ja.
1: Jij tot aan vervelens toe dat je dacht, oh, gaan we weer.
2: Moet ik weer? Ja, zeker. Nee. Was wel leuk.
1: Dus en voor de verkiezingen natuurlijk ook een paar keer bij ons geweest.
2: Ja.
1: Dus ja, ze zeiden, joh, kom gerust weer terug.
2: Ja.
1: En begreep ik nou iets goed dat jij vaker gaat komen bij ons? Of weten we dat dan niet?
0: Of ga je iets van een nieuw baantje doen? Word je onze collega?
2: Een soort van. Ik ga kijken wat ik voor in de wandelgang kan betekenen.
1: Kijk, gezellig.
0: Gefeliciteerd. Dus,
2: dan ga ik misschien een beetje kijken. Daar hebben we nu gesprekken lopen daarover. En dan gaan we kijken van wat ik daar eventueel kan doen.
0: Ja.
2: Dus nee, dat loopt allemaal. En het heeft toch een beetje aangestoken, jullie.
0: Oké.
1: Mooi, hè? Dus kom je dan ook vaker bij ons langs weer?
2: Ja, het enige ding is dat ik op woensdagavond vaak voetbaltraining geef nog steeds.
1: Ja, dat moet je ook gewoon niet doen.
2: Nee, ja.
0: Keuzes, ja, want even voor de mensen thuis. Voor welk team geef jij voetbaltraining?
2: Ik geef nu

0: Training bij Albatros.
1: Oké. Okay.
0: Vrouwen 1 en niveau bij Teug, Klarenbeek, Beekbergen. Dus meerdere clubs al gehad.
2: Ja. Ja, welke leeftijd is dat dan, vrouwen 1?
0: Ja, senioren, dat is van de jongste is net 16 en de oudste is in de 30.
2: Maar je hebt nog wel een beetje voetbalverstand, dus of doe je alsof?
0: Ja. Nee, voetbalverstand. Ik voetbal sinds mijn zesde, dus ik heb altijd zelf gevoetbald en op een gegeven moment training gegeven. Alle jeugdteams gehad. Dus van F's, dus de onder 6 is dat tegenwoordig, tot de onder 19 getraind. En tot op een gegeven moment damesvoetbal gestapt. En dat vind ik toch wel een van de leukste takken in de voetbal, denk ik.
1: Ja, want ik wou toevallig net vragen, wat voor soort doelgroep vind je dan specifiek echt leukst om te trainen? Heb je een voorkeur?
0: Nou ja, ik vind het damesvoetbal nu wel leuk, omdat het gewoon heel anders is dan herenvoetbal. En dat is juist leuk om je daarin te verdiepen. Kijk, ik zeg altijd, en dat is niet omdat de dames niet kunnen voetballen, want dat valt echt heel erg mee. Heel vaak denk je van, zeker dames die heel vaak bij de jeugd, bij de jongens gevoetbald hebben kunnen echt lekker ballen. Maar het is een heel ander spelletje, want je ziet bij jongens is het vooral heel veel snelheid.
1: Ja.
0: En bij dames is het toch wat meer de bal het werk laten doen. En meer echt positiespel en dat soort dingen. Dat vind ik dan leuker. En bij de jongens kun je als trainer heel iets bijschaven. Maar vaak bij dames kun jij sneller stappen zetten, omdat die gewoon nog een heel stuk meer te kneden zijn. Aha. Terwijl de jongens allemaal denken, het zal allemaal wel. Ik heb het zelf bedacht en ik ga het doen. Ja. Dus daarom is dat wel interessant.
1: Okay.
2: Wat is dan een leuk moment om te komen kijken? Ik zei, weet je, je verkoopt het mooi. Ja. En denk van, ik ben best wel benieuwd hoe jij training geeft. Want ik ken jou natuurlijk van hier.
0: Ja.
2: Maar hoe sta je langs de lijn?
0: Ja.
2: Stel Pieter.
1: Doorpassen!
2: Stel Pieter en ik zeggen, joh, we komen een keertje kijken. Moeten we dan tijdens een training komen of tijdens een wedstrijd?
0: Ik zou tijdens een wedstrijd komen.
2: Dus wanneer zijn we welkom?
0: Ja, je bent altijd welkom.
1: Ah, Albatros is bij mij om de hoek, dus ik kom lekker met de benenwagen.
0: Nee hoor, je mag best een keer komen kijken. Nee, dat is gewoon heel anders. Dan ben je een coach en ik denk dat ik daar ook wel goed in ben. Maar het is, heeft raakvlakken met politiek in de zin van, ik was lijsttrekker, dus dan moest je ook een groep coachen en aansturen. En eigenlijk doe je dat nu ook, alleen dan in het voetbalveld. Ja, ik ben wel aanwezig. Ik ben coach veel, ik schreeuw veel. Ik heb ook in die jaren een veldstem, noemen ze dat, ontwikkeld. Dat is dat je dus een heel veld over kan schreeuwen. Eerder woonde mijn oma in Beekbergen. En de voetbalclub in Beekbergen ligt achter het dorp. En die zei soms s'avonds als, jezus, ik hoorde je helemaal hier schreeuwen. Dus
1: doe eens.
0: Ja, nee, dan zijn de apparaten kapot.
1: Oh ja, je moet er nog langer mee.
0: Ja.
2: Ik
0: ja,
2: denk dat wij gewoon maar een keer een wedstrijdje moeten gaan kijken, Pieter. Dat is beter, denk ik.
1: Wat zei je?
2: Ik denk dat wij gewoon maar een keer een wedstrijdje moeten gaan kijken.
1: Ja, precies, precies.
0: Je bent welkom.
2: Ik heb een nummer klaarstaan.
1: Ja.
2: En dat zullen Liam en Pieter denk ik nog wel kennen.
1: Oh.
2: Divya zit ook bij ons in de uitzending nu vandaag. Die kijkt voor de tweede keer mee.
3: Ja, hallo.
2: Die kijkt voor de tweede keer mee. Ik betwijfel of jij dit kent. En als je denkt, waar ken ik dit van? Vroeger had je van een restaurant waar je van die speeltjes kreeg bij je eten.
1: Ja.
2: Had je van die muziekdingetjes bij je zitten?
1: Ja, die heb ik nog wel. Maar de batterij is zo leeg getrokken. Het klinkt zo verkrakt. Maar hopelijk deze niet.
2: Wie weet. Zometeen meer.

0: Smile.dk met Butterfly.
1: Ja, en die ken je natuurlijk van, als je dit wat zegt natuurlijk, van de hele kleine muziekdoosjes die je bij je eten kreeg.
2: Ja. Nou, ik heb deze niet gehad. Maar nee. Ja, kijk, ik herkende hem wel. Heb jij hem nog wel ergens in je...
1: Ik weet niet of hij nog ergens thuis ligt, maar ik weet wel dat ik deze gehad heb. En heel af en toe kom ik de nummer wel eens tegen.
3: Ja, dat je dan niet weet welk nummer het eigenlijk is, maar dat je gewoon denkt, oh ja, dat is dat liedje wat daarbij hoort.
4: Nou
3: ja,
4: ik ken hem wel van social media, maar ik ben niet van de OG's. Ik ken hem niet van alle spelletjes.
2: Nee, ja, generatiekloof, denk ik.
4: Ja.
2: Ja, want even voor de mensen thuis. Divya, wat brengt jou hier en wat is je leeftijd?
4: Ik ben 17 jaar oud Ik ben hier voor hobby eigenlijk. Ik vond dat heel leuk om te luisteren en te praten over dingen die ik leuk vind. Denk ik, waarom ga ik het gewoon niet proberen? Dus ik ben hier als hobby.
2: Ja, en vorige week was je hier ook al. Nog even buiten de microfoon om. Nog even meegekeken bij de zaterdagmiddagmix, hoorde ik al. Dat was ook knijtergezellig, hoorde ik al. Dus nou ja, welkom.
4: Dankjewel.
2: Ja.
1: Ja, we zeiden net al dat de hoop... ik wil zeggen, jullie generatie. Ik kreeg deze opmerking laatst ook.
2: Oh.
1: Toen was ik aan het werk. Ik heb nog een bijbaantje in de supermarkt.
2: Ja.
1: En toen ging het ook over daten. En als je in de stad mensen tegenkomt. En mijn collega die is... 17 ook. En die zegt, ja, ik weet niet hoe jullie generatie dat doet, maar ik zeg, hallo jullie generatie. Ik zeg, niet dat ik 50 ben of zo.
2: Ja, maar Gen Z heeft ook wel een hele brede spanwijdte. Het begint 1997 en het eindigt 2012.
1: Zoiets.
2: Dus dat is wel een behoorlijke spanwijdte.
1: Ja, en dit is
2: dus
1: ook,
2: je hebt guldenbabies en je hebt eurobabies.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ik zat even te googlen van, ze zegt nummers die dus groot zijn geworden door social media. Die hebben bijvoorbeeld nummers die ook door de social media echt hun
2: breakthrough hebben gehad. Ja.
1: En dan zit ik even snel, voor mij is deze daar ook de eentje van Roxy Dekker. Deze.
0: Ja, zeker.

0: Anne Fleur vakantie.
1: Maar ja, weet je wat zij deed? Deed het heel slim, want het was ook onderdeel van haar strategie. Zij deed dan stukjes van dat liedje steeds op TikTok zetten.
0: Ja, een beetje ophypen.
1: Ja, een beetje ophypen. Ja. En op een gegeven moment zong ze, dat was niet dit nummer, dat ging over Satisfy, dus die had het tweede nummer van haar. Ja. Die ging ze, had ze alleen maar stukjes op online gezet. En toen ging ze voor het eerst spelen op, ik dacht Lowlands of een van de groot festival. Ja,
0: Serious Request of zoiets.
1: Zoiets. Ja. En toen zong dat hele publiek mee, terwijl het lied nog niet eens uit was.
0: Nee.
1: En dat heeft ze zo slim aangepakt. En je ziet nu ook, die hype rondom haar is iets minder. Ja, ze gaat wel Ziggo Dome, heeft volgens mij heel vaak uitverkocht aan extra shows en zo. Mm-hmm. Maar je ziet dus dat zij dus nu een album moet. En dat het dan weer iets meer gaat liggen. Er zijn wel liedjes die eruit springen. Maar in het begin was ze echt natuurlijk een hype. Omdat ze dan iedereen ging TikToks maken op die filmpjes van haar.
0: Ook goede release, september. Als mensen hun Anne Fleur vakanties voorbij hebben.
1: Ja. Nee, maar je hebt nog zo'n eentje. Je hebt de zomerhit van deze zomer. Zoele zomer.
0: Ja.
1: Dat is ook op die manier
0: ontstaan. Dat is ook wel een catchy one.
1: Ja, maar dat was een TikTok. En op een gegeven moment ging volgens mij Jutta Leerdam ging daar wat mee doen.
0: Oh, en zo is natuurlijk een mega groot internationaal bereik. Ja,
1: en zo is dat een beetje opgehyped.
0: Ja.
1: En zo is die Rutger van Banneveld. Terwijl die zou je anders nooit ergens tegenkomen. Ja, die heeft ooit een keer in zo'n programma van SBS gezeten.
0: Klopt, ja, wel meerdere.
1: Met zoals René LeBlanc en zo. Maar

0: Ja, die heb je bijvoorbeeld, ja. Maar ook...
1: Zonnebank?
0: Ja, die wou ik zo meteen. Ik had nu eerst... nou ben ik deze weer kwijt. Dat is
1: ja, wat
0: fijn.
1: Komt er? Wat komt er?
0: Ik had deze bijvoorbeeld, is ook bekend geworden door.
2: Ja. Ja.
0: En dan Andivia, welke video hoort hierbij? Kijk of jij dezelfde video in gedachten hebt als die ik heb.
2: Ik moet denken aan Ed Sheeran. Ik weet niet hoe ik daaraan kom, maar dat klopt waarschijnlijk niet.
0: Ik denk aan die man die dan met zijn zonnebril staat te dansen met zijn handen zoals hij aan het fietsen is zo.
2: Nee, die kan ik me niet herinneren. Maar dat kan,
0: Zeg jij dat wel, Pieter?
1: Nee, maar als ik aan dit denk, denk ik gewoon aan fanatiek dansende TikTokkers.
2: Ja,
3: ook. Ja, maar je hebt ook Turn the Lights Off. Die is ook weer helemaal terug.
0: Mm. Ja, klopt. En deze begint inderdaad ook nu via social media een hype te worden. Maar ik vind de tekst nog een beetje, dat ik denk van, ja.

0: Ja, ik heb dat ene woordje juist even weggelaten.
1: Nou ja, dat vind ik dus wel een ding, hè?
0: Ja.
1: Dat ik denk, leuk dat zo'n lied opgehaald wordt, maar er zit gewoon een best wel ernstige ziekte zit in dat liedje.
0: Klopt.
1: En dat is, hij is best, de doel van het liedje is jammer dat je dus een bepaalde ziekte krijgt van onder de zonnebank liggen. Maar ik heb wel zoiets. Ik heb hem laatst in de, was ik ergens, en toen was hij gewoon in een supermarkt of zo, hoor je hem ook. En dan denk ik, ja.
0: Ja, maar dan wordt hij vaak weggebliept. Maar in de tussentijd, ik ga van een ander nummer draaien. Gaan we het hier zo verder over hebben.
2: Nog even één ding. Ja, liever te bruin in de kist dan een zonnebankje gemist.
0: Dat kan ook. Ik heb Sweet Disappointment voor je klaarstaan. Lost Frequencies.

0: Sweet Disposition, Lost Frequency.
1: Lekker plaatje hoor.
0: Ja toch?
1: Ja.
0: Hey, en als je dan denkt van joh, wat kun je nog allemaal doen? Ik zit eens even te kijken. Wij als je ons volgt op ons Instagram, @0vanvijfm,
1: ja.
0: Heb je gezien dat wij een paar weken terug natuurlijk bij de Sterrenwacht stonden op Busloom.
1: Klopt.
0: Kijken naar de zonsverduistering. Mm-hmm. Er zijn vandaag nog wat mooie foto's van gepost op de social media van RTV Apeldoorn. Ja. Ook op onze eigen 0vanvijfm hebben we hem gerepost. Ja, en zo proberen we altijd wel op mooie plekken te komen. Ja, weet je, en als je dan denkt van joh, ik wil vanavond ook nog ergens kijken.
1: Ja.
0: En naar iemand die bijvoorbeeld ook een mooie plek komt, een bijzondere plek komt.
1: Ja.
0: Dan heb ik misschien wel een kijktip voor je.
1: Oh.
0: Het nieuwe seizoen van Ewout is gestart.
1: Ewout?
0: Ewout Genemans.
1: Oh. Die, maar waar bivakkeert Ewout dit keer? Wat voor gevaarlijke plek?
0: Nou, in de nieuwe reeks loopt hij mee in onder meer het Forensisch Psychiatrisch Centrum.
1: Ja.
0: Mesdag in Groningen. Ook doet hij Bangkok, Hollywood en een bordeel in Nevada aan.
1: Oké, okay, ja. Ja.
2: Ja. Oh, hij komt leuk lijstje.
0: Hij komt op verschillende plekken. En hij neemt je iedere aflevering mee in een bijzondere en spraakmakende wereld.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is een kijktip.
1: Oké, okay. Nou, ik heb ook voor de rest een kijktip. Want wat heel veel mensen niet weten... sinds dit jaar hebben we in Apeldoorn niet twee, maar drie buitenfilmen events. Zo. En die derde is ook lekker gratis. En dit weekend op 4 en 5 september kan je lekker koekeloeren op het Sprengenpark. Met op 4 september de film Joe Speedboat. En op zaterdag 5 september... Bon Wild, Bonte Families op de Veluwe.
0: Nice.
3: Die laatste, die is leuk.
0: Ik denk dat als we toch een beetje nieuws erbij pakken, dat een automobilist...
1: alle films, zo nog even belangrijk om te weten, starten om 8:30.
0: Nou, dat is ook nog wat te doen.
1: Ja.
0: Maar wat ik wil zeggen, ik denk dat gisteren een automobilist dit ook het nieuws ook gezien heeft.
1: Huh?
0: Die was er helemaal ondersteboven van. Want hij is met zijn auto op de kop beland bij een eenzijdig ongeval in Apeldoorn.
1: Nee joh,
0: dus,
1: waar?
0: Vlakbij Orpheus.
1: Ah, oh.
0: De bestuurder raakt helaas wel gewond. Dus hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Ik hoop voor hem dat het goed gaat. En misschien draaien ze daar ook nog een leuke film voor hem.
1: Ja. Ja, bij het theater zeggen ze nog wel eens breek een been. Maar ja, dat is al gedaan, denk ik.
0: Ja, deze heeft iets anders gedaan.
1: Ja.
4: Ik hoop dat de film niet op de kop wordt gedraaid.
0: Nee. Ja, dat kan hij misschien wel zien.
1: Nou oké, okay. We wensen hem in ieder geval wel sterkte en beterschap toe.
0: Ja, mooi dit hè.
1: Ja.
0: En als je dan denkt, wat gaan we dan doen? Ik heb een nummer voor je staan. Dat is eentje aan Pieter zijn lijst. Dus dan kunnen we wat tussentijd opvullen.
1: Precies.
0: Liam denkt, waar gaat het over? Ja, dit nummer heet Tussentijd.
3: Ah.
0: Je snapt hem.
1: Van Warboel.
2: Ik snap hem.

0: Tussentijd. Warbel, een nieuw hip jongerenbandje uit Utrecht. En ook dit weekend gratis te zien op het Kattengat Festival in Zwolle. Pal nice. Naast het station van Zwolle.
1: Nice, nice.
0: Dus mocht je nou geen plannen hebben dit weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, kun je daar terecht voor kunst, muziek, comedy en ook lekkere livebandjes.
1: Nice. Ja, als je iets anders wilt doen het weekend, dan kun je ook doen wat ik afgelopen weekend gedaan heb. Want ik ben een maatje van jou tegengekomen.
0: Oh.
1: Ja. Ik zou eerst naar Assen toe gaan, naar het circuit dit weekend.
0: Ja.
1: Maar het weer was niet al te best. Ja. En de maat met wie ik zou gaan, die had afgezegd.
0: Ja.
1: Ik dacht, weet je, ik ga er ook niet in mijn eentje in. Dus ik had op een gegeven moment de andere maatjes wat later op de dag opgetrommeld. Ik zeg, joh, ik ben gaan lunchen, dikke prima. En toen zeiden we hebben zin om wat te gaan doen. En op een gegeven moment kwamen we met die idee, we gaan karten. Nou, waar kun je hier in de buurt een beetje karten? Je kan 055 kun je heen gaan.
0: Ja.
1: Je zou naar Everde kunnen.
0: Ja, die is leuk. Ja.
1: Ja, daar ben ik dus nog nooit geweest. Die
0: staat nog je weet niet wat je mist.
1: Die wil ik nog een keertje heen. Toen zei ik tegen hem, kom, we gaan naar Duiven toe. Dan heb je ook nog een kartbaan. Kan naar Duiven.
0: Ja.
1: Maar ja, dan ben je een half uur aan het rijden voor 1-2 heats. En dan moet je weer een half uur terug of zo. En ik zit te kijken. Je hebt dus in Apeldoorn ook wat nieuws. Battle Kart.
0: Oh, dus een beetje de Mario Kart vibe-achtig.
2: Dat is in een hal, is dat toch?
1: Ja, met projectoren. Dus
0: vertel ons, hoe is dat? Want het zag er wel heel lijp uit op TikTok en zo.
1: Het is echt vet grappig.
0: Ja?
1: En het is echt geen reclame. Dus weet je, of je nou gaat karten bij Zero of naar Duiven of waar je ook heen gaat. Als je een keer wil karten met een nieuwe twist, ga dit doen.
0: Ah.
1: Je kan raketjes afvuren op elkaar. Het is allemaal digitaal.
0: Ja.
1: Dus de banen worden geprojecteerd. Je kan elke keer dus in diezelfde hal verschillende banen rijden. En dus die baan die verandert. Dus je kan op een gegeven moment die baan, neem je iets schuiner. Dan kun je dus een raket afvuren op iemand. En als je dan geraakt wordt met jouw kart door die raket, wordt je kart stilgezet. Dan rij je door een olieflex, word je stilgezet. Je kan een boost knop, dan heb je in één keer meer power. Echt allemaal dingen. Je kan snake spelen, je kan vakjes inkleuren. Nee, het is echt wel vet grappig.
0: Hoe ging het met je ogen na die tijd? Want het ziet er sowieso boombastisch uit, qua graphics.
1: Nee, het valt echt wel mee. Want je
0: wordt niet duizelig. Je hebt ook wel eens mensen die zo'n VR-bril opzetten en die dan een soort van halfkotsend camera
1: maar uitgaan. Als je een VR-bril opzet, dan heb je echt wel dat je wat ziet om je heen.
0: Ja.
1: En nu wordt het gewoon van bovenaf op de vloer geprojecteerd. Okay. Dus wat je normaal hebt bij een kartbaan, dus of je nou bij Zero zit in Everde of waar dan ook, je hebt allemaal van die barriers om de baan staan.
0: Mm.
1: Die dus ook jouw baan aangeven. Ja. Die zijn er nu niet. Dus je baan staat op de grond. En het is zo afgericht dat je ook niet echt kan botsen met elkaar. Want dan wordt je kart ook geremd.
0: Ja.
1: Dus als je soms denkt, ik stuur er kort langs heen. Dan remt hij in één keer. Want hij dan denkt dat je gaat botsen.
0: Hij is wel familieveilig.
1: Ja. Ja, je hoeft er geen helm op.
0: Oh, nou.
1: Dus de snelheid is zo laag. Of tenminste, het is zo goed afgestemd dat je gewoon geen helm op hoeft.
2: Nee, ja, dat moet ook wel, denk ik.
1: Ik vond dit echt karten met een hele leuke twist. Dus,
0: ik ga het proberen, joh. Wat jullie...
1: En jouw maatje, die werkt daar dus, kwam ik achter.
0: Ah, Max?
1: Ja.
0: Max, super Max, ja.
1: Die werkt daar dus. Dus we hadden het er zo over. En wat wij deden, ik zou radio en alles ook blablabla, hele verhalen.
0: Ja.
1: En zei, dat keer Pieter ook, zegt hij. Ik zei, dat klopt, die zit bij mij in de uitzending.
0: Ja, en toen kreeg ik een selfie van jullie beiden. Binnengestuurd in de groepsapp, ja.
3: Heb je ook korting gekregen of heeft Max je geen korting gegeven?
1: Wij hebben nergens over gesproken, dus het was een hele leuke avond. Maar er zijn, als je online zoekt, nog wel wat kortingsacties te vinden.
0: Kan niet mis.
2: En waar is dat dan?

0: Welke uithoek van Apeldoorn?
1: Ja. Zit er Noord? Apeldoorn Noord. Dus aha, je hebt dus Apeldoorn Noord zit dus Battlecard.
2: Ja.
1: Je kan, als je dus een normaal kaart, dan kun je nog Apeldoorn Zuid, heb je dus Cielo zitten.
2: Ja, dat weet ik maar. Ik dacht in die Noord. Maar waar zit het in Noord dan? Op het bedrijventerrein daar?
1: Op het bedrijventerrein.
2: Oh ja.
0: Met Zijbroek, I guess.
1: Ja, ja, klopt.
2: Oh, leuk.
0: Nou, gezellig.
1: Nee, dus mocht je een keer wat anders willen doen dit weekend, zoek eens op kaarten. Ja. Of je dan normaal gaat kaarten of dit met een leuke twist gaat doen. Ik vind het leuk.
0: Dan chasen we met z'n allen. Lekker de kant op.
1: Nee, dat.
0: Heb je nou nog een beetje een up-tempo chase space nummer voor ons?
1: Ik heb het tegenovergestelde. Ik heb Robert Schulz met Watermat met Take It Slow.
0: Aha.

0: Robin Schulz met Watermat met Take It Slow. Oftewel de oude Bullet, die ken je ook nog wel. Dus ik vind het wel een lekker nummer dit.
1: Even lekker cooling down.
0: Als je dan denkt van joh, ik heb dit zin om dit weekend nog wat te gaan doen. Ik ga bijvoorbeeld dit weekend naar Pulp Festival in Eerbeek.
1: Ja.
0: Daar staat...
1: wie komen daar? Want dat zijn niet de minste namen die in Eerbeek komen.
0: Ze beginnen met om 7 uur met Kenny O.
1: Ja.
0: Van 8 tot 9 La Fuente. Daar baal ik een beetje van. Ik werk dus tot sowieso na 9 uur.
1: Aha, ja.
0: Daarna staat TK op podium. Party Harry uit Apeldoorn. TK ook uit Apeldoorn.
1: Maar... ja, die TK is nog wel grappig om te vertellen. Ja, dat is mijn oude gymleraar geweest.
0: Lachen. Dat is bij mij een collega geweest van mijn stagebedrijf, inderdaad. En die, die heeft ook regelmatig in Apeldoorn in kroeg gedraaid. Die. Nou, die staat er dus. Party Harry. Daarna Paul Elstak vanaf 10 tot 11. En Freddy Morera komt ook nog even optreden. En van 11:15 tot 1 nog een special show.
1: Oh.
2: Oh.
0: Dat is dus... zaterdag.
1: Ja.
0: Die vrijdag heb je nog een 90's. Voor mij staat daar dan Charlie Lonois op het podium nog.
1: Ja.
0: Een grote namen. Ook heb je dit weekend Klompenfeest in Twello.
1: Ja.
0: Kun je ook nog heen gaan. Ik weet even niet wat daar de line-up van is uit mijn hoofd. Maar dat,
2: ik dacht de Edwin Evers Band.
0: Ja.
2: En de Nederlandse Avond met allemaal Nederlandse zangers. Zoiets. En die andere weet ik even niet.
1: Keuze
2: maar,
1: is reuze.
0: Ook in ieder
1: geval maar Liam, jij zei ook nog wat. Dat wisten wij geen eens. Jij was even heel scherp bij ons. Ook nog een event bij Paleis het Loo.

0: Ja, Summer Night X Abnormaal X Michel Dehé. Dat is een elektronische muziekavond in de Paleistuinen bij Paleis het Loo. Vrijdagavond.
1: Nou, gezellig.
0: Begint
1: ja, ook,
0: om,
1: maar ook wel, ja, mooi dat het laatste ding van Abnormaal dat is gecanceld.
0: Ja.
1: En dat ze dan nu gewoon een lijffeestje geven in de Paleistuinen van Paleis het Loo. Ja, dat is wel een hele dikke comeback.
0: Shout ja, om, maar vanaf 7 uur is dat.
2: Wat ik dan niet snap, hè. Weet je, dan heb je dus nu het Pulpfestival dit weekend.
1: Ja.
2: In Eerbeek, net buiten Apeldoorn. Je hebt Klompenfeest net buiten Apeldoorn. Dan ga je dit ook in Apeldoorn doen.
1: Ja. En ook Ween en Wiesel, ook feest.
0: Ik weet niet of je...
2: Ook dat.
0: Maar wil jij Summer Nights gaan doen in oktober? Nee, maar snap je wat ik bedoel? Ja. Het is de komende weken heb je allemaal van die dorpsfeesten. Want die zijn allemaal gepland. Nou, iedereen is nu terug van vakantie.
1: Ja.
0: En je moet nog snel, voordat het herfst wordt... moet je allemaal van dit soort festivals en zo gaan organiseren. Want van Wicked heeft Q-Music ook nog ergens op het strand een heel groot feest.
2: Ja,
0: het
2: is dus... Strandfestival Zand. Maar ja. De Q-Music komt ook nog met de Foute Party in november naar Omnisport.
0: Ja, met ook grote namen. Hè. Voor mij kwam K3... gewoon de originele K3.
1: Ja, ja.
0: Dus niet, de nieuwe K3 is dat, die komt. Dus niet de oude.
2: Inderdaad, K3 inderdaad. Outsiders komt, Vieze Jack en nog een paar.
1: Oh. Hebben jullie die pakje al gekocht?
0: Nou, ik ben er vorig jaar, ik ben de afgelopen twee jaar wel geweest.
2: En ik ook pakje had je aan?
0: Ik had gewoon een Hawaii blouse aan. Oh, ik vind dat niet zo...
1: En Robin, wat voor pakje?
2: Voor mij ben ik ben ik als beveiliger gegaan. Ik had mijn wit overhemd aan, ik heb mijn oortje ingedaan.
0: Oh ja.
2: En een zwarte zonnebril.
1: En je had lol de hele avond, toch?
2: Ja, lachen, want ik had een klemmetje in mijn nek geklemd, onder mijn shirt. Dus mensen stonden op een gegeven moment naast mij en die gingen het oortje voelen. Is die echt? Ik zei ja, tuurlijk is die echt. Ik zeg pas maar op als hij roept mijn collega en dan sta je buiten. En die mensen die schuivelen dan denk ik heel smooth, schuivelen ze van je weg. Super grappig.
1: Ja.
2: Dus
1: jij hebt een keertje bij
0: een leuk feestje.
1: Q-party geweest?
3: Nee, ik ben er nog niet geweest. Maar okay. Misschien dat ik het dit jaar of volgend jaar wel probeer.
0: Maar vind je het leuke muziek? Foute muziek?
3: K3 en zo bedoel je? Of...
0: Ja, K3 en allemaal van dat soort Paul Elstak en zo. Dat is allemaal
3: ik heb een heel... Ja, ik heb niet echt een...
0: Nou, Robin gaat even dansen. Ik ben ook naar K3 Originals geweest in Antwerpen.
2: Nee.
0: Ja, zeker.
2: Ik stond bij het WK Hockey met mijn collega. En wij stonden daar, Nederland-België. En ik hoorde dit dus over de speakers. Ik zag hier, hoor. Het Belgische volkslied. Nou, dan gaan we even door. Nou, die staan er dus.
1: Vrij zottig, hè.
2: Dan zit ik heel even te kijken of ik nog een andere...
0: Ja, het is gewoon Q-Music die draait dan gewoon tussendoor. En dan komen die artiesten, die Vieze Jack. Dat is ook een beetje een apart figuur.
2: Geweldig.
0: Ja, ik vind het ook geweldig.
1: En buiten dat ook. Gewoon een hele lijpe locatie in zo'n Omnisport.
0: Ja, ik vind, dat moeten ze echt vaker doen. Ze hebben dat...

0: Ja, dit is onder andere eentje van Outsiders met Paul Elstak dan toevallig. Ja, en als je dan vieze Jack, dat je denkt, wat gaan we daarvan krijgen? Ja, dan moet ik even heel snel schakelen. Ja, kijk, dan hebben we bijvoorbeeld deze. Met mijn grote trein. En als ik te snel ga. Videoclip van deze, beide weer opgenomen bij de VSM.
1: Ja, klopt.
0: In Beekbergen. Het eindpunt is bijna in
1: zicht. Als in mijn droom. Ik zie iemand die echt kijken wat een combinatie is dit. Blaas maar op met fluitje. Nee, niet voor niks vieze Jack, hè?
0: Ja, en dan hier het laatste altijd, hè? Even kijken.
1: Hey, ze is wel minderjarig, hey, jongens. Dus even...
0: Ja, je mist het doekje, die heb je. Doekje.
2: Nou, ik moet wel zeggen, ik heb niet zo'n... Mensen vragen ook altijd wat is mijn muzieksmaak. Ja, dat weet ik niet. Ik luister naar alles wat... op mijn pad komt. En ik heb ook heel veel. Ik ken echt dus niet goede Nederlandse muziek. Oh. En dat moet ik misschien
3: maar
2: niet hardop zeggen.
3: Wat je muzieksmaak is, dan concerten. Ga je dan wel eens naar een concert toe?
2: Waar ja, ik ben geweest? Laatst bijvoorbeeld naar een concert geweest van The Weeknd. Maar dat is eigenlijk wel eigenlijk een van mijn eerste concerts geweest. Want mijn vader die houdt dus heel veel van klassieke muziek. Dus alle concerten daarvoor.
1: Dit is Nederlandse muziek.
2: Ja. Ik heb ook heel vaak aan mijn vriendinnen gevraagd of zij mij een playlist willen maken. Van goede Nederlandse muziek. Ja. Maar ik ben nog aan het wachten voor de playlist. Dus die moet nog komen, zeg maar.
3: Wie weet volgende.
1: Maar ja, de smaken zijn daar ook in verdeeld, hè?
2: Ja.
1: Dus die Rutger van Barneveld, ja, ik vind het vreselijke muziek. Maar het is wel een leuk liedje. Maar... Ja.
0: Ik kwam deze van Luna tegen gisteren, Schoonzoon.

Ja, zo weer nog meer muziek. Heel veel gaat natuurlijk over liefde en alles. Heb je ja. James Blunt met Goodbye My Lover. Blijft ook altijd een mooie. Hele andere stijl. Ik heb ook nog Hollow van Marshmello had ik nog klaarstaan. Deze.

0: Ja, en we hadden laatst natuurlijk ook een Nederlandse zangeres hier in de uitzending zitten.
1: Sabine.
0: Uit
1: Vaassen.
0: Bijvoorbeeld met deze. Wagon van de hemel naar de hel. Nee. Kijkt in zijn hart. Ja, die had ook, die heeft een stem. Even kijken. Mijn hele Spotify die loopt vast. Dus dat.
1: Ach, dan moet je niet hebben.
2: Ach, wat vervelend nou.
0: Dat is ook fijn.
1: Ja.
0: Even kijken of iets, anders het nog wel doet. Ja, we hebben nog wel iets. Maar zo heb je natuurlijk heel veel stijlen qua muziek. En wat allemaal kan en wat er allemaal is.
1: En zo is het wel.
3: Ja, maar ik denk als jij een brede muzieksmaak hebt. Dus dat je gewoon heel veel soorten muziek leuk vindt. Dat je daar ook gewoon heel goed van ontwikkelt. In de zin van. Ja, dan ben je ook gewoon breed. Ik vind het leuk om naar een dancefeest te gaan. Ik ja. Ushuaia ben ik geweest, dat vind ik leuk. Maar ik ga ook bijvoorbeeld naar zo'n Q-Music Photo Party. En dan ga ik volgend jaar naar New Wave in de Ziggo. Ja. Dus ja, je hebt alles.
1: Ja, ook daarover gesproken. Ja, ik ben nu tegenwoordig heel veel jazzmuziek aan het luisteren. Maar dat heeft eigenlijk wel een bepaalde reden. Ik voel me een beetje gespannen de laatste tijd.
3: Ja.
1: En met jazz heeft dat toch wel effect op je nervous system, om het zo te zeggen. Dus ik, ja, hier onderweg ben ik eigenlijk lekker maar naar jazzmuziek gaan luisteren. Om maar, even te kalmeren.
3: Maar muziek kan ook een uitlaapklep zijn. Hè? Van, mensen kunnen gewoon een stemming met muziek beïnvloeden. Ja. En dat is denk ik heel belangrijk. Dat je daar ook gewoon open voor staat. Vroeger had je van, dit was mijn stijl en dit doe ik niet. En je had punk en je had weet ik wat. Maar ik denk dat het juist wel. Het is toch mooi wat je zegt. Als je van muziek rustig wordt.
1: Ja.
4: Maar misschien is het dan tijd dat ik ga variëren met Nederlands muziek ook. Dat ik even ga kijken wat ik leuk vind.
1: Ja, maar dat
4: ik.
1: Is ook sinds 2020 ook mega gegroeid. Want ook bijvoorbeeld, hè, Warboel hadden we er net.
4: Ja.
1: Zeg maar Nederlandstalige indie.
4: Ja.
1: Ja, dat is ook helemaal geëxplodeerd qua bandjes. En dat was voor 2020 helemaal niet. Ja,
3: nee, behoud Nederlandse muziek.
0: Ik kwam qua muziek, heb je soms ook van die deuntjes die hier lekker blijven hangen. Ik kom de laatste tijd op filmpjes deze vaak tegen.
4: Heel veel elektronische muziek.
1: Je Berlijn vibe.
4: Ja.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik zie zo'n techno-bunker voor me.
1: Yes, guess los.
0: Wil ik er wel een keer heen? Lijkt me wel vet hoor.
4: Ja.
1: Back on.
0: Ja.
3: Het is ook wel meteen de heftigste.
0: En er is nog één artiest waar ik nog een keer heen wil. Dan ga ik een klein stuk laten horen.
1: Ja.
0: Ja, dat. Daar wil ik er nog een keer heen.
1: Rammstein.
0: Tuurlijk. Maar ik heb nog één nummer, daar gaan we ermee uit. En dan zit voor ons het uurtje dan weer op. Ik ga Rammstein ondertussen wel even uitzetten op de achtergrond, want dat gaat wel heel hard. Ik heb Eric Price voor je klaarstaan. En die ken je ook nog wel van een aantal nummers, KD. Bijvoorbeeld van deze. Daar gaan we er niet mee uit. Ik heb Pianjo voor je klaarstaan.
3: Oh, zo cool.
0: Ja, dus ik zeg thanks voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. En maak er nog het mooiste van deze avond. Geniet van je weekend alvast.
1: Yes, komt
0: goed.
1: En
0: we spreken je snel weer.
1: Laters.
0: Later.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een Groningse man die zich voordeed als hulpverlener moet per direct stoppen met het verlenen van zorg. Dat heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bepaald. De man heeft geen zorgdiploma's en zijn bedrijf heeft geen gediplomeerd personeel. Eerder werd hij al veroordeeld voor het zich voordoen als ambulancebroeder, brandweerman en agent. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, ligt zwaar onder vuur in Canada. Hij plaatste op X een foto van twee jonge Canadese kadetten en maakte een spottende opmerking over hun fitheid. Een van de meisjes is een tiener. De Canadese premier Mark Carney noemt het bericht beneden de waardigheid van Hegseth's ambt. Het Pentagon weigert excuses aan te bieden. Belangenbehartiger Vastgoedbelang waarschuwt dat uitstel van de Box 3-hervorming funest is voor particuliere verhuurders. De huidige belastingdruk op vastgoed, vooral in de sociale en middenhuur, drijft verhuurders uit de markt. Verdere vertraging leidt volgens de belangenbehartiger tot een krimpende huurwoningvoorraad voor woningzoekenden. In Kiev zijn de Oekraïnse Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingendienst slaags geraakt met elkaar. Dat gebeurde tijdens een huiszoeking bij een kolonel die verdacht wordt van het plannen van een aanslag op een Russische oppositiepoliticus in Oekraïne. Bij het vuurgevecht vielen enkele licht gewonden. President Zelensky heeft de beide diensten ter verantwoording geroepen. Het weer dan, bewolkt en enkele buien in het zuiden, blijft het vrijwel droog. Vannacht neemt de wind toe, met name aan de westkust. Daar staat dan een krachtige zuidwestenwind. Morgen blijft het wisselvallig, met vooral in de ochtend buien. Later meer zon en temperaturen van 18 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

0: luistert naar De Vereniging met Ellen Zoontjens.
1: Ja, goedenavond allemaal. Fijn dat u weer luistert naar De Vereniging. Het is volgens mij de laatste vereniging van dit zomerseizoen. Dan gaan we straks, in september gaan we dan weer verder. Dus dit is de laatste. Vanavond in de studio heb ik drie bezoekers, mag ik wel zeggen, van Stichting Mudante. En dat zijn Charles Dixon. Hi Charles.
2: Hallo.
1: Welkom.

0: Bernard van der Dol. Hi Bernard.
1: Goedenavond.
0: En Belinda. En jouw achternaam heb ik...
2: Vilaert.
0: Vilaert. Nou, Belinda, hartstikke fijn dat jij er ook bij bent. Leuk. We gaan het dus een uurtje hebben over Stichting Mudante. En Charles, ik heb begrepen, jij bent de initiatiefnemer hiervan.
3: Klopt.
0: Kan jij eerst vertellen, Mudante, waar staat dat voor?
3: Mudante staat voor Music, Dance, Theater.
0: Oké. En jij hebt dat opgericht. En vertel, hoe is dat zo gekomen?
3: Het initiatief voor Mudante is ontstaan doordat ik weet... hoe moeilijk het is voor mensen uit buitenlands afkomst contact te maken.
0: Ja.
3: So ik was echt op zoek naar een hele laagdrempelige activiteit.
0: Ja.
3: En, waarom eigenlijk? Kijk, ik dacht, hey, muziek.
0: Ja.
3: Omdat niemand is bang voor muziek.
0: Nee.
3: Iedereen is altijd nieuwsgierig.
0: Ja.
3: Over muziek, dans of theater uit andere culturen.
0: Ja.
3: Daardoor. Er is ook geen barrières, geen taalbarrières voor muziek.
0: Iedereen houdt van muziek en iedereen kan muziek maken.
3: Klopt.
0: En het verbindt.
3: Ja.
0: En iedereen beleeft het op zijn of haar manier.
3: Ja.
0: En hoe doen jullie dat dan? Ik bedoel, jullie zijn een muziek-danstheater.
3: Ja.
0: En jullie zitten in de wijk De Maat, hè?
3: Klopt.
0: En jullie hebben daar allerlei activiteiten, heb ik gezien op de website.
3: Ja.
0: Maar jij bent in 1992 ben jij dit initiatief gestart?
3: 96.
0: 96.
3: Ja.
0: Dus dat bestaat al aardig wat jaar. Ik mag zeggen 30 jaar.
3: Dit jaar.
0: Jeetje, 30
3: jaar.
0: Bij
3: 30 jaar.
0: Wauw. En hoe ben je begonnen? Je was hier en je dacht van nou, nu ga ik iets organiseren.
3: Ja, ik zag toen ik hier was, er waren zoveel mensen uit buitenlandse afkomst.
0: Mm-hmm.
3: En vooral mensen die zijn gevlucht, hebben bijna de contacten is altijd moeilijk.
0: Ja.
3: So dat, hey, laten wij ook ons muziek gebruiken.
0: Ja.
3: En dat heeft enorm heel goed gewerkt.
0: Ja.
3: Omdat ook zoveel mensen naar buitenlands afkomst, samen met Nederlandse landgenoten, was echt een bijzonder project dat iedereen komen bij elkaar. Dat op een bepaald moment waren we meer dan 100 mensen bij betrokken bij Mudante.
0: Wat leuk. Maar je hebt het alleen opgezet, maar je hebt natuurlijk heel veel vrijwilligers om je heen verzameld.
3: Ja.
0: Die allemaal wat doen, zeg maar, bij jullie.
3: Kijk, ik kan alles bedenken, maar zonder de vrijwilligers is no go.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
3: So de vrijwilligers hebben echt enorm, dat is ons goud.
0: Ja, ja.
3: Want die hebben enorm hard gewerkt om alles te realiseren.
0: Ja.
3: Vanaf de begin tot nu toe ook.
0: Ja. Ja. En Belinda, hoe lang ben jij al bij Mudante?
4: Ongeveer 3 jaar nu.
0: Oké. En hoe ben je er zo terecht gekomen?
4: Ik kwam Charles tegen bij een workshop en toen zijn we aan de praat geraakt. En is hij na bij mij wezen koffie drinken, gewoon gezellig.
0: Mm-hmm.
4: En toen vertelde hij over Mudante en dat er eigenlijk niemand was voor het open podium.
0: Ja.
4: En ik was op dat moment op zoek naar iets om te gaan doen aan vrijwilligerswerk. Dus toen heb ik aangeboden van, dat kan ik wel doen.
0: Ja.
4: En in de loop van de jaren ben ik meer dingen gaan doen, maar voor mij is het begonnen met het open podium.
0: Ja, ja, ja. Mag je zo meteen even vertellen over wat het open podium precies inhoudt? Want Bernard, jij bent van het buurtrestaurant.
5: Het buurtrestaurant, als wel allerlei technische zaken die langskomen bij Mudante, die regel ik en zorg ik dat allemaal.
0: En jullie hebben een vaste plek in De Maat?
5: We hebben nu een vaste plek in De Maat, klopt.
0: Oké. En waar zitten jullie?
5: In het veldhuis in Magistratenveld.
4: 613.
0: Ah, oké. En daar, dat is een vaste plek van jullie? Dat is jullie gebouw daar?
5: Dat
0: of jullie
5: gebouw,
0: huren dat?
5: Dat is een gebouw wat we moeten delen met een aantal andere organisaties.
0: Ja, ja, ja.
5: En wij hebben dan de zolder op dit moment waar wij onze activiteiten hebben.
0: Ja, oké. En hoeveel mensen zijn er op dit moment die regelmatig bij jullie terugkomen?
3: Ja, het wisselt iedere keer. Dat is ook de bedoeling.
0: Mm-hmm.
3: We hebben avonden dat soms hebben wij een stok of 15, 8, 4. Maar maakt niet uit.
0: Afhankelijk van de...
3: Ja,
0: ja, ja, ja.
3: Het blijft wisselend.
0: Oh,
3: en, en wij merken ook dat de afgelopen tijden de gebouw waar huren het van ons huis, woningcoöperatie, daar is maar wij zijn meer actief.

0: jullie in de Markrechtersveld? Nee? Ja.
1: Nee, maar...
2: Magistraten.
0: Bijna goed. Ja. Oké. Okay. Ja. So, dus jullie zijn eigenlijk reizend...
3: Ja,
0: yeah,
3: so wij zijn niet alleen binnen bezig met onze activiteiten. Door de afgelopen jaren hadden wij geen ruimte. So daardoor hadden wij ook onze activiteiten, bijvoorbeeld school workshops. Wij zijn nu echt alles aan gestart. So daarom wij zijn ontzettend heel blij voor ons huis, woningcoöperatie. Die heeft ons echt de mooie plek gegeven. En vanaf jaar kunnen wij weer...
0: Ja, van daaruit je workshops gaan geven.
3: Binnen Apeldoorn.
0: Kijk heel even snel naar mijn tijd. Nee, we kunnen nog heel even. Maar al die workshops, wie bedenkt die en wie voeren die allemaal uit? Want ik neem niet aan dat jij al die muziekworkshops op je neemt.
3: Nee, we hebben heavy workshop leiders die workshops voor ons doen. Bijvoorbeeld, we hebben mensen die workshop djembe's geven. We hebben Jaya, een van onze bekende workshop. En Samuel. Samuel is echt een van onze oude workshop leiders. Die doen de trommels workshop.
0: Yeah.
3: Bijvoorbeeld vandaag hadden wij ons didgeridoo speler.
0: Oh, wow.
3: Hij was bij. En ook ons saxofoon speler.
0: Oh.
3: En de noche, die ook zingt. Okay, musical.
0: Oh,
3: nice. Het is echt wisselend. Er zijn zoveel mensen die de workshops geven.
0: Ja, wat leuk zeg. En Belinda, jij doet open podium, zei je net al.
2: Ja.
0: Even een klein stukje voordat we naar de muziek gaan. Wat houdt precies open podium in?
2: Iedereen die het leuk vindt om muziek te maken is welkom. We hebben een heleboel instrumenten die gebruikt kunnen worden. Mensen mogen ook hun eigen instrument meenemen. Dat doen sommigen ook. En dan maken we muziek. En dat is in overleg... met elkaar. De ene avond spelen we meer westerse muziek. Andere avonden wordt er meer djembe en percussie-instrumenten gespeeld.
0: Ja, ja.
2: En we proberen iedereen een podium te geven. Dus als er iemand komt met een heel bijzonder instrument... of met zijn eigen instrument... die krijgt ook de kans om zijn eigen muziek te laten horen.
0: Ja, ja, ja.
2: En het mooie is dat de djembe eigenlijk... met bijna elk instrument wel mee kan spelen.
0: Ja, want het is een ritme sectie, hè? Dus dat die haakt dan aan op de rest waarschijnlijk.
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: En dat doen we elke vrijdagavond van 8:30 tot 9:30.
0: Oké.
2: En mensen kunnen gewoon binnenlopen.
0: Ja, ja, ja. Dus je hoeft niet te zeggen van ik kom vanavond... dus de ene keer zitten er 6 en de andere keer zitten er 20. Ik noem maar wat. Zo, moet ik dat zien?
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Wat leuk zeg. En als je nou zegt van nou, je moet dat melden van tevoren... van nou, ik neem een saxofoon mee. En dan,
2: hoeft niet.
0: Of je neemt gewoon je muziekinstrument mee. Maar hoe weet je dan wat je gaat spelen?
2: Dat wordt ter plekke, wordt dat even besproken. Of soms wordt het besproken, soms is het ook van... de saxofoon gaat beginnen en de rest
0: haakt aan. Ach, wat leuk. Gewoon puur improvisatie dus eigenlijk.
2: Ja.
0: Nou, superleuk. Nou, bij de vereniging, dan hebben we altijd zo... dan mogen de gasten de muziek aanleveren. Dat is nu dus weer gebeurd. Ik spreek even op mijn lijstje. We gaan naar het eerste nummer. Die is van Curtis Tiger, Man in the Mirror. Dus het origineel is van Michael Jackson. Maar Curtis Tiger heeft er helemaal zijn eigen sausje overheen gegooid. Laat me horen.

0: Ja, dit was niet het hele nummer, want hij duurt 5 minuten. Maar zoekt u maar zo op Curtis Tiger, Man in the Mirror. Wij waren hier eigenlijk toch wel unaniem eens dat die eigenlijk mooier is dan het origineel. Maar dat mag je natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Dus dat heb ik niet gezegd. We hadden het over Mudanten, of we hebben het over Mudanten. Is het eigenlijk een soort buurtvereniging? Moet ik het zo zien?
1: Nee, Mudang is de stichting.
0: Een stichting?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Maar komen vooral mensen uit de Maat of komen mensen uit heel Apeldoorn daar?
1: Hele Apeldoorn.
0: Oh, oké. Okay. Ja. En jullie gaan ook heel Apeldoorn, jullie gaan naar scholen, jullie gaan workshops geven bij verzorgingshuizen en verenigingen die een aanvraag doen daarvoor.
1: Ja, klopt.
0: Dus jullie zijn wijdverspreid in Apeldoorn en omstreken.
1: Ja.
0: Kijk, toen jij er ooit mee begonnen bent, had jij gedacht dat het zo groot zou worden? En 30 jaar later er nog zou zijn?
1: Nee, ik had dat eigenlijk nooit gedacht.
0: Nee.
1: Maar op een bepaald moment had Mudante ook bijna 6 mensen in dienst.
0: Oké. Okay.
1: Toen hadden wij ook hier weer activiteiten. Echt, was echt landelijk en echt hadden wij enorm heavy impact.
0: Okay.
1: Met onze projecten. Heavy prijzen gewonnen.
0: Ja.
1: Maar op een bepaald moment, toen wij ons gebouw kwijt raakt in Apeldoorn South, de Finse School. So daar heeft het enorm impact op ons gehad.
0: Ja.
1: Toen waren wij dakloos voor een paar jaren.
0: Ja.
1: Pas daarna is ons weer gelukt om
0: iets te krijgen.
1: Iets te krijgen.
0: Ja.
1: So wij zijn nu bezig om de organisatie helemaal van nood.
0: Echt weer op te bouwen, zeg maar.
1: Dat was echt een hele moeilijke tijd.
0: Dat weet ik eigenlijk nog wel. Want inderdaad, jullie zaten in de Finse school.
1: Ja,
0: want die hadden jullie helemaal tot je beschikking.
1: Ja, daar hadden wij ook zelf het verbouwd.
0: Ja.
1: Met geld van een Oranje Fonds.
0: Ja.
1: Alles opgeknapt. Om het later te verliezen was voor ons een raadsel tot vandaag. Maar gelukkig hebben wij nu een plek.
0: Ja.
1: Wij kunnen terugkijken. Wij hebben ook wat van geleerd.
0: Mm-hmm.
1: En nu zijn wij echt opnieuw
0: aan het bouwen,
1: aan
0: zeg maar. Om weer
1: vanaf het begin.
0: Ja.
1: Daarom zijn wij

0: ontzettend heel blij mee. Met,
1: ja. Nou, dat snap ik ook wel. Ja. Hey, en jij van het Open Podium, ben jij muzikaal geschoold of onderlegd dat jij dit doet?
2: Nee, in eerste instantie was het gewoon de bedoeling van er moet iemand zijn met de sleutel die de deur open doet en de deur dicht doet.
1: Heel simpel.
2: En op een gegeven moment toen kwam er iemand en toen werd er meer ook westerse muziek gezongen. En toen ben ik mee gaan zingen.
1: Okay.
2: En,
1: want dat was al een liefhebberij van je? Of heb je daar de vind het leuk gekregen?
2: Ik vind het altijd leuk om te doen. Het was vooral natuurlijk onder de douche, niet voor publiek. En nu durf ik gewoon ook voor publiek te zingen. En ja, ik vind het leuk om te doen.
1: Ja, nou, dat snap ik wel. Hey Bernard, en jij hebt de buurtkeuken onder je bezielende leiding, zal ik maar zeggen.
3: Ja, het buurtrestaurant, zoals wij dat noemen. En we hebben daar dan eigenlijk een ondertitel. En dat is All You Can Meet.
1: Oké, okay, en dan meet met EA of
3: met
1: EE? EE,
3: precies.
1: En, dus daar komt weer de ontmoeting om de hoek, zeg maar.
3: Komt er heel sterk naar voren. Er zijn heel veel mensen die thuis zitten. Weinig contacten kunnen maken. Mm-hmm. Via ons kan dat allemaal in een gemoedelijke omgeving, op een gemoedelijke manier, connectie maken met aan tafel zitten met in instantie vreemde mensen.
1: Ja.
3: Maar waarbij je een gesprek mee kan gaan beginnen.
1: Ja.
3: Jezelf daar neer kan zetten. Maar ook belangstelling tonen voor de ander natuurlijk.
1: Voor de ander, ja. En hoe is dat dan opgezet? Is dat dan een avond in de week of avond in de 14 dagen?
3: Wij zijn nu begonnen met één avond in de maand.
1: Ja.
3: En dan eigenlijk de laatste vrijdag van de maand.
1: Okay.
3: Dus komende vrijdag, dat is dan weer de laatste vrijdag van de maand, hebben we weer een fantastisch menu weten te organiseren. Met ook mensen die ook weer contact zoeken met de omgeving. En in dit geval zijn het dan ook mensen die in de AMC zitten.
1: Ja.
3: Die willen ook
1: contact integreren
3: in de omgeving.
1: Dus taal leren met elkaar.
3: Ja, precies.
1: Mensen ontmoeten.
3: En ik heb al iets meegenomen van wat er vrijdag gegeten gaat worden.
1: Want wat wordt vrijdag gegeten?
3: Ja, dat zijn mensen met een Pakistaanse achtergrond.
1: Ja.
3: En die hebben al iets gemaakt om ons te laten zien van wat.
1: Een voorproefje.
3: Wat, ja, precies.
1: Een voorproefje.
3: Precies.
1: Dat ziet er heel erg lekker uit.
3: Dus ik heb die meegenomen en die wil ik ook graag overhandigen aan
1: RTV
3: Apeldoorn. Aan de technici.
1: Dan gaan we zo even proeven als er weer muziek is. Want dan kan ik zo meteen gelijk vertellen hoe lekker het is.
3: Okay.
1: En dus dit keer is het Pakistaans.
3: Pakistaans.
1: Maar dat kan dus elke maand anders zijn.
3: Dat is juist elke maand anders.
1: Hebben we ook wel eens een AVG'tje? Gewoon een aardappelvlees en groente, een Nederlandse pot?
3: Dat zou best wel eens kunnen. Dat het de komende keer gaat gebeuren.
1: Ja, erwtensoep of zo in de winter.
3: Dat ga jij van ons klaarmaken?
1: Nou, ik ben niet zo'n kookwonder hoor.
3: Oh, oké.
1: Okay. Nee, ik ben.
3: Maar ja, we willen graag mensen verbinden.
1: Ja.
3: En maaltijd is een hele mooie
1: manier.
3: Mooie manier.
1: Ja. Samen eten.
3: En
1: zijn het dan vaak dezelfde mensen die je ziet?
3: Er zijn wel een aantal mensen die regelmatig weer komen.
1: Ja.
3: Dat klopt. Maar dat vinden we ook helemaal niet erg. Want dat maakt ook juist de mogelijkheid om die verbinding wat sterker te maken.
1: Ja, zeker. En hoeveel mensen kunnen er plaatsnemen in jullie buurtrestaurant?
3: Tussen de 20 en de 25. Oh. Dat is ongeveer wel eens een beetje de grens.
1: Ja. Waar we en dat is op zolder bij Mudante?
3: Dat is beneden. Okay. In een speciale ruimte. Dat is dat gebouw. Is zodanig samengesteld dat er een hele grote ruimte beneden is.
1: Okay.
3: Met een open keuken.
1: Okay.
3: En daar wordt dan ook gebruik van gemaakt om de maaltijden
1: dus
3: te
1: mensen staan gezellig
3: klaarmaken.
1: Koken en andere mensen zitten er gezellig bij te kijken.
3: Precies.
1: En te kletsen.
3: En soms helpt men mee met de koks.
1: Ja.
3: En krijgt men ook aanwijzingen hoe dat werkt in hun cultuur.
1: Ja.
3: Dat is altijd wel op een andere manier dan dat wij Nederlanders wel eens.
1: Ja. Nou, wat superleuk.
3: Ja, absoluut.
1: En het is, elke vrijdag zit het wel zeg maar
3: zit goed vol hoor. Ja hoor, echt wel. Echt
1: en
3: wel.
1: Mensen
3: maar
1: moeten zich daar wel voor aanmelden natuurlijk.
3: We hebben nog een beetje plaats.
1: Okay,
3: en daarom
1: vrijdag
3: hebben we ook een hele speciale aanbieding.
1: Okay.
3: Voor de luisteraars van RTV Apeldoorn.
1: Nou, kom maar door.
3: Wie zich aanmeldt de komende avond.
1: Mm-hmm.
3: En zich aanmeldt via de website. Ja, die kan van ons een gratis maaltijd krijgen.
1: Oh, nou, kijk eens, hoe leuk is dat?
3: Dus we hebben nog een heel klein beetje plek. En maar dat laat is mensen zich
1: vooral
3: gewoon
1: even melden op www.
3: Ja, dat is
2: aanmelden@mudante.nl.
1: Aanmelden@mudante.nl.
2: Ja, via de mail.
1: Via de mail.
3: Oh, ja, okay. We hebben ook daar nog een speciaal telefoonnummer. Maar vooral, doe dat vooral via de mail.
1: Via de mail,
3: dat is gewoon het meest makkelijk.
1: Ja. Ja.
2: En dus, dan even melden dat het via RTV.
1: Dat is een hele goeie. Want anders dan weet je natuurlijk niet wie via hier gekomen is.
3: Precies. En nou, dan ontschouwen we iedereen een gratis.
1: En dat hoeft niet alleen uit de Maten te zijn. Hè? Het mag overal vandaan.
3: Het mag ook uit Groningen zijn.
1: Nou, ja, dat is wel heel in de weg. Maar ja, je zal maar in de buurt zijn. En denk je van daar wil ik wel eens even bij. En dan is het niet zo dat het open podium daar ook is. En denkt van wij gaan gezellig muziek maken bij het eten.
2: Ik zit ook in de werkgroep van het buurtrestaurant. En het idee is dat de mensen na afloop mee kunnen naar boven, muziek maken.
1: Leuk.
2: En de vorige keer is dat niet gebeurd. Lag ook een beetje aan ons. Want ja, voor ons was het allemaal nieuw. Dus toen wij boven waren, zijn we ook niet gelijk begonnen met muziek maken.
1: Oh, ja.
2: Als wij dat wel doen, dan is het beneden te horen. En dan hopen we dat er ook mensen zeggen van goh, ik vind het leuk, ik wil meedoen, ik wil luisteren.
1: Ja, nou wat leuk zeg. Ja. Een mooi initiatief allemaal.
3: Ja, daarvoor zijn wij Mudante.
1: Ja, daarvoor zijn wij Mudante. Ja. Nou, kijk, mooier kan je het niet zeggen, toch? Ja, nou was er nog een nummer. En die was van Eddie Boelen. Knocking on Heaven Door. Oh, Heaven's Door. En dat is ook weer een cover. Want die is origineel van, wie was het ook alweer? Een hele bekende.
2: Led Zeppelin?
3: Ja, volgens mij
1: ook. Ja, we gaan hem even opzoeken tijdens het nummer.
3: En als de luisteraar daar het antwoord op weet. Nou, dat zou toch ook mooi zijn.
1: Ja, maar dat wordt dan een beetje lastig, want ze kunnen niet inbellen. Knocking on Heaven's Door. Eddie Boelen.

0: Ja, het is helaas, het is ook zo'n lang nummer, maar het is zo mooi. Eddie Boelen met Knockin' on Heaven's Door. En er wordt mij op het hart gedrukt om vooral de clip even te gaan bekijken. Dus dat wil ik u niet ontnemen. Dus ja, heel mooi. En het origineel was van, wat zeiden we, Guns N' Roses. Maar ook deze is weer heel erg mooi. Jij was net aan het vertellen, jullie geven workshops.
1: We geven ook workshops op scholen.
0: Op scholen, ja.
1: En er zijn soms scholen die hebben een speciaal evenementje op de Don Bosco.
0: Ja.
1: En dan komen wij daar ook om specifiek daar een workshop voor te geven voor die leerlingen.
0: En dan, dat kan dan djembe zijn of didgeridoo of wat allemaal nog meer?
2: Ja, zijn meestal groep act.
0: Oké. Okay.
2: Kunnen wij een project voor hen doen?
0: Ja.
2: Als studeren kunnen zij ook gezamenlijk een kunstwerk maken.
0: Oké.
2: Of wat met elkaar.
0: Een kunstwerk?
2: Ja.
0: Oké, dus dat doen jullie ook?
2: We hebben een ontzettend heavy kwaliteit. Ja.
0: Maar en wat voor soort kunstwerk moeten we daarbij voorstellen
2: van
0: dan?
2: Alles. Wij hadden ook jaren terug, wij organiseren altijd kunstexpositie in gemeentehuis, Apeldoorn, de zaal. Voor een maand lang.
0: Ja. Hele, dat hebben ze elke maand.
2: Daar komen allemaal kunstenaars uit Apeldoorn. So wij hebben echt brede netwerk.
0: Ja.
2: So wat de kinderen maken muziek. En de muziek die zij maken is ook een soort cultura. Zij maken muziek met didgeridoo uit Australië. Of South America of Arabisch muziek. Bereiden de kinderen om de is echt een cultural rise door de hele wereld.
0: Ja, wat leuk.
2: Een project doen ook voor scholen. Dat is op aanvraag.
0: Ja.
2: We werken ook op maat. Dan kijken we wat hebben de school nodig.
0: Ja.
2: Wat kunnen wij bieden?
0: Ja. En als een school nou dat aanvraagt, moeten ze daar ook voor betalen? Want hoe komen jullie aan je gelden? Sponsors, betaalde opdrachten?
2: Op dit moment, wij krijgen voor project bijvoorbeeld, hebben wij projectgelden die wij krijgen van verschillende fondsen.
0: Mm-hmm.
2: Oranje Fonds, Rabobank, Apeldoorn, fondsen die ons daar ondersteunen met de Buurt Restaurant.
0: Ja.
2: Maar wij hebben op dit moment een andere subsidie.
0: Nee.
2: So, voor workshops voor school krijgen wij geld van de opdrachtgevers.
0: Een vergoeding om in ieder geval je onkosten.
2: Ja, om dat beetje te dekken.
0: Ja. Want jij zei net ook, jullie hebben betaalde krachten in dienst?
2: Nee, vroeger, nu niet meer.
0: Maar nu niet meer.
2: Iedereen
0: is nu
2: vrijwilliger.
0: Allemaal vrijwillig. En hoeveel vrijwilligers zeiden jullie net?
2: Op dit moment, als iedereen aanwezig zijn, is richting de 40.
0: Zo, zeg.
2: Maar ze zijn niet altijd aanwezig.
0: Nee. Maar iedereen op zijn eigen gebied, zeg maar.
2: Komen ze altijd.
0: Ja. Goh, wat leuk, zeg. Ook nog kunst erbij. Het is helemaal heel, heel breed allemaal. Ja. Maar nou zag ik ook ergens dat jullie ook taallessen geven. Klopt dat?
2: Dat was de bedoeling met taalles. En die is nu hebben wij echt in ons nieuw project zijn alles ingeborgd.
0: Mm-hmm.
2: Omdat ook de mensen die komen, die nog niet goed Nederlands spreken.
0: Mm-hmm.
2: So wij zorgen dat ook er is een soort mengen aan tafel.
0: Yeah.
2: Op de manier. Kijk, de Buurt Restaurant kan je zo zien.
0: Ja.
2: Mensen ontmoeten elkaar.

0: Ja, daarna ontstaan ook andere contacten. Daarna.
1: Ja, vriendschappen. Of
0: vriendschap of taal oefenen.
1: Ja.
0: Op dat manier willen wij de taal gaan doen. Omdat wij merken dat er waren al andere organisaties die taallessen doen. Van zeggen, wij gaan het niet hetzelfde doen. Maar wij doen het dan op andere creative.
1: Ja, precies. Ja, inderdaad. Zoals je zegt, hè, je komt eten in het restaurant, je ontmoet andere mensen en je helpt elkaar.
0: Ja, wij hebben ook studenten van Wittenborg, die zijn aan het studeren, die zijn ook muzikaal. Die komen ook bij ons.
1: Wat leuk.
0: Lekker muziek maken.
1: Dus
0: en
1: je
0: zo.
1: Hebt vrijwilligers van alle leeftijden.
0: Ja.
1: Een mooie mix.
0: Ja, mooie mix.
1: Ah, dat is superleuk, toch?
2: Alle leeftijden en vanuit verschillende windrichtingen. Ja. Zoals het dan netjes heet.
1: Ja, want Wittenborg zei je, hè? Ja, daar zitten natuurlijk heel veel jonge lui vanuit de hele wereld zitten daarop. Ja. Dus dat is natuurlijk heel leuk. En dan kan je van elkaar leren.
2: Ja. Zeker.
1: En en het is gewoon mooi voor de eenheid. Hè? Dat je met elkaar het leven gewoon leeft en elkaar helpt. Ja. En zeker die studenten, die zijn hier natuurlijk maar een paar jaar. En die missen waarschijnlijk het thuisfront. Dus dan is het fijn als je mensen om je heen hebt.
2: Ja,
1: en die zullen ook wel eens eenzaam zijn, denk ik. Toch? Denk ik. Maar heb je dan ook stagiaires en zo?
0: Ja, we hebben stagiaires.
1: En van wat voor een opleiding komen die dan?
0: Social work.
1: Oh, okay.
0: Wij werken samen met ROC Apeldoorn.
1: Ja?
0: Daar hebben wij structuraal, stok of 4 of 5 stagiaires bij ons afgestudeerd. Wij werken ook met Landsteden in Zwolle.
1: Ja.
0: Met ook Maas College. So op dit moment hebben wij nu op dit moment 4 stagiaires.
1: Oké.
0: Ja, eentje is al aan de afstuderen.
1: Ja. Yeah. Maar zijn ze dan voor een afstudeeropdracht bij jullie?
0: Heel vaak afstuderen en ook voor hele lange MBO, tweede jaar. Dan die blijven langer.
1: Ja,
0: kan ook de derde jaar bij ons ook doen.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Maar en hoeveel uur per dag is Mudante open, bereikbaar?
0: Kijk, wij zijn nu. Workshops, wij zijn altijd beschikbaar bijvoorbeeld. Vandaag woensdag hadden wij workshops. Stel dat er is aanvraag op maandag, dan kijken wij wie zou kunnen, dan doen wij dat. So wij zijn enorm heavy flexibel.
1: Yeah.
0: De vast dagen die wel alles plaatsvinden in de Butas is dan de vrijdags.
1: Ja.
0: En dan soms is zijn de vrijwilligers ook bijna daar bezig of Belinda met andere activiteiten.
1: Ja.
0: Als er vergaderen of.
1: Ja.
0: Ja, maar de muziek doen wij
1: op vrijdag.
0: Eten op vrijdag.
1: Oh, okay.
0: En ook de aanvoeling voor de Butte restaurant. Het is ook de bedoeling dat wij willen ook cookworkshops ook gaan doen.
1: Ja.
0: Dat is dan kleinschalig. Dat wij willen dan de cooks. Bijvoorbeeld, de man nu die gaat nu koken is Pakistan eten.
1: Mm-hmm.
0: Is echt een hele bijzondere maaltijd.
1: Ja.
0: So de koken van Pakistan is enorm goed.
1: Ja.
0: So wij willen die mensen ook uitnodigen om ook workshop toegeven, zodat anderen kunnen ook leren.
1: Ja. Dus dan komen gewoon mensen die geïnteresseerd zijn in koken en denken van, goh, Pakistaans koken, dat wil ik ook wel eens doen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk een andere doelgroep dan degene die denken van, ik ga maar eten in buurtrestauranten, kan ik mensen ontmoeten en spreken.
2: Ja, nou, dat kan ook een combinatie zijn, hè? Als je daar dan bent, dan denkt van,
1: dat wil ik wel leren.
2: Dat wil ik wel leren, dat is lekker maaltijd.
1: Het is zeker lekker. Ik heb even geproefd.
2: Ja, je hebt wat geproefd, geloof
1: ik. Ja, het is heerlijk. Er zit aardappel in. En het is een beetje pittig, maar ik ben niet heel erg gewend om pittig te eten. Maar eigenlijk is het een gevuld. Het is een deeg gevuld met aardappel. En wat hadden we nog meer in geproefd? Belinda, wat hadden we nog meer geproefd? Uitjes zitten erin.
2: Ja.
1: Het is gewoon heel erg lekker. Het lijkt een beetje op een appelflap. Een gevulde appelflap.
2: No.
1: Niet zo'n driehoekje, maar zo'n ouderwetse ronde appelflap.
2: Okay.
1: Een pittige appelflap. Lekker. En dat kunnen mensen dan eventueel ook leren bij jullie.
2: Ja, dat als men daar belangstelling voor heeft, dan kan men daar iets ja,
1: maar hebben jullie dan ook wel eens een Italiaanse avond of zo? Of Grieks?
2: Ik ga het gelijk opschrijven.
1: Nee, maar goed, is het allemaal verder dan Europa?
2: Nou, dan zullen we nog buiten Europa ook nog wel kunnen zijn, nog steeds. Maar we gaan misschien ook nog wel een keer een echte Nederlandse avond organiseren.
1: Dat is ook heel leuk.
2: Als er luisteraars zijn die zeggen van... nou, ik zou ook wel eens een keer willen koken daar te plekken. Waarom, laat ze dan maar gewoon zich melden en opgeven.
1: Want je kan vrijwilligers nog wel gebruiken.
0: Ja, dat is ook
1: altijd, hè?
0: Altijd.
1: Ja.
2: Dat gaat ook voor muziek maken ook. Ja. Ik nodig echt alle luisteraars uit. Kom gewoon een keer langs. Met je instrument.
1: Ja.
2: Ik kom gewoon luisteren en kijken. Ook als je geen instrument kan spelen. Ik kan ook geen instrument spelen. Dus ik ben daar ook altijd. Vaak.
1: En, regelmatig.
2: En dus je kan zien en meemaken en luisteren en horen.
1: Maar als er nou geen mensen zijn en jij bent daar wel... want jij bent ook de technische man daar.
2: Ik ben de technische man daar.
1: En dan heb je ook nog een werkgroep die jou daarbij helpt?
2: Nee, nog niet eigenlijk.
1: Nog niet.
2: Dus als er iemand misschien nog wat wil
1: handig
2: leren...
1: is.
2: Over de geluidstechniek en dat soort zaken... Dan kan dat.
1: kijk gelijk naar onze geluidstechnicus,
2: ja,
1: Jasper.
2: Even geluidstechnicus aan. In het verleden heb ik ook nog wel bij een radioomroep gewerkt. Bij een lokale omroep. Dus ik weet wel een beetje...
1: beetje van schuiven af.
2: Van schuiven af, precies.
1: Ah, wat leuk. Ja, want als jullie op het podium hebben... hebben jullie dan ook apparatuur of is het puur muziek? Gewoon zonder versterking?
3: We hebben alles versterkt. We hebben een paar gitaren, we hebben keyboards, drums natuurlijk niet versterkt. Basgitaar. En verder, de rest is akoestisch. Maar ik geloof dat ik nou ook wel zo ongeveer de enige instrumenten heb genoemd die ook versterkt moeten worden.
1: Ja, ja, ja.
3: En we hebben microfoons, dus als er gezongen wordt, dan wordt het ook versterkt.
2: Kom langs.
1: Ja, wat leuk. Het klinkt allemaal wel heel erg leuk. Ik zie dat me nog wel een keer gebeuren. En jullie hebben ook een bestuur, die bestaat uit 3 personen, hè?
0: Ja.
1: En jij bent de penningmeester.
0: Ja, ik.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: En dan hebben we een voorzitter, dat is Joke Boekholt.
0: Klopt.
1: En die is er ook al heel lang bij?
0: Ja, die is ook heel lang bij.
1: En Elvira Stade?
0: Ja.
1: Is de secretaris.
0: Klopt, ja.
1: En met z'n drieën besturen jullie eigenlijk Mudanten?
0: Ja. Wij zijn de houdend bestuur op dit moment.
1: Ja.
0: Aan de kleinschalig.
1: Ja.
0: Bij vergaderen maken wij de plannen.
1: Ja.
0: En dan bespreken wij met de vaste kernteam.
1: Ja.
0: Naast de bestuur hebben wij ook de actief vrijwilligers die echt ons ondersteunt.
1: Ja.
0: Op dit moment om alles... te doen.
1: Ja.
0: En dan na de werkgroep heb je dan de andere vrijwilligers
1: die de uitvoering doen, zeg maar. Want hoeveel werkgroepen hebben jullie? Want ik neem aan dat je voor het buurtrestaurant een werkgroep hebt en voor het open podium en voor de taallessen niet. Nee?
0: Ja.
1: Dat ben jij.
3: Ja, ik stuur elke vrijdag in onze groepsapp een bericht. Even mensen helpen herinneren.
1: Vanavond.
3: Soms ben je even in de war met de dagen. Weet je even niet meer van, oh ja, het is vrijdag vandaag.
1: Ja.
3: Even helpen herinneren van, vanavond zijn we er weer. En
1: komt
3: hoop jullie te zien.
1: Ja, leuk. Ja. En zoals sport, doen jullie daar ook wat mee? Of ik noem maar iets, tai chi of zoiets?
0: Nee, dat doen wij niet.
1: Nou ja, ik
0: maar
1: zeg
0: als, ik bedoel...
1: Als er iemand is die zegt, nou, dat wil ik wel oppakken, dan kan dat altijd.
0: Nee, neem maar tijd contact. Ik vind het spannend juist om rustic music te verzorgen tijdens tai chi of tijdens sportactiviteit. Omdat muziek hebben wij altijd nodig.
1: Ja, daar word je blij van, hè?
0: Ja,
1: van
0: ook
1: muziek.
0: Met sport, met muziek.
1: Ja, dan gaat het toch allemaal net wat lekkerder.
0: Yes.
1: Ja, maar dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. En bij het eten is het natuurlijk ook gewoon heel gezellig, muziek.
2: Absoluut, ja, zeker.
1: Dus dat moeten we maar doen. Ja. Hebben jullie ook sponsoren? Bedrijven?
0: Op dit moment niet.
1: Dan moeten we er ook even een oproepje voor doen. Want hebben jullie een ambi-status?
0: Ja, we hebben
1: dat
0: een ambi-status.
1: Oké, dus mensen kunnen altijd doneren.
0: Ja. Nee, kijk, ons sponsoren heeft Rabobank, is een fonds. Ik weet niet, is ook een sponsor.
1: Ik heb hier wat fondsen.
0: Ja.
1: Ik heb hier het Kansfonds.
0: Ja, van Verleden.
1: Ja, en Prins Bernhard Cultuurfonds.
0: Ook van Verleden, ja.
1: Oké.
0: Ja.
1: Cultuurwijzer, Apeldoorn, VSB-fonds.
0: Ja, ook Lars Verleden, ja.
1: En daar zag ik ook een foto. Daar sta je ook met onze koning. Toen was hij nog geen koning.
0: Ja.
1: Ik zie een grote veer.
0: Was een workshop die wij moeten elkaar ketelen.
1: Ja.
0: En kijken wie het lands kan houden.
1: Zonder te lachen?
0: Ja, zonder te lachen.
1: Oké.
0: Hij heeft gewonnen.
1: Oh, echt?
0: Ja, zo ik kon niet tegen de kippen.
2: Toen mocht hij koning worden.
1: Toen mocht hij koning worden. Oké.
0: Maar kijk, wij zijn ook een paar keer naar Palace Noord Palace Noord Ending geweest. Omdat ons project, de buurtrestaurant, hadden wij vier restaurants.

0: restaurants in Apeldoorn,
1: yeah.
0: in Orden,
1: mm-hmm.
0: South,
1: mm-hmm.
0: Sevenhuizen, and yeah. in the Maarten.
1: Okay.
0: So dit was een van de best projecten in Nederland toen. So they wij waren een van de 10 genomineerd voor Apeltje voor
1: Oranje. Oranje. Ah.
0: Yeah, so wij zijn toen naar de Palais Noordending geweest.
1: Yeah.
0: Hadden wij ook de koning Maasma ontmoeten.
1: Ja. Yeah. Ja, want die reiken hem altijd uit, toch? Koning Max. Ja, want dat is van hun trouwcadeau, toch?
0: Ja, het was een trouw. Ja,
1: nee. Ja, ja,
0: zo Oranje Fonds betekent echt, is een fonds die altijd alle die jaren
1: mm-hmm.
0: is altijd bij ons geweest.
1: Ja.
0: Is echt een fonds die echt begrijpt wat wij doen.
1: Ja.
0: Omdat wij zijn echt voor dat ontmoeten. Die,
1: ja.
0: die is altijd bij ons. Al vanaf het begin tot vandaag.
1: Ja, al 30 jaar.
0: Ja, echt is heel bijzonder. En,
1: ja.
0: En wij doen nu ook de Burendag nu.
1: Oh, de Burendag, ja?
0: Ja,
1: oh, leuk.
0: Ook doen, so.
1: Oh, leuk.
0: Yeah. En toen wij kwamen ook met de Buurt Restaurants. Dat waren ook een van de eerste fonds die zei, wij doen graag met die hebben ons ook subsidie toegezegd.
1: Ja.
0: En, die kom,
1: September is dat, hè, de Burendag, of niet?
0: Ja, september.
2: 26 september.
1: Oh, en laat dit jaar, of niet? Ik dacht al het begin van de maand.
2: Altijd rond die tijd.
1: Oh, oké. Okay.
2: En ja, wij organiseren Proef de Cultuur.
1: Mm-hmm.
2: Combinatie van de muziek die wij maken met hapjes die van koks uit ons buurtrestaurant.
1: Ja, wat leuk.
2: Dus dat is om het allebei even tegelijk te kunnen zien.
1: Ja, wat leuk.
3: Want de vrijdag ervoor, voor Burendag, dat is weer onze buurtrestaurant een moment.
1: Dag, ja.
3: Dus dan blijft er natuurlijk nog zo wat over.
1: Ja,
3: en dan
1: wordt er wat extra gemaakt dan natuurlijk.
3: Oh ja, zeker. Oh ja, zeker.
1: Oh.
3: Oh ja, zeker.
1: Krijg je nou elke keer ook een trommeltje mee naar huis?
3: Nou ja, je ziet het al wel.
1: Ja.
3: Dit trommeltje.
1: Ja, superleuk. Nee, ik vind het hartstikke mooie initiatieven. En het is natuurlijk ook breed, want inderdaad, je hebt stagiaires.
0: Ja.
1: Je hebt vrijwilligers van jongelui en uit de buurt.
0: Ja.
1: En nou ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dus jullie zijn eigenlijk ook een soort leerbedrijf.
0: Ja, het is een hele mooie leerplek. Vooral wij zien ook dat de jong stagiaires leren echt enorm heavy.
1: Ja. En wie begeleidt ze dan? Doe jij dat?
0: Ja, ik begeleid hem ook Bernard soms. Hij ligt aan werk als stagiaire.
1: Ja, ja, ja.
0: So, Belinda begeleidt ook soms.
1: Oké.
0: Ja, zo hij ligt aan. Wij wisselen het af.
1: Ja, wat leuk. Dat is wel een hele leuke afwisselende stage.
0: Ja.
1: En dat is alleen voor mensen die social work studeren.
0: Ja, of social work. We hebben ook iemand die heeft conservatorium gestudeerd.
1: Oh ja, natuurlijk. Muziek.
0: Die is ook bij ons geweest.
1: Oh.
0: En kijk, ik ben nu na 30 jaar alles aan terugkijken van Modante. En te zien waar onze jongeren zijn beland.
1: Ja.
0: Er zijn echt een paar van jongeren die vroeger bij Modante zijn geweest.
1: Ja.
0: Die ook internationaal nu echt bezig zijn met muziek.
1: Echt?
0: Ja. Yeah.
1: Dan zit je natuurlijk te stralen. Dan ben je zo trots als een pauw. Ja, maar die waren echt, bij mij. Ja, wat superleuk.
0: Een van onze jongeren die echt de Modante Kinderen Crew speelde.
1: Ja.
0: Is speelt nu in een internationaal orkest.
1: Wauw.
0: Rise World. Ik ben echt bezig om contact te krijgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat snap ik wel.
0: Ja,
1: oh, wauw. Nou, wat mooi zeg. Ja, dan zie je ze opgroeien. En dan, nou, zo trots als een pauw.
0: Ja.
1: Wij hebben ook nog staan Papa Charlie, Sweet Jamaican Love. Hebben we die klaarstaan? Dan gaan we die ook eens even horen.

0: Nou, hoe leuk is dit? Papa Charlie, maar dit is gewoon Charlie die hier tegenover mij zit. Heeft hij zelf geschreven en geproduceerd. Ja. En is op 12 juni uitgekomen. U hoort hem gewoon het eerst bij RTV Apeldoorn.
1: Ja.
0: Het is gewoon, ik vind het een lekker nummer.
1: Ja,
0: en je hebt nog wel wat op de plank liggen, zei je net.
1: Ja, ik heb hier weer muziek. Ik dus, ben ontzettend blij, omdat ik ben Apeldoorners. Ik ben hier nu ook bijna 30 jaar.
0: Ja, ruim.
1: Ja. Meer dan 30 jaar woon ik hier nu. Zo voor mij het betekent enorm veel.
0: Ja.
1: Dat de eerste radiostation waar mijn single is gespeeld.
0: Bij RTV Apeldoorn.
1: RTV Apeldoorn.
0: Het cirkeltje is rond.
1: Ja, zo, daar ben ik zo blij mee.
0: Ja, nou dat snap ik. Maar het is ook een hartstikke lekker nummer.
1: Ja, ja.
0: Dus vooral meer uit gaan geven nog.
1: Ja, er komen nog meer muziek voor mij. Omdat ik heb 100 liedjes gecomponeerd, geschreven. Zo heb je echt alles een aantal nu gaan uitbrengen.
0: Ja.
1: Meer in, ook in Afrobeat styles. En verder, ik had ook in de afgelopen periode moderne twee musicals geschreven. Hij is ook eentje. Later, als moderne weer uitgroeit, ik heb ook een kant-en-klaar musical die we ook dan samen op, met hen doen.
0: Ja. Oh, wat leuk zeg. Oh, dus jullie, er is nog veel in het verschiet bij Mudante. Er komt nog zoveel aan.
1: Klopt.
0: Nou, dan moeten we volgend jaar gewoon weer afspreken.
1: Ja.
0: Dan kunnen we het er allemaal nog eens even over hebben. Ja. Zijn er nou dingen waarvan jullie zeggen, ja, maar dat moet je nog, daar wil ik nog even over vertellen? Want ja, nou ja, het is nog 9 minuten, dus we hebben nog even. Maar we lopen al richting het einde. Zijn we nou dingen vergeten waarvan je zegt, ja, maar dat wil ik nog even aangestipt hebben?
2: Nou ja, heel misschien wel iets anders. We willen natuurlijk wel groeien.
0: Mm-hmm.
2: En om te kunnen groeien moet je ook wel ruimte hebben om te kunnen groeien.
0: Ja.
2: Dus we zijn ook wel echt wel op zoek naar een andere locatie waarbij wij ons meer kunnen ontwikkelen.
0: Ja.
2: Waarbij ook meer mogelijkheden zijn om nieuwe talenten te laten ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
2: Zich kunnen ontwikkelen. Dus ja.
0: En wat zoek je dan precies? En nou, hoe groot moet het zijn? Waar wil je het? Wil je in de mate blijven? Wil je, zeg het maar.
2: Ja, het zou mooi zijn als het toch ergens in rond Apeldoorn-Zuid. Daar voelen we ons erg prettig bij.
0: Ja.
2: Maar ja, als er op een andere locatie is, is dat ook heel goed.
0: Ja.
2: We maken natuurlijk wel heel veel muziek.
0: Ik dacht, komt het. Gaan we een heleboel lawaai maken? Nee, we maken muziek.
2: En dus ja, die mogelijkheid moet natuurlijk wel openhouden.
0: Ja.
2: Wel zijn. Dus ja, dat betekent wel iets dat je omgeving daar ook wel op ingesteld moet zijn.
0: Ja.
2: Maar ja, en wat die ruimte is, hoe leger, hoe beter. Want dan kunnen we dat zelf invullen. En zelf indelen en zelf toepassen.
0: Maar hoe groot... die Finse school was natuurlijk een heel langgerekt gebouw, hè?
2: Precies.
0: Met allemaal lokalen.
1: Ja, vroeger in Finse school, soms hebben wij bijna 35, 40 muzikanten bezig op een avond.
0: Oh ja.
1: Zo, dat was echt.
0: Dat zou je wel weer willen.
1: Maar dat niveau halen wij niet meer. Ik wil ook. Gewoon iets die echt meer muzikanten. Omdat, kijk, wij zitten ook in een woonwijk.
0: Ja.
1: Zo, daardoor kunnen wij ook niet elke dag muziek gaan spelen.
0: Nee, want we wonen natuurlijk met z'n allen op een kluitje. Yes, dus
1: daar houden wij ook rekening mee.
0: Ja.
1: So, daardoor beperken wij ook de
0: aantal mede.
1: Juist, omdat bij Mudantas alle muzikanten die met ons werken, bas het los. We hebben een chorusspeler, een violin.
0: Ja.
1: En didgeridoo, saxofoon. Klarinet, gitaar, basgitaar,
0: alles. Ja.
1: So, dat past niet allemaal niet in.
0: Nee, dat wordt een beetje lastig in de woonwijk.
1: Dat wordt een beetje lastig.
0: Dus een beetje afgelegen.
1: Een beetje, kan ook soms. Vroeger toen wij zitten in de Finse school, dat was helemaal midden in de wijk.
0: Ja, maar wel met veel ruimte eromheen.
1: Er waren heel veel ruimte omheen.
0: Ja.
1: En de bewoners.
0: Die hadden er geen problemen mee.
1: Nooit klaagd. Nee. Nooit één dag.
0: Die genoten ervan.
1: Ja, die komen. Die genieten. Voor wij komen, de deur open, staan zij klaar.
0: Ja.
1: Het was echt gezellig. Ja. Periode geweest.
0: Maar de tijden zijn natuurlijk een beetje veranderd, hè?
1: De tijd is een beetje veranderd.
0: En dat is best jammer.
1: Dat is echt een beetje. Daarom gaan wij juist door.
0: Ja.
1: Door, als je niet investeert in de samenleving,
0: mm-hmm.
1: dan versnippert alles. is net, de samenleving is net als je town. Als je niets doet, ontstaan heavy onkruiden.
0: Ja.
1: De town wordt verwaarloosd.
0: Ja, dat is zo.
1: So
0: ja.
1: Je moet blijven
0: investeren
1: in de samenleving.
0: Ja. Ja.
1: Zorgen dat mensen elkaar ontmoeten.
0: Ja.
1: Dat is zo erg belangrijk.
0: Ja, dat is echt heel belangrijk. Ja, ja, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt.
1: Ja, en voor muziek is niemand bang voor.
0: Nee, en muziek is natuurlijk internationaal.
1: Internationaal.
0: Want muziek klinkt overal hetzelfde.
1: Ja. Dus daarvan, dat ontmoeten zorgt dat je ook iets voor elkaar kunnen betekenen.
0: Iets betekenen, iets voor elkaar over hebben.
1: Over hebben.
0: Ja.
1: Praatje
0: ja.
1: houden.
0: Ja.
2: Ja, vroeger hadden we ook even met dans. Deden we ook even met dans. Maar ja, de ruimte is gewoon veel te klein om, om ons idee van dansen en omgaan daarmee.
0: Ja.
2: Ook dat is internationaal, hè?
0: Ja.
2: Dans is ook overal wordt er toegepast.
0: Ja.
2: Ieder op zijn eigen manier.
0: Ieder op zijn eigen ritme en manier.
2: Ja. En dat geldt ook voor het theater. We hebben vroeger ook best wel een theatergezelschap in onze gelederen. En ik heb daar ook een mooi decor voor gemaakt.
0: Ja.
2: Maar ja, ook daar hebben we nu helemaal geen plek meer voor.
0: Nee, dat is echt wel heel jammer.
2: Dat is gewoon heel jammer.
0: Dat is echt een gemiste kans.
2: Ja.
0: Dus we moeten een oproep doen. Wie gaan we daarvoor vragen? De gemeente?
2: Oh ja.
0: Woningbouwverenigingen?
2: Zeker.
0: Of wie er ook maar, al is het een loods.
2: Makelaars.
0: Makelaars. Help Mudanten aan een grotere ruimte.
2: Aan een grotere ruimte.
0: Nou, is dat een goede afsluiter of niet? Want ik kijk
1: maar
0: heel even op mijn klok.
1: Maar hoe dan ook, wij blijven nog waar wij zitten.
0: 30?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Hoe dan ook, wij blijven nieuw vanaf Magistratenveld.
0: Ja,
1: daar
0: zeker.
1: Blijven wij.
0: Daar blijven
1: zitten.
0: We sowieso.
2: Dat is onze basis.
0: Ja,
2: dat
0: is je basis. Een stuk iets erbij wil
1: is
0: je.
1: Bij.
0: Iets erbij.
1: Klopt, ja.
0: En dat mag in Zuid zijn, dat mag in Orde zijn, dat mag overal zijn.
1: Juist.
0: Maar gewoon ruimte voor Mudanten.
1: Ja.
0: Zodat jullie al je goede werk kunnen blijven doen. En dat daar nog veel meer mensen van kunnen genieten.
2: Ja,
0: van
2: zeker.
0: Het open podium, van de muziek, de scholen met de workshops. De restaurant, het buurtrestaurant, lekkere maaltijden.
2: Iedereen houdt
0: toch
2: van lekker eten.
0: Ja, iedereen houdt van lekker eten en zo is het. Nou, de tijd is voorbij geschoten. Volgende keer maar weer. Dan spreken we gewoon nog een keer af.
1: Dankjewel.
0: En dan zijn er misschien nog wel weer nieuwtjes op komst.
1: Ja.
0: Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek.
1: Dankjewel.
0: En blijf muziek maken. Hartstikke leuk. En blijf jullie goede werk doen voor Mudanten.
1: Ja.
0: Heel erg bedankt. En als het goed is gaan we eruit met Waka Waka. Ja, dat is gelukt. Waka Waka van Shakira. U allemaal bedankt voor het luisteren, Jasper. Dankjewel. En, oh, sorry. Olaf, sorry. Olaf, dankjewel. En graag tot na de zomerstop.
1: Okay.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Joris Minsens van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen Hoogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. En NAVO-baas Mark Rutte en EU-voorzitter Ursula von der Leyen spraken woensdag in Brussel over de mislukte aanslag op de luchthaven Leipzig. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de explosieve drone bij een Oekraïns transportvliegtuig. Concrete actie tegen Moskou werd echter niet aangekondigd na de ontmoeting. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love of

Shoot the Bull. Cody Johnson en Luke Combs. Cody Johnson is een 39-jarige Amerikaanse countryzanger uit Texas. En Luke Combs is een 36-jarige Amerikaanse countryzanger uit North Carolina. Welkom bij For the Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er tot 11 uur. Het eerste uur tot 10 uur is een combinatie van country, Americana, folk, wat rock, wat pop. Samen met jaren 60, 70 muziek. En het tweede uur tot 11 uur is country, Americana, folk, lichte rock, wat pop. Met blues en blues rock. De Neville Brothers. Die waren actief tussen 1976 en 2012. Ze kwamen uit Amerika. Het gaat om de broeders Arthur Neville. Hij is in 2019 overleden. Charles Neville in 2018 overleden. Aaron Neville met zijn specifieke stem. Hij is inmiddels al 85 jaar. En Cheryl Neville, die is inmiddels 77. Yellow Moon.

De Hollies is een band uit Liverpool. In de jaren 70, The Air That I Breathe is een nummer uit 1974. En Procol Harum is een Britse band opgericht in 1967 met het nummer Grand Hotel uit 1973.

Ed Sheeran, 35 jaar geleden geboren in Halifax, Verenigd Koninkrijk. Hij is een muzikant en hij is singer-songwriter. Hij brak door in 2011 met zijn debuutsingle The A-Team. Het nummer Old Phone is een nummer uit 2025.

Ilse de Lange, 49 jaar geleden geboren in Almelo. Ze brak door in 1998 met het nummer I'm Not So Tough. Maar het nummer Get It Right, dat is een nummer uit 2026.

The McCoys. Dat is een Amerikaanse band geformeerd in de jaren 1962 door de broers Rick en Randy Zeringer. Het nummer Hang On Sloopy, dat is een nummer uit 1965. En Booker T en de MG's, dat is een instrumentale soulband uit Amerika. Populair in de jaren 60-70. En dat is een band rond Booker Taliaferro Jones. Het nummer Green Onion uit 1962.

Ben Brewer, dat is een Amerikaanse muzikant en singer-songwriter uit Colorado. Het nummer Oh Sirens Whisper, dat is de eerste song van zijn eerste album uit 2026.

Richard Schroeder, dat is een Amerikaanse countryzanger. Hij heeft inmiddels al 19 albums op zijn naam staan. Het nummer All Love, dat komt van het gelijknamige album uit 2025.

Spencer Davis Group. Dat was een band uit Birmingham, het Verenigd Koninkrijk. En het nummer I Am A Man, dat is een nummer uit 1967. Love Affair, dat is een band uit Londen. Ze waren actief tussen 66 en 1971. Ze hebben één hit gemaakt, Everlasting Love, in 1968.

We gaan terug in de tijd.

Bent u wat later ingeschakeld en u denkt van, waar komt deze mooie muziek vandaan? U luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. En we zijn er elke woensdagavond van 9 tot 11. Matt Jordan, dat is een Amerikaanse country- en rockzanger. Het OTIP Hungover, dat is een nummer uit 2025.

Jeremy Chandler, dat is een Amerikaanse gospelzanger. Het nummer Running Down Redemption Road, dat komt van zijn album Jeremy Chandler uit 2024.

Fiji Beats, dat was een Australische popgroep, actief in tussen 1964 en 1969. Het kwam voort uit immigrantenfamilies. En daar deden ook twee Nederlanders mee, buiten Stephen Wright en Snow Fleet uit Engeland. Deden er ook bij Dick van der Sluis en Hans van den Berg. Het nummer Friday on My Mind, dat is een nummer 1966.

John Mayer, dat is een 48-jarige Amerikaan uit Montana. Hij is gitarist, zanger, componist, acteur en kunstenaar. Het nummer Every Day I Have the Blues, dat is een nummer uit 1935... geschreven door Pinetop Sparks en Milton Sparks.

0: John Mayer, Every Day I Have the Blues. Een voorproefje op Steve het tweede Turner. Uur. Waar we country, Americana, folk combineren met blues en de blues rock.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Het Chinese moederbedrijf Wintec mag bestuurders van chipmaker Nexperia onder één laten verhoren door de Nederlandse rechter. De rechtbank in Arnhem heeft echter bepaald dat het vooruitsluitend betrekking mag hebben op feiten rondom de terugbetaling van de lening aan Nexperia. Wintec houdt Nexperia verantwoordelijk voor schade door een onderlinge conflict. Vandaag staakten medewerkers bij 5 wasserijen in Hogeveen, Bolsward, Hardenberg en Tiel. FNV spreekt van 400 stakers, werkgevers stellen er ongeveer 200. Het conflict draait om loonsverhoging. FNV eist 6% plus automatische prijscompensatie, terwijl werkgevers vasthouden aan het CNV-resultaat van 4,3% loonstijging. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Dolan, Turn Down the Neon Lights. En dat is een nummer uit 2024 van zijn album Dolan. Welkom bij het tweede deel van For the Love of Music. Vanavond country, Americana, folk in combinatie met blues en blues rock. John Kearney, dat is een Amerikaanse country muzikant uit Nashville. Het nummer Loved by You.

Joe Bonamassa, die heeft dit jaar het album B.B. King's Blues Summit 100 uitgebracht. En dat is een album met diverse bluesmuzikanten. Het nummer Why I Sing the Blues, dat doet hij samen met de 92-jarige Amerikaan Bobby Rush.

De Hoetjes, dat is een Nederlandse bluesband. Ze zijn met 4 mannen. Ze komen uit Hogeveen. Het nummer Backstreet Crawler, dat is een nummer uit 2019.

Jabba Bob. Van achternaam heet hij Postuma. Hij heeft Miss Montreal gevonden. Dat is een band onder leiding van Sanne Hans. En die doet dat sinds 2018. Het nummer Please Just Come Home. Dat is een nummer uit 2026.

Dit was uit Vaassen, vlakbij Apeldoorn. Sabine met het nummer Saturday Night Evening. Stevie Ray Vaughan, dat was een Amerikaanse blueszanger en gitarist. Op 27 augustus 1990 kwam hij als op 35-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk. Dat was na een optreden in het Alpine Valley Festival met onder andere Robert Cray, Buddy Guy en Eric Clapton. En die leven allemaal nog. Stevie Ray Vaughan, Texas Float.

Ja, even iets rustig naar de, al dit gitaargeweld. Bruce Springsteen, de Boss, die heeft in 2025 de Los albums uitgebracht. Er waren 83 songs die opgenomen waren in 1983, tussen 1983 en 2018. En die nooit waren uitgebracht. Het nummer

Bobby Rush, dat is een 32-jarige Amerikaanse bluesmuzikant. Ze hebben elkaar gevonden met het nummer Who Was That? En dat komt van het album Young Fashioned Ways uit 2025.

U luistert naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er elke woensdagavond van 9 tot 11. Anouk, achternaam is Teeuwen, 51 jaar geleden geboren in Den Haag. Ze brak door in 1997 met Nobody's Five. Ze heeft een bewogen jeugd achter de rug. Op 14e liep ze weg van huis, bewocht vele tehuizen. En ze stopte met school in de 3 MAVO. Het nummer Lost.

Anouk met Lost. U luisterde naar For the Love of Music op Radio Apeldoorn. De techniek was in handen van Jasper Ikin en mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Walter Trout. En Walter Trout is een 75-jarige Amerikaanse bluesgitarist die we ook kennen van de band Kenneth Heath en John Mayall's Bluesbreakers. Walter Trout, Me, My Guitar and the Blues.

0: Walter Trout, Me, My Guitar and the Blues. Bedankt voor het luisteren. Dit was For the Love of Music op Radio Apeldoorn. Volgende week woensdag zijn we er weer van 9 tot 11. Tot de volgende week.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Burgemeester Joris Minses van de gemeente Heumen roept inwoners van Overasselt op kalm te blijven na een dreigvideo die circuleert. Daarin zeggen gemaskerde mannen dat ze veroordeelde crimineel Jan G. willen vermoorden en zijn familie en vrienden niet zullen sparen. Dinsdag werd een 51-jarige man uit Wiegen doodgeschoten bij een huis in Overasselt. Heb ik nu het weer? Vanavond overheerst bewolking en trekt vanuit het zuidwesten af en toe wat regen over het land. In het oosten van Brabant en Limburg blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar zo'n 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.

Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog. Vannacht overheerst bewolking. Er valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst speciale interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velsen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenen

Vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30 niet garanderen dat alle ruim bagage veilig was. Ryanair besloot de vluchten niet te laten wachten op opnieuw scannen van de koffers. Het weer nog, vannacht overheerst bewolking, te valt in de noordelijke helft periode met regen, terwijl het zuiden overwegend droog blijft. De temperaturen dalen naar 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews. 1, 2, 3, 4.

aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Google hoeft een bedrijfsonderdeel niet verplicht te verkopen. Dat oordeelde een rechter in Virginia. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat Google het advertentieplatform AdX zou afstoten vanwege illegale concurrentievervalsing. Het is de derde keer dat Amerikaanse autoriteiten falen in pogingen een techconcern op te knippen. De advocaten van Richard K. kregen uitstel in het hoge beroep over de dubbele moord in Wijtenveen in januari 2024. Een nieuw getuige, werkzaam bij de dienst Speciale Interventies, meldde zich onverwachts en verklaarde dat het vermoorde echtpaar zijn gezin 3 jaar lang had gepest in Velzen-Zuid. Het pleidooi volgt op 5 oktober. Het Amerikaanse Chevron en het Italiaanse Eni ondertekenden vandaag in Caracas grote olieakkoorden om de Venezolaanse olieproductie te verhogen. Chevron investeert meer dan 7 miljard dollar. De deals staan los van een eerder akkoord dat de VS toegang geeft tot 17 olievelden. Amerikaanse energieminister Chris Wright was aanwezig bij de ondertekeningsceremonie. 6 Ryanair-vluchten vertrokken vanochtend vanaf Eindhoven Airport zonder bagage door een technische storing in het bagagecontrolesysteem. De luchthaven kon tussen 9:15 en 10:30